AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn.

0: hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er zeer plaatselijk wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanochtend is het zwaar bewolkt en kan er in het westen en zuiden wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten. De 2 trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken en 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond.

0: Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdag 4 nachten lang een rijstrook op de A27 over de Merwedebrug. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen voor onderzoek naar de technische staat. Afgelopen zaterdag ging de brug al dicht voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken zwakker bleek dan gedacht. De familie van de doodgeschoten 18-jarige Rotterdammer in Nijmegen zegt dat hij niet het doelwit was en door zinloos geweld om het leven is gebracht. De politie kan dat niet bevestigen en zegt dat het onderzoek nog volop gaande is. Het schietincident gebeurde dinsdagavond aan de Graafseweg in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De politie ziet geen directe link met de feesten. Komende zondag is er een stille tocht in Rotterdam voor het slachtoffer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando kwam het bevel van president Donald Trump. Ondertussen meldt Kuwait dat het luchtafweersysteem vijandelijke drones heeft onderschept. Iran valt landen met Amerikaanse bases aan als vergelding. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Een natuurbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt meerdere woonplaatsen. Een wijk moet helemaal ontruimd en de inwoners van Villa del Prado moeten binnenblijven met ramen en deuren dicht. De brand brak woensdag uit ten noorden van Almorox en lijkt zich vooral in oostelijke richting uit te breiden. Brandweer, regionale overheden en het leger proberen het vuur te bestrijden aan de grens van de regio's Castilla-La Mancha en Madrid. De Amerikaanse regering overweegt militaire interventie in Mali, schrijft de Washington Post. De VS zouden de jihadistische groepering JNIM willen aanvallen, een aan Al-Qaeda gelieerde koepelbeweging die actief is in de Sahel. JNIM eiste onlangs de verantwoordelijkheid op voor een aanval in het noorden van Mali, waarbij zeker 50 militairen van de Malinese junta omkwamen. Als het doorgaat, zou Mali het 8e land zijn dat de VS aanvallen onder de tweede termijn van president Trump. De Iraanse topdiplomaat Bagher Ghalibaf eist opnieuw dat de Verenigde Staten wegblijven uit de straat van Hormuz. Volgens hem bepaalt Iran wat er in die wateren gebeurt en keert de situatie van voor de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van 28 februari niet terug. Iran en de VS voeren nog steeds aanvallen uit, ondanks hun voorlopige akkoord van half juni. De Islamitische Revolutionaire Garde heeft op schepen geschoten en waarschuwt dat alternatieve vaarroutes niet zijn toegestaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba.
2: De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanochtend veel bewolking met in het westen en zuiden kans op wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen ziet het er wat zonniger uit met temperaturen tot 26 graden.
5: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. In de jaren daarna groeide het uit tot een groot evenement met onder meer debatten, workshops en live-optredens. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten. De 2 trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken. En 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdag 4 nachten lang een rijstrook op de A27 over de Merwedebrug. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen voor onderzoek naar de technische staat. Afgelopen zaterdag ging de brug al dicht voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken zwakker bleek dan gedacht.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando kwam het bevel van president Donald Trump. Ondertussen meldt Kuwait dat het luchtafweersysteem vijandelijke drones heeft onderschept. Iran valt landen met Amerikaanse bases aan als vergelding. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Een natuurbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt meerdere woonplaatsen. Een wijk moet helemaal ontruimd en de inwoners van Villa del Prado moeten binnenblijven met ramen en deuren dicht. De brand brak woensdag uit ten noorden van Almorox en lijkt zich vooral in oostelijke richting uit te breiden. Brandweer, regionale overheden en het leger proberen het vuur te bestrijden aan de grens van de regio's Castilla-La Mancha en Madrid. De Amerikaanse regering overweegt militaire interventie in Mali, schrijft de Washington Post. De VS zouden de jihadistische groepering JNIM willen aanvallen, een aan Al-Qaeda gelieerde koepelbeweging die actief is in de Sahel. JNIM eiste onlangs de verantwoordelijkheid op voor een aanval in het noorden van Mali, waarbij zeker 50 militairen van de Malinese junta omkwamen. Als het doorgaat, zou Mali het 8e land zijn dat de VS aanvallen onder de tweede termijn van president Trump.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanochtend veel bewolking met in het westen en zuiden kans op wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen ziet het er wat zonniger uit met temperaturen tot 26 graden.
5: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam Zuidoost stopt na de editie van dit jaar. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. In de jaren daarna groeide het uit tot een groot evenement met onder meer debatten, workshops en live optredens. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspektakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten. De 2 trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken en 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdag 4 nachten lang een rijstrook op de A27 over de Merwedebrug. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen voor onderzoek naar de technische staat. Afgelopen zaterdag ging de brug al dicht voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken zwakker bleek dan gedacht.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando kwam het bevel van president Donald Trump. Ondertussen meldt Kuwait dat het luchtafweersysteem vijandelijke drones heeft onderschept. Iran valt landen met Amerikaanse bases aan als vergelding. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Een natuurbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt meerdere woonplaatsen. Een wijk moet helemaal ontruimd en de inwoners van Villa del Prado moeten binnenblijven met ramen en deuren dicht. De brand brak woensdag uit ten noorden van Almorox en lijkt zich vooral in oostelijke richting uit te breiden. Brandweer, regionale overheden en het leger proberen het vuur te bestrijden aan de grens van de regio's Castilla-La Mancha en Madrid. De Amerikaanse regering overweegt militaire interventie in Mali, schrijft de Washington Post. De VS zouden de jihadistische groepering JNIM willen aanvallen, een aan Al-Qaeda gelieerde koepelbeweging die actief is in de Sahel. JNIM eiste onlangs de verantwoordelijkheid op voor een aanval in het noorden van Mali, waarbij zeker 50 militairen van de Malinese junta omkwamen. Als het doorgaat, zou Mali het 8e land zijn dat de VS aanvallen onder de tweede termijn van president Trump.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
12: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
13: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
14: Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde.
2: Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Omo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Omo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het overwegend droog met heel af en toe een buitje. Het koelt af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanochtend veel bewolking met in het westen en zuiden kans op lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond is het overal droog. Morgen ziet het er zonniger uit met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam Zuidoost stopt na de editie van dit jaar. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. In de jaren daarna groeide het uit tot een groot evenement met onder meer debatten, workshops en live optredens.
21: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie.
22: De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie.
23: Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten.
24: De 2 trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken en 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond.
25: Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdag 4 nachten lang een rijstrook op de A27 over de Merwedebrug. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen voor onderzoek naar de technische staat. Afgelopen zaterdag ging de brug al dicht voor vrachtverkeer,
1: omdat de boogconstructie op meerdere plekken zwakker bleek dan gedacht.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
8: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld.
9: De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando kwam het bevel van president Donald Trump. Ondertussen meldt Kuwait dat het luchtafweersysteem vijandelijke drones heeft onderschept. Iran valt landen met Amerikaanse bases aan als vergelding. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer.
26: De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan.
27: Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
28: Een natuurbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt meerdere woonplaatsen. Een wijk moet helemaal ontruimd en de inwoners van Villa del Prado moeten binnenblijven met ramen en deuren dicht. De brand brak woensdag uit ten noorden van Almorox en lijkt zich vooral in oostelijke richting uit te breiden. Brandweer, regionale overheden en het leger proberen het vuur te bestrijden aan de grens van de regio's Castilla-La Mancha en Madrid.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen.
32: Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft.
0: Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
2: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
3: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
4: Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder.
10: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden.
13: De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.

0: Vooral droog. Morgen ziet het er zonniger uit met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. In de jaren daarna groeide het uit tot een groot evenement met onder meer debatten, workshops en live optredens. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten. De 2 trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken en 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdag 4 nachten lang een rijstrook op de A27 over de Merwedebrug. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen voor onderzoek naar de technische staat. Afgelopen zaterdag ging de brug al dicht voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken zwakker bleek dan gedacht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld.

0: Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando kwam het bevel van president Donald Trump. Ondertussen meldt Kuwait dat het luchtafweersysteem vijandelijke drones heeft onderschept. Iran valt landen met Amerikaanse bases aan als vergelding. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Een natuurbrand ten zuidwesten van Madrid bedreigt meerdere woonplaatsen. Een wijk moet helemaal ontruimd en de inwoners van Villa del Prado moeten binnenblijven met ramen en deuren dicht. De brand brak woensdag uit ten noorden van Almorox en lijkt zich vooral in oostelijke richting uit te breiden. Brandweer, regionale overheden en het leger proberen het vuur te bestrijden aan de grens van de regio's Castilla-La Mancha en Madrid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicro Computer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan er zeer plaatselijk wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond droog en in het zuidoosten nog zon. Morgen wordt het een mooie dag met steeds meer zon en temperaturen tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
5: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. In de jaren daarna groeide het uit tot een groot evenement met onder meer debatten, workshops en live optredens. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten. De 2 trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken en 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdag 4 nachten lang een rijstrook op de A27 over de Merwedebrug. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen voor onderzoek naar de technische staat. Afgelopen zaterdag ging de brug al dicht voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken zwakker bleek dan gedacht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Het bevel kwam volgens het Amerikaanse Centraal Commando van president Trump. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse media 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slechte verwarme woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloudtak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd.
9: Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan er zeer plaatselijk wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond droog en in het zuidoosten nog zon. Morgen wordt het een mooie dag met steeds meer zon en temperaturen tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar.
9: Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. In de jaren daarna groeide het uit tot een groot evenement met onder meer debatten, workshops en live optredens. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten. De 2 trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken en 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdag 4 nachten lang een rijstrook op de A27 over de Merwedebrug. Dat gebeurt om staalmonsters uit de bogen te nemen voor onderzoek naar de technische staat. Afgelopen zaterdag ging de brug al dicht voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken zwakker bleek dan gedacht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Het bevel kwam volgens het Amerikaanse Centraal Commando van president Trump. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse media 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Dat is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken. Net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
9: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
15: Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, met hier en daar kans op wat lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond overal droog. Morgen meer zon en warmer tot zo'n 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de MBO-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
18: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspektakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie.
19: De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie.
9: Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten.
20: De 2 trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken en 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Het bevel kwam volgens het Amerikaanse Centraal Commando van president Trump. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse media 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
23: De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
24: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld.
1: De Houthis zeggen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan.
5: Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanbakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
8: Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen.
25: Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
26: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
27: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
28: Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder.
29: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws.
31: Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith
30: in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, met hier en daar kans op wat lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond overal droog. Morgen meer zon en warmer tot zo'n 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de MBO-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren
9: die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
12: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor

0: De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n 20.000 euro aan proceskosten.
1: De twee trams die woensdagochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug op elkaar botsten, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor vrij. Fietsers en voetgangers konden daarna weer oversteken en 's avonds ging de brug ook open voor autoverkeer. Bij het ongeluk reed aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie de trambestuurder. 1 persoon raakte zwaar gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Het bevel kwam volgens het Amerikaanse Centraal Commando van president Trump. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse media 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
3: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld.
4: De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een olietanker voor de kust van Saoedi-Arabië werd getroffen door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning is bezig het vuur te blussen. Er zijn geen slachtoffers of milieuschade gemeld. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan.
1: Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
0: Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is

0: het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het overwegend droog met een kleine kans op lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanochtend veel bewolking met in het westen en zuiden kans op wat lichte regen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan de zon doorbreken, vooral landinwaarts. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen wordt een mooie dag met steeds meer zon en temperaturen tot 26 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Helder is vannacht een uitslaande brand uitgebroken in een woning aan de Joberstraat. De brand begon rond 3:15. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit het pand. De brandweer is nog bezig met blussen en roept omwonenden op uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de MBO-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
8: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie.
9: De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie.
10: Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van 380.000 euro betalen wegens fraude.
11: De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n 20.000 euro aan proceskosten.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis zeggen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden drie tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere twee tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Het bevel kwam volgens het Amerikaanse Centraal Commando van president Trump. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse media twee mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen.
17: Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
18: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
19: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
20: Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder.
21: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
3: Vannacht is het overwegend droog met een kleine kans op lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanochtend veel bewolking met in het westen en zuiden kans op wat lichte regen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan de zon doorbreken, vooral landinwaarts. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen wordt een mooie dag met steeds meer zon en temperaturen tot 26 graden.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Helder is vannacht een uitslaande brand uitgebroken in een woning aan de Joberstraat. De brand begon rond 3:15. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit het pand. De brandweer is nog bezig met blussen en roept omwonenden op uit de rook te blijven.
27: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
28: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
29: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie.
30: De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie.
31: Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt.
4: de voormalige ambtenaar, draait ook op voor zo'n 20.000 euro aan proceskosten.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis zeggen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
8: In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden drie tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere twee tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Het bevel kwam volgens het Amerikaanse Centraal Commando van president Trump. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse media twee mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
9: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld.
10: Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanbakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen.
15: Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar,
0: als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
1: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
2: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
14: Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicro Computer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan er zeer plaatselijk wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het westen en zuiden kans op wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen ziet het er beter uit. Steeds meer zon en droog, met temperaturen tot 26 graden.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
24: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
25: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
26: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie.
27: De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie.
28: Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis zeggen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
6: In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden drie tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere twee tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Het bevel kwam volgens het Amerikaanse Centraal Commando van president Trump. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse media twee mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
7: De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
8: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken. Net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld.
9: Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen.
13: Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
0: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slechte verwarme woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
1: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
2: Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloudtak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicro Computer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan er zeer plaatselijk wat lichte regen vallen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het westen en zuiden kans op wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen ziet het er beter uit. Steeds meer zon en droog, met temperaturen tot 26 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 2:45 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
22: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
23: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
24: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie.
25: De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie.
30: Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis zeggen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukah

0: een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere twee tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de Straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Het bevel kwam volgens het Amerikaanse Centraal Commando van president Trump. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse media twee mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slechte verwarme woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer

0: verdiend. De omzet van de cloudtak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicro Computer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, met hier en daar kans op wat lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden, met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen ziet het er een stuk zonniger uit, met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van €380.000 betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n €20.000 aan proceskosten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
0: In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard.
5: tegenover 28,2 miljard dollar een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicro Computer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog met hier en daar kans op wat lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen ziet het er een stuk zonniger uit met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van 380.000 euro betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n 20.000 euro aan proceskosten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd.
8: De garde stelt dat de Straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slechte verwarme woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloudtak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd.
9: Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd onder Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog met hier en daar kans op wat lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen ziet het er een stuk zonniger uit met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 's nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen.
12: De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
13: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
14: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspektakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie.
15: De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie.
16: Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente een schadevergoeding van 380.000 euro betalen wegens fraude. De ex-medewerker gaf woningen die bestemd waren voor dak- en thuislozen in gebruik aan familieleden en kennissen. De rechtbank stelde vast dat de ambtenaar een schaduwadministratie bijhield en woningen buiten de projectadministratie hield. Daardoor werden geen eigen bijdragen betaald, wat de rechtbank als opzettelijke fraude beschouwt. De voormalige ambtenaar draait ook op voor zo'n 20.000 euro aan proceskosten.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
20: De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
21: In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten.
5: De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
6: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld.
22: Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen.
27: Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
28: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
29: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
30: Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder.
31: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, met hier en daar kans op wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15, met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen meer zon en het wordt warmer, tot zo'n 26 graden in het zuidoosten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P.,
31: werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
5: In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen 2 woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
6: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de MBO-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
12: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
13: Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie.
14: De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
18: De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
19: In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten.
20: De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar.
0: De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
1: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800.

0: De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicro Computer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen

0: landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, met hier en daar kans op wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15, met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking en in het westen en zuiden kans op lichte regen. Vanmiddag wordt het droger en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen meer zon en het wordt warmer, tot zo'n 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen 2 woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de MBO-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspektakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst, die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 800 hectare. Ongeveer 500 brandweerlieden, 4 blusvliegtuigen en 150 voertuigen bestrijden het vuur. Zo'n 700 bewoners van het nabijgelegen Le Porge moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers op een camping. Er zijn geen gewonden gemeld. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
5: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slechte verwarme woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
2: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft afgelopen kwartaal fors meer verdiend. De omzet van de cloud-tak groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard. Dankzij grote vraag naar AI-infrastructuur. De totale omzet steeg met bijna een kwart tot zo'n $119,8 miljard. De netto-winst kwam uit op ruim $112,2 miljard, tegenover $28,2 miljard een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag met kleine verliezen geëindigd. Beleggers hielden zich rustig in afwachting van kwartaalcijfers van onder meer Tesla, IBM en Alphabet. De Nasdaq verloor 16%, mede door aanhoudende zorgen over de hoge AI-uitgaven van techbedrijven. Gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten drukte ook de stemming. Supermicrocomputer sprong bijna 20% omhoog na sterke voorlopige cijfers.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd onder Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het zwaar bewolkt en kan er in het westen en zuiden nog wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het droog en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten bij een matige noordwestenwind. Vanavond droog met afnemende wind. Morgen meer zon en warmer tot zo'n 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen 2 woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 2:45 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar met 5,7% gestegen, tot bijna 5,9 miljoen stuks, meldt brancheorganisatie ACEA. Vooral in juni was de groei fors, met 13,6% meer verkopen. Hybride auto's waren het populairst, met een marktaandeel van 37,3%. Volledig elektrische auto's groeiden naar 20,7% van de markt. In Nederland daalde de verkoop juist met 4,2%. Het ziekteverzuim in Nederland is in juni gestegen naar 4,8%. Het hoogste niveau voor die maand in ruim 20 jaar. Dat melden Arbodiensten Human Capital Care en Arbonet. Vooral langdurig en stressgerelateerd verzuim valt op. Met name medewerkers tussen de 25 en 45 jaar melden zich vaker ziek. De Arbodiensten benadrukken dat werkgevers hun personeel moeten stimuleren om tijdig vakantie op te nemen. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
5: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een half miljoen huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen, na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd onder Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale trekt hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het zwaar bewolkt en kan er in het westen en zuiden nog wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het droog en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten bij een matige noordwestenwind. Vanavond droog met afnemende wind. Morgen meer zon en warmer tot zo'n 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen 2 woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar met 5,7% gestegen, tot bijna 5,9 miljoen stuks, meldt brancheorganisatie ACEA. Vooral in juni was de groei fors, met 13,6% meer verkopen. Hybride auto's waren het populairst, met een marktaandeel van 37,3%. Volledig elektrische auto's groeiden naar 20,7% van de markt. In Nederland daalde de verkoop juist met 4,2%. Het ziekteverzuim in Nederland is in juni gestegen naar 4,8%. Het hoogste niveau voor die maand in ruim 20 jaar. Dat melden Arbodiensten Human Capital Care en Arbonet. Vooral langdurig en stressgerelateerd verzuim valt op. Met name medewerkers tussen de 25 en 45 jaar melden zich vaker ziek. De Arbodiensten benadrukken dat werkgevers hun personeel moeten stimuleren om tijdig vakantie op te nemen. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slechte verwarme woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar 624 euro per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep. Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is zwaar bewolkt en vooral in het westen en zuiden kan er nog wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan de zon doorbreken, vooral landinwaarts. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking weer toe en valt de wind grotendeels weg. Morgen wordt het een mooie dag met meer zon en temperaturen tot 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen 2 woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop, aldus de politie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
2: De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar met 5,7% gestegen, tot bijna 5,9 miljoen stuks, meldt brancheorganisatie ACEA. Vooral in juni was de groei fors, met 13,6% meer verkopen. Hybride auto's waren het populairst, met een marktaandeel van 37,3%. Volledig elektrische auto's groeiden naar 20,7% van de markt. In Nederland daalde de verkoop juist met 4,2%. Het ziekteverzuim in Nederland is in juni gestegen naar 4,8%. Het hoogste niveau voor die maand in ruim 20 jaar. Dat melden Arbodiensten Human Capital Care en Arbonet. Vooral langdurig en stressgerelateerd verzuim valt op. Met name medewerkers tussen de 25 en 45 jaar

0: heel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
1: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
0: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is zwaar bewolkt en vooral in het westen en zuiden kan er nog wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan de zon doorbreken, vooral landinwaarts. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking weer toe en valt de wind grotendeels weg. Morgen wordt het een mooie dag met meer zon en temperaturen tot 26 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen 2 woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost. Ali B. trekt zich terug als spreker bij het ondernemersevenement Missing Pieces in Vinkeveen. Het evenement wordt verplaatst, omdat de grote media-aandacht volgens de organisatie dreigde uit te groeien tot een mediaspectakel. Dat staat haaks op het doel van de bijeenkomst, die volledig in het teken van ondernemerschap zou staan. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging daartegen in cassatie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is woensdagavond vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Dat laat de politie weten. Dinsdagavond werd een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg tijdens de Vierdaagse feesten. Er zijn verder nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek loopt volop. Aldus de politie.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leiva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leiva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Een Amerikaanse tiener uit Florida heeft zijn rechtszaak tegen Meta over de schadelijke effecten van Instagram en Facebook op jongeren ingetrokken. De zaak is geschikt, maar de voorwaarden blijven geheim. De 15-jarige verweet Meta dat de platforms angst en depressie aanwakkerden. Eerder dit jaar moesten Meta en Google in een vergelijkbare zaak ruim 5 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar met 5,7% gestegen, tot bijna 5,9 miljoen stuks, meldt brancheorganisatie ACEA. Vooral in juni was de groei fors, met 13,6% meer verkopen. Hybride auto's waren het populairst, met een marktaandeel van 37,3%. Volledig elektrische auto's groeiden naar 20,7% van de markt. In Nederland daalde de verkoop juist met 4,2%. Het ziekteverzuim in Nederland is in juni gestegen naar 4,8%. Het hoogste niveau voor die maand in ruim 20 jaar. Dat melden Arbodiensten Human Capital Care en Arbonet. Vooral langdurig en stressgerelateerd verzuim valt op. Met name medewerkers tussen de 25 en 45 jaar melden zich vaker ziek. De Arbodiensten benadrukken dat werkgevers hun personeel moeten stimuleren om tijdig vakantie op te nemen. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste 3 maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
4: Het aantal huishoudens in energiearmoede is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, op zo'n 6%, melden TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slechte verwarme woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is wel gestegen, van 577 naar €624 per jaar. Volgens het CBS zijn de energiekosten harder gestegen dan de inkomens in deze groep.
5: Tesla heeft afgelopen kwartaal iets minder winst geboekt, ondanks hogere omzet en verkopen. De netto-winst daalde met 5% tot $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg naar $28,2 miljard. De lagere winst komt onder meer door een gedaalde gemiddelde verkoopprijs van de auto's. Tesla verlaagde prijzen om de verkopen aan te jagen na kritiek op topman Musk en felle concurrentie van Chinese merken. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal ruim 480.000 auto's af, een kwart meer dan een jaar eerder.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
11: Goedemorgen. Het is zwaar bewolkt vanochtend en in het westen en zuiden kan er lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond droog en de wind valt grotendeels weg. Morgen meer zon en warmer, met 22 tot 26 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank.
14: Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade.
15: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
16: In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouwbertstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
17: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
18: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase premier Modi belooft strenge straffen voor iedereen die betrokken is bij examenfraude. Al dagen gaan duizenden mensen de straat op in wat de kakkerlakkenbeweging wordt genoemd. Die beweging ontstond uit woede over gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. Modi wil speciale snelrechtbanken oprichten om de fraude aan te pakken.
21: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux.
1: De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het aantal bedrijven in Nederland blijft groeien door meer starters en minder stoppers en faillissementen, meldt de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal steeg het aantal nieuwe bedrijven met bijna 5% tot meer dan 56.000. Tegelijkertijd daalde het aantal stoppers met ruim 9% en nam ook het aantal faillissementen af. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht lijkt de toegenomen politieke stabiliteit in Nederland de geopolitieke onzekerheid te overstemmen. Het consumentenvertrouwen is in juli opnieuw verbeterd, meldt het CBS. Het cijfer steeg van min 39 in juni naar min 35 in juli. Het vertrouwen stond maandenlang onder druk door zorgen over hoge inflatie als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In juni was al de sterkste verbetering in ruim 11 jaar te zien. Het vertrouwen blijft wel ver onder het 20-jarige gemiddelde van min 11. De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar met 5,7% gestegen, tot bijna 5,9 miljoen stuks, meldt brancheorganisatie ACEA. Vooral in juni was de groei fors, met 13,6% meer verkopen. Hybride auto's waren het populairst, met een marktaandeel van 37,3%. Volledig elektrische auto's groeiden naar 20,7% van de markt. In Nederland daalde de verkoop juist met 4,2%. Het ziekteverzuim in Nederland is in juni gestegen naar 4,8%. Het hoogste niveau voor die maand in ruim 20 jaar. Dat melden Arbodiensten Human Capital Care en Arbonet. Vooral langdurig en stressgerelateerd verzuim valt op. Met name medewerkers tussen de 25 en 45 jaar melden zich vaker ziek. De Arbodiensten benadrukken dat werkgevers hun personeel moeten stimuleren om tijdig vakantie op te nemen.
0: Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen. Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt en kan er in het westen en zuiden wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot zo'n 23 graden in het zuidoosten. Vanavond droog en de wind valt grotendeels weg. Morgen wordt het mooier, met meer zon en temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade.
5: De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank.
6: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
7: In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouwbertstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
8: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
26: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase premier Modi belooft strenge straffen voor iedereen die betrokken is bij examenfraude. Al dagen gaan duizenden mensen de straat op in wat de kakkerlakkenbeweging wordt genoemd. Die beweging ontstond uit woede over gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. Modi wil speciale snelrechtbanken oprichten om de fraude aan te pakken.
30: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld.
31: De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur.
30: Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. Het aantal bedrijven in Nederland blijft groeien door meer starters en minder stoppers en faillissementen, meldt de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal steeg het aantal nieuwe bedrijven met bijna 5% tot meer dan 56.000. Tegelijkertijd daalde het aantal stoppers met ruim 9% en nam ook het aantal faillissementen af. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht lijkt de toegenomen politieke stabiliteit in Nederland de geopolitieke onzekerheid te overstemmen. Het consumentenvertrouwen is in juli opnieuw verbeterd, meldt het CBS. Het cijfer steeg van min 39 in juni naar min 35 in juli. Het vertrouwen stond maandenlang onder druk door zorgen over hoge inflatie als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In juni was al de sterkste verbetering in ruim 11 jaar te zien. Het vertrouwen blijft wel ver onder het 20-jarige gemiddelde van min 11. De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar met 5,7% gestegen, tot bijna 5,9 miljoen stuks, meldt brancheorganisatie ACEA. Vooral in juni was de groei fors, met 13,6% meer verkopen. Hybride auto's waren het populairst, met een marktaandeel van 37,3%. Volledig elektrische auto's groeiden naar 20,7% van de markt. In Nederland daalde de verkoop juist met 4,2%. Het ziekteverzuim in Nederland is in juni gestegen naar 4,8%. Het hoogste niveau voor die maand in ruim 20 jaar. Dat melden Arbodiensten Human Capital Care en Arbonet. Vooral langdurig en stressgerelateerd verzuim valt op. Met name medewerkers tussen de 25 en 45 jaar melden zich vaker ziek. De Arbodiensten benadrukken dat werkgevers hun personeel moeten stimuleren om tijdig vakantie op te nemen. Nederlandse huishoudens geven in euro's meer uit aan energie en brandstof dan tijdens de energiecrisis van 2022. Toch is het aandeel van het inkomen dat daaraan opgaat gedaald, blijkt uit een rapport van ING op betaalgegevens. Dat komt doordat de inkomens flink zijn gestegen. Volgens de bank blijven huishoudens in alle inkomensgroepen financieel veerkrachtig, ondanks de hogere prijzen.
10: Pensioenfondsen ABP en PME stonden afgelopen kwartaal financieel een stuk beter voor dan in de eerste drie maanden van het jaar. De dekkingsgraad van ABP steeg naar bijna 127%, die van PME naar ruim 127%. ABP hint op een mogelijke verhoging van de pensioenen volgend jaar, als de dekkingsgraad eind december boven de 109% blijft. Beide fondsen bereiden zich voor op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt en in het westen en zuiden kan er lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond droog en geleidelijk minder wind. Morgen meer zon en warmer met maxima tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen.
30: De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade. De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank.
0: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
30: In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen 2 woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
1: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
30: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws.
30: De Indiase premier Modi belooft strenge straffen voor iedereen die betrokken is bij examenfraude. Al dagen gaan duizenden mensen de straat op in wat de kakkerlakkenbeweging wordt genoemd. Die beweging ontstond uit woede over gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. Modi wil speciale snelrechtbanken oprichten om de fraude aan te pakken.
0: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld.
30: De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
20: De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade.
30: De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Franse defensie- en ruimtevaartconcern Thales heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer orders binnengekregen. De orderwaarde steeg met 21% tot 12,5 miljard euro. Vooral dankzij de wereldwijd groeiende vraag naar defensiesystemen. De omzet groeide met bijna 8% tot circa 11 miljard euro. En de winst voor belasting steeg ruim 11%. Eerder deze maand maakte Thales ook bekend het marinedronebedrijf Exail te willen overnemen voor zo'n 3,9 miljard euro.
30: Het consumentenvertrouwen is in juli opnieuw verbeterd, meldt het CBS. De vertrouwensindex steeg van min 39 in juni naar min 35 in juli, maar blijft daarmee ver onder het langjarig gemiddelde van min 11. Consumenten zijn minder negatief over de economie en ook de koopbereidheid trekt aan. Vooral het oordeel over de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden verbeterde.
2: Sligro Food Group heeft in Nederland en België marktaandeel gewonnen, maar ziet het bedrijfsresultaat dalen. Bij een vrijwel gelijkblijvende omzet daalde de winst tot 2 miljoen euro door lagere volumes en hogere kosten. Het bedrijf zegt dat een sterke balans en de verwachte kasstromen in de tweede jaarhelft ruimte bieden voor dividend en het vervolg van het aandeleninkoopprogramma. Het aantal bedrijven in Nederland blijft groeien door meer starters en minder stoppers en faillissementen, meldt de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal steeg het aantal nieuwe bedrijven met bijna 5% tot meer dan 56.000. Tegelijkertijd daalde het aantal stoppers met ruim 9% en nam ook het aantal faillissementen af. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht lijkt de toegenomen politieke stabiliteit in Nederland de geopolitieke onzekerheid te overstemmen. De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in de eerste helft van dit jaar met 5,7% gestegen, tot bijna 5,9 miljoen stuks, meldt brancheorganisatie ACEA. Vooral in juni was de groei fors, met 13,6% meer verkopen. Hybride auto's waren het populairst, met een marktaandeel van 37,3%. Volledig elektrische auto's groeiden naar 20,7% van de markt. In Nederland daalde de verkoop juist met 4,2%. Het ziekteverzuim in Nederland is in juni gestegen naar 4,8%. Het hoogste niveau voor die maand in ruim 20 jaar. Dat melden Arbodiensten Human Capital Care en Arbonet. Vooral langdurig en stressgerelateerd verzuim valt op. Met name medewerkers tussen de 25 en 45 jaar melden zich vaker ziek. De Arbodiensten benadrukken dat werkgevers hun personeel moeten stimuleren om tijdig vakantie op te nemen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag...

0: Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt en in het westen en zuiden kan er wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond droog en de wind valt grotendeels weg. Morgen meer zon en warmer, met maxima tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade. De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank. De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe

0: exepsychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten kom. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouberstraat. De brand brak rond 2:15 'snachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase premier Modi belooft strenge straffen voor iedereen die betrokken is bij examenfraude. Al dagen gaan duizenden mensen de straat op in wat de kakkerlakkenbeweging wordt genoemd. Die beweging ontstond uit woede over gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. Modi wil speciale snelrechtbanken oprichten om de fraude aan te pakken. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb. In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten. De Mexicaanse journalist Francisco Leyva is woensdag dood aangetroffen in de zuidelijke staat Oaxaca, meldt het Openbaar Ministerie daar. De 60-jarige Leyva berichtte over overheidscorruptie en geweld dat werd gelinkt aan criminele groepen. Dit jaar zijn in Mexico al minstens 5 journalisten gedood. Buiten oorlogsgebieden geldt Mexico als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
1: Chiptoleverancier Besi verwacht in het derde kwartaal opnieuw omzetgroei, na een sterk tweede kwartaal. De omzet kwam uit op bijna 250 miljoen euro, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder en bijna 69% meer dan een jaar geleden. Die groei komt vooral door de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. Voor het lopende kwartaal rekent Besi op 10 tot 15% verdere omzetgroei.
4: Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. De organisatie zegt klachten te hebben ontvangen over het concept Den Dorstlesser, waarbij bezoekers voor 17 euro een beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen. Volgens Foodwatch moedigt het park daarmee de consumptie van suiker en zoete dranken aan. De organisatie klaagde eerder ook al over frisdrankpromotie bij het pretpark.
5: Sligro Food Group heeft in Nederland en België marktaandeel gewonnen, maar ziet het bedrijfsresultaat dalen. Bij een vrijwel gelijkblijvende omzet daalde de winst tot 2 miljoen euro door lagere volumes en hogere kosten. Het bedrijf zegt dat een sterke balans en de verwachte kasstromen in de tweede jaarhelft ruimte bieden voor dividend en het vervolg van het aandeleninkoopprogramma.
1: Het Franse defensie- en ruimtevaartconcern Thales heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer orders binnengekregen. De orderwaarde steeg met 21% tot 12,5 miljard euro. Vooral dankzij de wereldwijd groeiende vraag naar defensiesystemen. De omzet groeide met bijna 8% tot circa 11 miljard euro. En de winst voor belasting steeg ruim 11%. Eerder deze maand maakte Thales ook bekend het marinedronebedrijf Exail te willen overnemen voor zo'n 3,9 miljard euro.
4: Het consumentenvertrouwen is in juli opnieuw verbeterd, meldt het CBS. De vertrouwensindex steeg van min 39 in juni naar min 35 in juli, maar blijft daarmee ver onder het langjarig gemiddelde van min 11. Consumenten zijn minder negatief over de economie en ook de koopbereidheid trekt aan. Vooral het oordeel over de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden verbeterde.
1: Het aantal bedrijven in Nederland blijft groeien door meer starters en minder stoppers en faillissementen, meldt de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal steeg het aantal nieuwe bedrijven met bijna 5% tot meer dan 56.000. Tegelijkertijd daalde het aantal stoppers met ruim 9% en nam ook het aantal faillissementen af. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht lijkt de toegenomen politieke stabiliteit in Nederland de geopolitieke onzekerheid te overstemmen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd onder Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV.
6: Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is zwaar bewolkt vanochtend en vooral in het westen en zuiden kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan landinwaarts de zon doorbreken. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Morgen wordt het zonniger en warmer met temperaturen tot 26 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 2:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade. De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank. De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt. In Den Helder boet een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouwbertstraat. De brand brak rond 2:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen.
13: De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
14: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
15: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-top in de Filipijnen. Volgens het Russische persbureau TASS duurde het gesprek meer dan een half uur en kwam het initiatief van Amerikaanse zijde. De oorlog in Oekraïne was een van de gespreksonderwerpen. De onderhandelingen over een einde aan die oorlog zijn grotendeels vastgelopen. De Indiase premier Modi belooft strenge straffen voor iedereen die betrokken is bij examenfraude. Al dagen gaan duizenden mensen de straat op in wat de kakkerlakkenbeweging wordt genoemd. Die beweging ontstond uit woede over gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. Modi wil speciale snelrechtbanken oprichten om de fraude aan te pakken. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
19: In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Chiptoeleverancier Besi verwacht in het derde kwartaal opnieuw omzetgroei, na een sterk tweede kwartaal. De omzet steeg naar bijna 250 miljoen euro, ruim 69% meer dan een jaar eerder. Die groei kwam vooral door de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De orders bereikten over de afgelopen 12 maanden een recordbedrag van 987,6 miljoen euro. De netto-winst steeg op jaarbasis met ruim 177% tot 89 miljoen euro.
3: Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdranktappen. De organisatie zegt klachten te hebben ontvangen over het concept Den Dorstlesser, waarbij bezoekers voor 17 euro een beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen. Volgens Foodwatch moedigt het park daarmee de consumptie van suiker en zoete dranken aan. De organisatie klaagde eerder ook al over frisdrankpromotie bij het pretpark.
22: Sligro Food Group heeft in Nederland en België marktaandeel gewonnen, maar ziet het bedrijfsresultaat dalen. Bij een vrijwel gelijkblijvende omzet daalde de winst tot 2 miljoen euro door lagere volumes en hogere kosten. Het bedrijf zegt dat een sterke balans en de verwachte kasstromen in de tweede jaarhelft ruimte bieden voor dividend en het vervolg van het aandeleninkoopprogramma.
23: Het Franse defensie- en ruimtevaartconcern Thales heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer orders binnengekregen. De orderwaarde steeg met 21% tot 12,5 miljard euro, vooral dankzij de wereldwijd groeiende vraag naar defensiesystemen. De omzet groeide met bijna 8% tot circa 11 miljard euro en de winst voor belasting steeg ruim 11%. Eerder deze maand maakte Thales ook bekend het marinedronebedrijf Exail te willen overnemen voor zo'n 3,9 miljard euro.
24: Het consumentenvertrouwen is in juli opnieuw verbeterd, meldt het CBS. De vertrouwensindex steeg van min 39 in juni naar min 35 in juli, maar blijft daarmee ver onder het langjarig gemiddelde van min 11. Consumenten zijn minder negatief over de economie en ook de koopbereidheid trekt aan. Vooral het oordeel over de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden verbeterde.
25: Het aantal bedrijven in Nederland blijft groeien door meer starters en minder stoppers en faillissementen, meldt de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal steeg het aantal nieuwe bedrijven met bijna 5% tot meer dan 56.000. Tegelijkertijd daalde het aantal stoppers met ruim 9% en nam ook het aantal faillissementen af. Volgens een hoogleraar van de Universiteit Utrecht lijkt de toegenomen politieke stabiliteit in Nederland de geopolitieke onzekerheid te overstemmen.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is zwaar bewolkt vanochtend en vooral in het westen en zuiden kan er wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kan landinwaarts de zon doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 2:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade. De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank.
8: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
9: In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouwbertstraat. De brand brak rond 2:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
28: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring.
10: Ook de Inspectie van Onderwijs en de MBO-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In India belooft premier Modi strenge straffen voor betrokkenen bij examenfraude. Al dagen protesteren duizenden jongeren tegen gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging ontstond uit woede over die fraude. De protesten escaleerden nadat de politie traangas en wapenstokken inzette tegen demonstranten. Ook voor donderdag zijn nieuwe protesten aangekondigd.
13: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-top in de Filipijnen. Volgens het Russische persbureau TASS duurde het gesprek meer dan een half uur en kwam het initiatief van Amerikaanse zijde. De oorlog in Oekraïne was een van de gespreksonderwerpen. De onderhandelingen over een einde aan die oorlog zijn grotendeels vastgelopen. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
14: De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
15: In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Sligro heeft over het eerste halfjaar van 2026 een nettoverlies van 2 miljoen euro geboekt, tegenover een winst van 2 miljoen een jaar eerder. De omzet bleef met bijna 1,3 miljard euro vrijwel gelijk.
0: Volgens topman Slippens zijn consumenten in Nederland en België terughoudend door stijgende kosten voor levensonderhoud, hoge brandstofprijzen en geopolitieke onrust. Voor de rest van het jaar verwacht de groothandel geen verbetering van het marktbeeld.
3: Chiptoleverancier Besi verwacht in het derde kwartaal opnieuw omzetgroei, na een sterk tweede kwartaal. De omzet steeg naar bijna 250 miljoen euro, ruim 69% meer dan een jaar eerder. Die groei kwam vooral door de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De orders bereikten over de afgelopen 12 maanden een recordbedrag van 987,6 miljoen euro. De netto-winst steeg op jaarbasis met ruim 177% tot 89 miljoen euro.
19: Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdranktappen. De organisatie zegt klachten te hebben ontvangen over het concept Den Dorstlesser, waarbij bezoekers voor 17 euro een beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen. Volgens Foodwatch moedigt het park daarmee de consumptie van suiker en zoete dranken aan. De organisatie klaagde eerder ook al over frisdrankpromotie bij het pretpark.
20: Sligro Food Group heeft in Nederland en België marktaandeel gewonnen, maar ziet het bedrijfsresultaat dalen. Bij een vrijwel gelijkblijvende omzet daalde de winst tot 2 miljoen euro door lagere volumes en hogere kosten. Het bedrijf zegt dat een sterke balans en de verwachte kasstromen in de tweede jaarhelft ruimte bieden voor dividend en het vervolg van het aandeleninkoopprogramma.
21: Het Franse defensie- en ruimtevaartconcern Thales heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer orders binnengekregen. De orderwaarde steeg met 21% tot 12,5 miljard euro. Vooral dankzij de wereldwijd groeiende vraag naar defensiesystemen. De omzet groeide met bijna 8% tot circa 11 miljard euro. En de winst voor belasting steeg ruim 11%. Eerder deze maand maakte Thales ook bekend het marinedronebedrijf Exail te willen overnemen voor zo'n 3,9 miljard euro.
22: Het consumentenvertrouwen is in juli opnieuw verbeterd, meldt het CBS. De vertrouwensindex steeg van min 39 in juni naar min 35 in juli, maar blijft daarmee ver onder het langjarig gemiddelde van min 11. Consumenten zijn minder negatief over de economie en ook de koopbereidheid trekt aan. Vooral het oordeel over de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden verbeterde.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde.
25: AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd onder Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië,
24: heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond is het droog en valt de wind grotendeels weg. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade.
7: De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank.
8: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
26: In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouwbertstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven.
27: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig.
29: Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm.
9: Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In India belooft premier Modi strenge straffen voor betrokkenen bij examenfraude. Al dagen protesteren duizenden jongeren tegen gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging ontstond uit woede over die fraude. De protesten escaleerden nadat de politie traangas en wapenstokken inzette tegen demonstranten. Ook voor donderdag zijn nieuwe protesten aangekondigd.
13: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-top in de Filipijnen. Volgens het Russische persbureau TASS duurde het gesprek meer dan een half uur en kwam het initiatief van Amerikaanse zijde. De oorlog in Oekraïne was een van de gespreksonderwerpen. De onderhandelingen over een einde aan die oorlog zijn grotendeels vastgelopen.
14: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld.
15: De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
16: De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
28: In de straat van Hormuz is een olietanker in brand gevlogen na een explosie. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. De andere 2 tankers zouden zijn omgekeerd. De garde stelt dat de straat van Hormuz onder Iraanse controle staat en volledig is afgesloten voor de Verenigde Staten.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten. Volgens het Internationaal Energieagentschap neemt het stroomverbruik dit jaar met ruim 3,5% toe. Die groei komt vooral door toenemend gebruik in de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters. De verstoringen van gasleveringen uit het Midden-Oosten drijven wel de kosten op en leiden in sommige landen tot meer stroomopwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA bij zonne-energie.
0: Crypto-leverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna 250 miljoen euro, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna 293 miljoen euro. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10 tot 15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen. Budgetwinkelketen Action heeft in het eerste halfjaar de omzet met 14% zien groeien tot 8,3 miljard euro. Het mooie zomerse weer zorgde voor hogere verkopen van seizoensproducten, zoals ventilatoren en opblaaszwembaden. Volgens Action kwamen er meer klanten naar de winkels en hielpen prijsverlagingen de verkopen. De keten telt inmiddels ruim 3.400 winkels in 15 Europese landen en wil dit jaar minstens 400 nieuwe vestigingen openen. Sligro heeft over het eerste halfjaar van 2026 een nettoverlies van 2 miljoen euro geboekt, tegenover een winst van 2 miljoen een jaar eerder. De omzet bleef met bijna 1,3 miljard euro vrijwel gelijk. Volgens topman Slippens zijn consumenten in Nederland en België terughoudend door stijgende kosten voor levensonderhoud, hoge brandstofprijzen en geopolitieke onrust. Voor de rest van het jaar verwacht de groothandel geen verbetering van het marktbeeld. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. De organisatie zegt klachten te hebben ontvangen over het concept Den Dorstlesser, waarbij bezoekers voor 17 euro een beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen. Volgens Foodwatch moedigt het park daarmee de consumptie van suiker en zoete dranken aan. De organisatie klaagde eerder ook al over frisdrankpromotie bij het pretpark. Sligro Food Group heeft in Nederland en België marktaandeel gewonnen, maar ziet het bedrijfsresultaat dalen. Bij een vrijwel gelijkblijvende omzet daalde de winst tot 2 miljoen euro door lagere volumes en hogere kosten. Het bedrijf zegt dat een sterke balans en de verwachte kasstromen in de tweede jaarhelft ruimte bieden voor dividend en het vervolg van het aandeleninkoopprogramma. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd onder Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal.
1: Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.

0: graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds meer door. Het wordt dan een stuk warmer, tot 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade. De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank. De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt. In Den Helder woedt een grote brand. Die is ontstaan in een witgoedwinkel tussen twee woningen aan de Jouwbertstraat. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Voor zover bekend zijn alle bewoners uit de woningen. De brandweer is nog bezig met blussen en controleert het pand, de naastgelegen woningen en een loods. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD. Malafide leerbedrijven maken het voor studenten mogelijk hun verplichte stage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten behalen zo een zorgdiploma zonder echte praktijkervaring. Ook de Inspectie van Onderwijs en de mbo-raad signaleren het probleem. Ingrijpen blijkt voor scholen lastig. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam-Zuidoost stopt na de editie van dit jaar in de huidige vorm. Volgens de organisatie maken aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit het te moeilijk om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. Het festival ontstond in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi voor jongeren die niet op vakantie konden. Of Kwaku in een andere vorm terugkeert, wordt nog onderzocht, samen met Stadsdeel Zuidoost.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden mensen in Venezuela wonen een maand na de dodelijke aardbevingen nog steeds in tijdelijke opvangcentra. Volgens de Norwegian Refugee Council hebben tot 1,3 miljoen mensen humanitaire hulp nodig in de getroffen gebieden. De financiering is voor minder dan 40% rond. De hulporganisatie waarschuwt dat de wereld niet mag wegkijken. In India belooft premier Modi strenge straffen voor betrokkenen bij examenfraude. Al dagen protesteren duizenden jongeren tegen gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging ontstond uit woede over die fraude. De protesten escaleerden nadat de politie traangas en wapenstokken inzette tegen demonstranten. Ook voor donderdag zijn nieuwe protesten aangekondigd.

0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-top in de Filipijnen. Volgens het Russische persbureau TASS duurde het gesprek meer dan een half uur en kwam het initiatief van Amerikaanse zijde. De oorlog in Oekraïne was een van de gespreksonderwerpen. De onderhandelingen over een einde aan die oorlog zijn grotendeels vastgelopen. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. De Houthis zeggen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt wegens schending van hun zeeblokkade. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat een tanker 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shukaik werd getroffen door een onbekend projectiel waarna brand uitbrak. Volgens het Saoedische persbureau SPA gaat het om het schip Encelia, waarbij alle bemanningsleden in veiligheid zijn gebracht. De Houthis kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië aan, die gevolgen heeft voor het scheepvaartverkeer door de straat van Bab el-Mandeb.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Chiptoleverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet, dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna 250 miljoen euro, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna 293 miljoen euro. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarig investeringscyclus voor AI-toepassingen.
4: De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten. Volgens het Internationaal Energieagentschap neemt het stroomverbruik dit jaar met ruim 3,5% toe. Die groei komt vooral door toenemend gebruik in de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters. De verstoringen van gasleveringen uit het Midden-Oosten drijven wel de kosten op en leiden in sommige landen tot meer stroomopwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA bij zonne-energie.
5: Budgetwinkelketen Action heeft in het eerste halfjaar de omzet met 14% zien groeien tot 8,3 miljard euro. Het mooie zomerse weer zorgde voor hogere verkopen van seizoensproducten, zoals ventilatoren en opblaaszwembaden. Volgens Action kwamen er meer klanten naar de winkels en hielpen prijsverlagingen de verkopen. De keten telt inmiddels ruim 3.400 winkels in 15 Europese landen en wil dit jaar minstens 400 nieuwe vestigingen openen.
6: Sligro heeft over het eerste halfjaar van 2026 een nettoverlies van 2 miljoen euro geboekt, tegenover een winst van 2 miljoen een jaar eerder. De omzet bleef met bijna 1,3 miljard euro vrijwel gelijk. Volgens topman Slippens zijn consumenten in Nederland en België terughoudend door stijgende kosten voor levensonderhoud, hoge brandstofprijzen en geopolitieke onrust. Voor de rest van het jaar verwacht de groothandel geen verbetering van het marktbeeld. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdranktappen.
4: De organisatie zegt klachten te hebben ontvangen over het concept Den Dorstlesser, waarbij bezoekers voor 17 euro een beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen. Volgens Foodwatch moedigt het park daarmee de consumptie van suiker en zoete dranken aan. De organisatie klaagde eerder ook al over frisdrankpromotie bij het pretpark.
3: Sligro Food Group heeft in Nederland en België marktaandeel gewonnen, maar ziet het bedrijfsresultaat dalen. Bij een vrijwel gelijkblijvende omzet daalde de winst tot 2 miljoen euro door lagere volumes en hogere kosten. Het bedrijf zegt dat een sterke balans en de verwachte kasstromen in de tweede jaarhelft ruimte bieden voor dividend en het vervolg van het aandeleninkoopprogramma.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Darter Cameron Menzies is woensdag onwel geworden tijdens zijn partij tegen Ross Smith in de tweede ronde van het World Matchplay in Blackpool. De Schot greep bij een voorsprong naar zijn oor en ging gehurkt staan, waarna hij van het podium werd weggeleid. De partij wordt niet meer hervat en Smith plaatst zich voor de kwartfinales. Later op woensdag treffen de Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman elkaar in de tweede ronde. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd onder Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust houdt de bewolking aan. Het wordt 19 graden aan zee tot zo'n 23 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking weer toe en valt de wind grotendeels weg. Komende nacht wordt het 12 tot 16 graden en blijft het droog. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon flink door. Het kan dan 22 tot 26 graden worden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal registraties voor rijden onder invloed is in de eerste helft van dit jaar licht gestegen. Blijkt uit een analyse van politiecijfers door vergelijkingssite overstappen.nl. In totaal ging het om ruim 24.000 gevallen. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam voert de lijst aan met de meeste registraties, terwijl Den Haag de sterkste stijging laat zien. Mei was met bijna 4300 gevallen de piekmaand. Opvallend is dat Utrecht als enige grote stad juist een forse daling noteerde.
13: Het Belgische antidiscriminatiebureau UNIA onderzoekt het concert van de Nederlandse zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen naar voren konden. UNIA zegt vele tientallen klachten te hebben ontvangen en bekijkt of de uitspraken in strijd zijn met de antidiscriminatiewetgeving. Het bureau werkt daarbij samen met het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.
14: De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmanga-bij van 4 jaar oud, werd woensdag gevonden in een vangkooi bij het Brabantse dorp Esbeek. Volgens het park bleef de aap rustig en maakte hij het goed. Na zijn ontsnapping was er wekenlang naar hem gezocht met onder meer drones en warmtecamera's.
15: Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade.
16: De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank.
17: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijnse vissersboot op de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnse autoriteiten gaat het om een overheidsschip en was de actie een schending van internationale regels. China zegt 2 Filipijnse schepen te hebben weggedreven bij het betwiste Scarborough Reef, dat door beide landen wordt geclaimd. Eerder deze week leidde een eerdere confrontatie al tot onvrede bij de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen.
21: Duizenden mensen in Venezuela wonen een maand na de dodelijke aardbevingen nog steeds in tijdelijke opvangcentra. Volgens de Norwegian Refugee Council hebben tot 1,3 miljoen mensen humanitaire hulp nodig in de getroffen gebieden. De financiering is voor minder dan 40% rond. De hulporganisatie waarschuwt dat de wereld niet mag wegkijken.
0: In India belooft premier Modi strenge straffen voor betrokkenen bij examenfraude. Al dagen protesteren duizenden jongeren tegen gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging ontstond uit woede over die fraude. De protesten escaleerden nadat de politie traangas en wapenstokken inzette tegen demonstranten. Ook voor donderdag zijn nieuwe protesten aangekondigd.
1: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-top in de Filipijnen. Volgens het Russische persbureau TASS duurde het gesprek meer dan een half uur en kwam het initiatief van Amerikaanse zijde. De oorlog in Oekraïne was een van de gespreksonderwerpen. De onderhandelingen over een einde aan die oorlog zijn grotendeels vastgelopen. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. EasyJet heeft afgelopen kwartaal een forse winstdaling geleden door hogere kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend bijna 100 miljoen euro. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en veel last-minute boekingen. In totaal vervoerde EasyJet 25,8 miljoen reizigers in het afgelopen kwartaal.
25: Chiptoleverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet, dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna 250 miljoen euro, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna 293 miljoen euro. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen.
26: De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten. Volgens het Internationaal Energieagentschap neemt het stroomverbruik dit jaar met ruim 3,5% toe. Die groei komt vooral door toenemend gebruik in de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters. De verstoringen van gasleveringen uit het Midden-Oosten drijven wel de kosten op en leiden in sommige landen tot meer stroomopwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA bij zonne-energie.
27: Budgetwinkelketen Action heeft in het eerste halfjaar de omzet met 14% zien groeien tot 8,3 miljard euro. Het mooie zomerse weer zorgde voor hogere verkopen van seizoensproducten, zoals ventilatoren en opblaaszwembaden. Volgens Action kwamen er meer klanten naar de winkels en hielpen prijsverlagingen de verkopen. De keten telt inmiddels ruim 3.400 winkels in 15 Europese landen, en wil dit jaar minstens 400 nieuwe vestigingen openen.
28: Sligro heeft over het eerste halfjaar van 2026 een nettoverlies van 2 miljoen euro geboekt, tegenover een winst van 2 miljoen een jaar eerder. De omzet bleef met bijna 1,3 miljard euro vrijwel gelijk.
2: Volgens topman Slippens zijn consumenten in Nederland en België terughoudend door stijgende kosten voor levensonderhoud, hoge brandstofprijzen en geopolitieke onrust. Voor de rest van het jaar verwacht de groothandel geen verbetering van het marktbeeld. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdranktappen. De organisatie zegt klachten te hebben ontvangen over het concept Den Dorstlesser, waarbij bezoekers voor €17 een beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen. Volgens Foodwatch moedigt het park daarmee de consumptie van suiker en zoete dranken aan. De organisatie klaagde eerder ook al over frisdrankpromotie bij het pretpark.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pool kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog en de wind valt grotendeels weg. Morgen wordt het mooier, met meer zon en temperaturen tot 26 graden in het zuidoosten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmangabij van 4 jaar oud, werd woensdag gevangen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het park gaat het goed met de aap en is hij rustig gebleven. Na een quarantaineperiode verhuist hij naar een dierentuin in Duitsland, waar hij bij een andere groep wordt geplaatst. Dat was al eerder gepland. Het aantal registraties voor rijden onder invloed is in de eerste helft van dit jaar licht gestegen, blijkt uit een analyse van politiecijfers door vergelijkingssite overstappen.nl. In totaal ging het om ruim 24.000 gevallen, ruim 2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam voert de lijst aan met de meeste registraties, terwijl Den Haag de sterkste stijging laat zien. Mei was met bijna 4300 gevallen de piekmaand. Opvallend is dat Utrecht als enige grote stad juist een forse daling noteerde. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade. De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank. De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een bijeenkomst van ASEAN in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel, volgens een verklaring van zijn ministerie. Het gesprek duurde volgens het Russische persbureau TASS meer dan een half uur en kwam op initiatief van de Amerikanen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijnse vissersboot op de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnse autoriteiten gaat het om een overheidsschip en was de actie een schending van internationale regels. China zegt 2 Filipijnse schepen te hebben weggedreven bij het betwiste Scarborough Reef, dat door beide landen wordt geclaimd.
12: Eerder deze week leidde een eerdere confrontatie al tot onvrede bij de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen.
13: Duizenden mensen in Venezuela wonen een maand na de dodelijke aardbevingen nog steeds in tijdelijke opvangcentra. Volgens de Norwegian Refugee Council hebben tot 1,3 miljoen mensen humanitaire hulp nodig in de getroffen gebieden. De financiering is voor minder dan 40% rond. De hulporganisatie waarschuwt dat de wereld niet mag wegkijken.
14: In India belooft premier Modi strenge straffen voor betrokkenen bij examenfraude. Al dagen protesteren duizenden jongeren tegen gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging ontstond uit woede over die fraude. De protesten escaleerden nadat de politie traangas en wapenstokken inzette tegen demonstranten. Ook voor donderdag zijn nieuwe protesten aangekondigd.
15: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld.
16: De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse militaire infrastructuur. Volgens het Amerikaanse Centraal Commando gaf president Trump het bevel voor de aanvallen. Bij een aanval op de grensovergang met Irak zijn volgens Iraanse bronnen 2 mensen omgekomen. Kuwait meldt dat het vijandelijke drones heeft onderschept. Het is de 12e nacht op rij van aanvallen over en weer tussen de VS en Iran.
17: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De AEX-index is donderdag licht lager begonnen. Beleggers hielden zich in voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die de rente naar verwachting onveranderd laat na de verhoging in juni. De pauze geeft de centrale bankiers meer tijd om de impact van hogere energieprijzen door de oorlog met Iran op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier BESI was de grootste daler, met een verlies van 4%, nadat het aandeel de afgelopen 2 dagen ruim 10% was gestegen.
20: EasyJet heeft afgelopen kwartaal een forse winstdaling geleden door hogere kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend bijna 100 miljoen euro. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en veel last-minute boekingen. In totaal vervoerde EasyJet 25,8 miljoen reizigers in het afgelopen kwartaal.
29: Chiptoeleverancier BESI uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet, dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna 250 miljoen euro, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna 293 miljoen euro. Voor het derde kwartaal rekent BESI op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen.
30: De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten. Volgens het Internationaal Energieagentschap neemt het stroomverbruik dit jaar met ruim 3,5% toe. Die groei komt vooral door toenemend gebruik in de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters. De verstoringen van gasleveringen uit het Midden-Oosten drijven wel de kosten op en leiden in sommige landen tot meer stroomopwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA bij zonne-energie.
31: Budgetwinkelketen Action heeft in het eerste halfjaar de omzet met 14% zien groeien tot 8,3 miljard euro.
0: Het mooie zomerse weer zorgde voor hogere verkopen van seizoensproducten, zoals ventilatoren en opblaaszwembaden. Volgens Action kwamen er meer klanten naar de winkels en hielpen prijsverlagingen de verkopen. De keten telt inmiddels ruim 3.400 winkels in 15 Europese landen en wil dit jaar minstens 400 nieuwe vestigingen openen.
1: Sligro heeft over het eerste halfjaar van 2026 een nettoverlies van 2 miljoen euro geboekt, tegenover een winst van 2 miljoen een jaar eerder. De omzet bleef met bijna 1,3 miljard euro vrijwel gelijk. Volgens topman Slippens zijn consumenten in Nederland en België terughoudend door stijgende kosten voor levensonderhoud, hoge brandstofprijzen en geopolitieke onrust. Voor de rest van het jaar verwacht de groothandel geen verbetering van het marktbeeld.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zegen. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pool kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zegen bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts de zon steeds vaker door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking weer toe en valt de wind grotendeels weg. Morgen wordt een mooie dag met steeds meer zon in de middag en temperaturen tot 26 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen.
8: De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmangabij van 4 jaar oud, werd woensdag gevangen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het park gaat het goed met de aap en is hij rustig gebleven. Na een quarantaineperiode verhuist hij naar een dierentuin in Duitsland, waar hij bij een andere groep wordt geplaatst. Dat was al eerder gepland.
9: Het aantal registraties voor rijden onder invloed is in de eerste helft van dit jaar licht gestegen, blijkt uit een analyse van politiecijfers door vergelijkingssite overstappen.nl. In totaal ging het om ruim 24.000 gevallen, ruim 2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam voert de lijst aan met de meeste registraties, terwijl Den Haag de sterkste stijging laat zien. Mei was met bijna 4300 gevallen de piekmaand. Opvallend is dat Utrecht als enige grote stad juist een forse daling noteerde.
11: Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade.
23: De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank.
24: De weduwnaar van de 76-jarige Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder wegens dood door schuld, schrijft het AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn vrouw werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. De dader, Mert P., werd woensdag veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. Dat is 2 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De weduwnaar wil weten hoe een patiënt met complexe psychische stoornissen zonder begeleiding naar buiten komt.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield de onderhandelingen lang tegen vanwege het voorstel om geen Russisch vloeibaar aardgas naar niet-EU-landen door te voeren. Er geldt nu een uitzondering voor energiecontracten van voor de Russische invasie in Oekraïne, 24 februari 2022. Daarnaast wordt het prijsplafond voor Russische olie met 1 jaar verlengd en komen er meer reisbeperkingen en handelssancties.
28: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een bijeenkomst van ASEAN in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel, volgens een verklaring van zijn ministerie. Het gesprek duurde volgens het Russische persbureau TASS meer dan een half uur en kwam op initiatief van de Amerikanen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijnse vissersboot op de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnse autoriteiten gaat het om een overheidsschip en was de actie een schending van internationale regels. China zegt twee Filipijnse schepen te hebben weggedreven bij het betwiste Scarborough Reef, dat door beide landen wordt geclaimd. Eerder deze week leidde een eerdere confrontatie al tot onvrede bij de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen. Duizenden mensen in Venezuela wonen een maand na de dodelijke aardbevingen nog steeds in tijdelijke opvangcentra. Volgens de Norwegian Refugee Council hebben tot 1,3 miljoen mensen humanitaire hulp nodig in de getroffen gebieden. De financiering is voor minder dan 40% rond. De hulporganisatie waarschuwt dat de wereld niet mag wegkijken. In India belooft premier Modi strenge straffen voor betrokkenen bij examenfraude. Al dagen protesteren duizenden jongeren tegen gelekte examens voor medische opleidingen en overheidsbanen. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging ontstond uit woede over die fraude. De protesten escaleerden nadat de politie traangas en wapenstokken inzette tegen demonstranten. Ook voor donderdag zijn nieuwe protesten aangekondigd. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd, onder wie bewoners, campinggasten en strandbezoekers. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De vakbonden en Philip Morris in Bergen op Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog. Meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto winst in het tweede kwartaal verdubbeld tot $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen prijzen van ruwe olie en geraffineerde producten door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 15% naar bijna $107 miljard. De olieprijzen zijn flink gestegen door verstoringen in de straat van Hormuz. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. EasyJet heeft afgelopen kwartaal een flinke winstdaling geleden door de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend een kleine €100 miljoen. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en last-minute boekingen. Daarnaast is EasyJet inzet van een overnamestrijd tussen twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. De AEX-index is donderdag licht lager begonnen. Beleggers hielden zich in voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die de rente naar verwachting onveranderd laat na de verhoging in juni. De pauze geeft de centrale bankiers meer tijd om de impact van hogere energieprijzen door de oorlog met Iran op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler, met een verlies van 4%, nadat het aandeel de afgelopen twee dagen ruim 10% was gestegen. Crypto-leverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna 250 miljoen euro, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna 293 miljoen euro. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen. De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten. Volgens het Internationaal Energieagentschap neemt het stroomverbruik dit jaar met ruim 3,5% toe. Die groei komt vooral door toenemend gebruik in de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters. De verstoringen van gasleveringen uit het Midden-Oosten drijven wel de kosten op en leiden in sommige landen tot meer stroomopwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA bij zonne-energie.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door twee doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust houdt de bewolking aan.
0: Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog en neemt de wind af. Morgen meer zon en warmer, met temperaturen tot 26 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het personeelstekort in de Nederlandse ouderenzorg loopt op en kan zonder ingrijpen oplopen tot honderdduizenden vacatures. Volgens Jan-Willem Spijkman van ING...

0: vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmangabij van 4 jaar oud, werd woensdag gevangen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het park gaat het goed met de aap en is hij rustig gebleven. Na een quarantaineperiode verhuist hij naar een dierentuin in Duitsland, waar hij bij een andere groep wordt geplaatst. Dat was al eerder gepland. Het aantal registraties voor rijden onder invloed is in de eerste helft van dit jaar licht gestegen, blijkt uit een analyse van politiecijfers door vergelijkingssite overstappen.nl. In totaal ging het om ruim 24.000 gevallen, ruim 2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam voert de lijst aan met de meeste registraties, terwijl Den Haag de sterkste stijging laat zien. Mei was met bijna 4300 gevallen de piekmaand. Opvallend is dat Utrecht als enige grote stad juist een forse daling noteerde. Aan de Jouwbertstraat in Den Helder heeft een grote brand gewoed in een witgoedwinkel tussen twee woningen. De brand brak rond 3:15 s'nachts uit. Alle bewoners konden, voor zover bekend, op tijd hun huis verlaten. De woningen moeten nog worden gecontroleerd op onder meer rook- en waterschade. De politie betrapte vorig jaar ruim 10.000 keer iemand die reed terwijl het rijbewijs was ingenomen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het probleem groeit en leidt soms tot ernstige ongelukken. Sommige overtreders worden keer op keer gepakt, zoals een Porsche-bestuurder die op de A28 bij Zwolle voor de 10e keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen harder optreden, maar een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, ligt al jaren op de plank. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. Oekraïne viel onder meer doelen aan op de Krim, olieinfrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag 223 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa, waar volgens Oekraïnse media ook een kantoorgebouw, huizen en auto's werden geraakt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20%. Volgens de regering profiteren zo'n 32.000 zaken van die maatregel. De verlaging kost ongeveer 100 miljoen pond per jaar en wordt betaald door maatregelen tegen onder meer vapewinkels en online handelaren die minder belasting betalen dan fysieke winkels. De vorige regering had al een verlaging van 15% aangekondigd. De nieuwe korting komt daar bovenop. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdag uit bij het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen geëvacueerd van campings en woongebieden. Volgens lokale bestuurders verspreidde het vuur zich 's nachts sneller dan verwacht. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield de onderhandelingen lang tegen vanwege het voorstel om geen Russisch vloeibaar aardgas naar niet-EU-landen door te voeren. Er geldt nu een uitzondering voor energiecontracten van voor de Russische invasie in Oekraïne, 24 februari 2022. Daarnaast wordt het

0: prijsplafond voor Russische olie met een jaar verlengd en komen er meer reisbeperkingen en handelssancties.
1: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een bijeenkomst van ASEAN in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel, volgens een verklaring van zijn ministerie. Het gesprek duurde volgens het Russische persbureau TASS meer dan een half uur en kwam op initiatief van de Amerikanen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijnse vissersboot op de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnse autoriteiten gaat het om een overheidsschip en was de actie een schending van internationale regels. China zegt twee Filipijnse schepen te hebben weggedreven bij het betwiste Scarborough Reef, dat door beide landen wordt geclaimd. Eerder deze week leidde een eerdere confrontatie al tot onvrede bij de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. De vakbonden en Philip Morris in Bergen-op-Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog. Meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto winst in het tweede kwartaal verdubbeld tot $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen prijzen van ruwe olie en geraffineerde producten door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 15% naar bijna $107 miljard. De olieprijzen zijn flink gestegen door verstoringen in de straat van Hormuz. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. EasyJet heeft afgelopen kwartaal een flinke winstdaling geleden door de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend een kleine €100 miljoen. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en last-minute boekingen. Daarnaast is EasyJet inzet van een overnamestrijd tussen twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Chiptoeleverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna €250 miljoen, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna €293 miljoen. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen. De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten. Volgens het Internationaal Energieagentschap neemt het stroomverbruik dit jaar met ruim 3,5% toe. Die groei komt vooral door toenemend gebruik in de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters. De verstoringen van gasleveringen uit het Midden-Oosten drijven wel de kosten op en leiden in sommige landen tot meer stroomopwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA bij zonne-energie.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pool kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond klaart het op, vooral in het zuidoosten, en valt de wind grotendeels weg. Komende nacht blijft het droog met minimaal 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan aangenaam warm, 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. Waterschappen houden hun dijken deze weken extra in de gaten, omdat droogte, scheuren of verzakkingen kan veroorzaken. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat er vooralsnog amper problemen zijn. Al telde waterschap Delfland deze week 34 scheuren op droogtegevoelige dijken, waarvan 2 vrij ernstig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, maar reden tot grote zorg is er nog niet. Meerdere waterschappen voeren extra inspecties uit en maaien vaker om goed zicht te houden op de ondergrond. Het personeelstekort in de Nederlandse ouderenzorg loopt op en kan zonder ingrijpen oplopen tot honderdduizenden vacatures. Volgens Jan-Willem Spijkman van ING is arbeidsmigratie geen wondermiddel, maar wel een noodzakelijke aanvulling. Hij pleit voor snellere erkenning van buitenlandse diploma's en betere begeleiding van zorgprofessionals. Technologie en nieuwe woonconcepten helpen volgens hem, maar zijn niet genoeg om de groeiende zorgvraag op te vangen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmangabij van 4 jaar oud, werd woensdag gevangen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het park gaat het goed met de aap en is hij rustig gebleven. Na een quarantaineperiode verhuist hij naar een dierentuin in Duitsland, waar hij bij een andere groep wordt geplaatst. Dat was al eerder gepland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met een jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. Oekraïne viel onder meer doelen aan op de Krim, olieinfrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag 223 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa, waar volgens Oekraïnse media ook een kantoorgebouw, huizen en auto's werden geraakt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20%. Volgens de regering profiteren zo'n 32.000 zaken van die maatregel. De verlaging kost ongeveer 100 miljoen pond per jaar en wordt betaald door maatregelen tegen onder meer vapewinkels en online handelaren die minder belasting betalen dan fysieke winkels. De vorige regering had al een verlaging van 15% aangekondigd. De nieuwe korting komt daar bovenop. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdag uit bij het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen geëvacueerd van campings en woongebieden. Volgens lokale bestuurders verspreidde het vuur zich 's nachts sneller dan verwacht. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een bijeenkomst van ASEAN in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel, volgens een verklaring van zijn ministerie. Het gesprek duurde volgens het Russische persbureau TASS meer dan een half uur en kwam op initiatief van de Amerikanen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijnse vissersboot op de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnse autoriteiten gaat het om een overheidsschip en was de actie een schending van internationale regels. China zegt twee Filipijnse schepen te hebben weggedreven bij het betwiste Scarborough Reef, dat door beide landen wordt geclaimd. Eerder deze week leidde een eerdere confrontatie al tot onvrede bij de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler, met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. De vakbonden en Philip Morris in Bergen-op-Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog. Meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto-winst in het tweede kwartaal verdubbeld tot $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen prijzen van ruwe olie en geraffineerde producten door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 15% naar bijna $107 miljard. De olieprijzen zijn flink gestegen door verstoringen in de straat van Hormuz. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. EasyJet heeft afgelopen kwartaal een flinke winstdaling geleden door de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend een kleine €100 miljoen. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en last-minute boekingen. Daarnaast is EasyJet inzet van een overnamestrijd tussen twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Chiptoeleverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet, dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna €250 miljoen, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna €293 miljoen. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen. De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten. Volgens het Internationaal Energieagentschap neemt het stroomverbruik dit jaar met ruim 3,5% toe. Die groei komt vooral door toenemend gebruik in de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters. De verstoringen van gasleveringen uit het Midden-Oosten drijven wel de kosten op en leiden in sommige landen tot meer stroomopwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA bij zonne-energie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond droog met later meer bewolking. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 16 graden. Morgen meer zon en warmer, tot wel 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Waterschappen houden hun dijken deze weken extra in de gaten, omdat droogte, scheuren of verzakkingen kan veroorzaken. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat er vooralsnog amper problemen zijn. Al telde waterschap Delfland deze week 34 scheuren op droogtegevoelige dijken, waarvan 2 vrij ernstig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, maar reden tot grote zorg is er nog niet. Meerdere waterschappen voeren extra inspecties uit en maaien vaker om goed zicht te houden op de ondergrond. Het personeelstekort in de Nederlandse ouderenzorg loopt op en kan zonder ingrijpen oplopen tot honderdduizenden vacatures. Volgens Jan-Willem Spijkman van ING is arbeidsmigratie geen wondermiddel, maar wel een noodzakelijke aanvulling. Hij pleit voor snellere erkenning van buitenlandse diploma's en betere begeleiding van zorgprofessionals. Technologie en nieuwe woonconcepten helpen volgens hem, maar zijn niet genoeg om de groeiende zorgvraag op te vangen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmangabij van 4 jaar oud, werd woensdag gevangen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het park gaat het goed met de aap en is hij rustig gebleven. Na een quarantaineperiode verhuist hij naar een dierentuin in Duitsland, waar hij bij een andere groep wordt geplaatst. Dat was al eerder gepland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-bijeenkomst in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Rubio noemde het een goed en eerlijk gesprek en zei dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen bij het beëindigen van de oorlog. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel. De gesprekken over een einde aan de oorlog zijn grotendeels vastgelopen. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met een jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. Oekraïne viel onder meer doelen aan op de Krim, olieinfrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag 223 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa, waar volgens Oekraïnse media ook een kantoorgebouw, huizen en auto's werden geraakt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20%. Volgens de regering profiteren zo'n 32.000 zaken van die maatregel. De verlaging kost ongeveer 100 miljoen pond per jaar en wordt betaald door maatregelen tegen onder meer vapewinkels en online handelaren die minder belasting betalen dan fysieke winkels. De vorige regering had al een verlaging van 15% aangekondigd. De nieuwe korting komt daar bovenop. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdag uit bij het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen geëvacueerd van campings en woongebieden. Volgens lokale bestuurders verspreidde het vuur zich 's nachts sneller dan verwacht. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijnse vissersboot op de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnse autoriteiten gaat het om een overheidsschip en was de actie een schending van internationale regels. China zegt twee Filipijnse schepen te hebben weggedreven bij het betwiste Scarborough Reef, dat door beide landen wordt geclaimd. Eerder deze week leidde een eerdere confrontatie al tot onvrede bij de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
1: De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. De vakbonden en Philip Morris in Bergen-op-Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog. Meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto winst in het tweede kwartaal verdubbeld tot $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen prijzen van ruwe olie en geraffineerde producten door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 15% naar bijna $107 miljard. De olieprijzen zijn flink gestegen door verstoringen in de straat van Hormuz. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. EasyJet heeft afgelopen kwartaal een flinke winstdaling geleden door de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend een kleine €100 miljoen. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en last-minute boekingen. Daarnaast is EasyJet inzet van een overnamestrijd tussen twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Chiptoeleverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet, dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna €250 miljoen, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna 293 miljoen euro. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen. De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar sneller dan vorig jaar, ondanks de onrust op de energiemarkten. Volgens het Internationaal Energieagentschap neemt het stroomverbruik dit jaar met ruim 3,5% toe. Die groei komt vooral door toenemend gebruik in de industrie, airco's, elektrische voertuigen en datacenters. De verstoringen van gasleveringen uit het Midden-Oosten drijven wel de kosten op en leiden in sommige landen tot meer stroomopwekking met steenkool. De grootste groei ziet het IEA bij zonne-energie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pool kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond klaart het op en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog met minima rond 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon flink door. Het wordt een stuk warmer, tot 26 graden in het zuidwesten.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Waterschappen houden hun dijken deze weken extra in de gaten, omdat droogte, scheuren of verzakkingen kan veroorzaken. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat er vooralsnog amper problemen zijn. Al telde waterschap Delfland deze week 34 scheuren op droogtegevoelige dijken, waarvan 2 vrij ernstig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, maar reden tot grote zorg is er nog niet. Meerdere waterschappen voeren extra inspecties uit en maaien vaker om goed zicht te houden op de ondergrond. Het personeelstekort in de Nederlandse ouderenzorg loopt op en kan zonder ingrijpen oplopen tot honderdduizenden vacatures. Volgens Jan-Willem Spijkman van ING is arbeidsmigratie geen wondermiddel, maar wel een noodzakelijke aanvulling. Hij pleit voor snellere erkenning van buitenlandse diploma's en betere begeleiding van zorgprofessionals. Technologie en nieuwe woonconcepten helpen volgens hem, maar zijn niet genoeg om de groeiende zorgvraag op te vangen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmangabij van 4 jaar oud, werd woensdag gevangen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het park gaat het goed met de aap en is hij rustig gebleven. Na een quarantaineperiode verhuist hij naar een dierentuin in Duitsland, waar hij bij een andere groep wordt geplaatst. Dat was al eerder gepland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Een Indiaas ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-bijeenkomst in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Rubio noemde het een goed en eerlijk gesprek en zei dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen bij het beëindigen van de oorlog. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel. De gesprekken over een einde aan de oorlog zijn grotendeels vastgelopen. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met een jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. Oekraïne viel onder meer doelen aan op de Krim, olieinfrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag 223 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa, waar volgens Oekraïnse media ook een kantoorgebouw, huizen en auto's werden geraakt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20%. Volgens de regering profiteren zo'n 32.000 zaken van die maatregel. De verlaging kost ongeveer 100 miljoen pond per jaar en wordt betaald door maatregelen tegen onder meer vapewinkels en online handelaren die minder belasting betalen dan fysieke winkels. De vorige regering had al een verlaging van 15% aangekondigd. De nieuwe korting komt daar bovenop. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. De brand brak woensdag uit bij het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2000 hectare. Inmiddels zijn zeker 12.000 mensen geëvacueerd van campings en woongebieden. Volgens lokale bestuurders verspreidde het vuur zich 's nachts sneller dan verwacht. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De Rotterdamse haven heeft in het eerste halfjaar 212 miljoen ton overgeslagen. Een stijging van 0,4%. De overslag van ruwe olie groeide licht. En de export van olieproducten nam met 36% toe, doordat de sluiting van de Straat van Hormuz de marges voor Europese raffinaderijen opdreef. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De overslag van chemische producten daalde ruim 17%, vooral door minder methanol. Kolenoverslag steeg met bijna 18%, dankzij hogere staalproductie. De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler, met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. De vakbonden en Philip Morris in Bergen-op-Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog. Meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto-winst in het tweede kwartaal verdubbeld tot $5,4 miljard.
1: Het bedrijf profiteert van de fors gestegen prijzen van ruwe olie en geraffineerde producten door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 15% naar bijna $107 miljard. De olieprijzen zijn flink gestegen door verstoringen in de Straat van Hormuz. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers.
13: EasyJet heeft afgelopen kwartaal een flinke winstdaling geleden door de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend een kleine €100 miljoen. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en last-minute boekingen. Daarnaast is EasyJet inzet van een overnamestrijd tussen twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Crypto-leverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet, dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna €250 miljoen, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna €293 miljoen. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zegen. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zegen bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
17: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog en neemt de wind af. Morgen ziet het er wat zonniger uit.

0: Vredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Waterschappen houden hun dijken deze weken extra in de gaten, omdat droogte, scheuren of verzakkingen kan veroorzaken. Uit de rondgang van het ANP blijkt dat er vooralsnog amper problemen zijn. Al telde waterschap Delfland deze week 34 scheuren op droogtegevoelige dijken, waarvan 2 vrij ernstig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, maar reden tot grote zorg is er nog niet. Meerdere waterschappen voeren extra inspecties uit en maaien vaker om goed zicht te houden op de ondergrond. Het personeelstekort in de Nederlandse ouderenzorg loopt op en kan zonder ingrijpen oplopen tot honderdduizenden vacatures. Volgens Jan-Willem Spijkman van ING is arbeidsmigratie geen wondermiddel, maar wel een noodzakelijke aanvulling. Hij pleit voor snellere erkenning van buitenlandse diploma's en betere begeleiding van zorgprofessionals. Technologie en nieuwe woonconcepten helpen volgens hem, maar zijn niet genoeg om de groeiende zorgvraag op te vangen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmangabij van 4 jaar oud, werd woensdag gevangen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het park gaat het goed met de aap en is hij rustig gebleven. Na een quarantaineperiode verhuist hij naar een dierentuin in Duitsland, waar hij bij een andere groep wordt geplaatst. Dat was al eerder gepland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in Midden-Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Alberche kunnen nog niet terug. Een Indiaanse ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-bijeenkomst in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Rubio noemde het een goed en eerlijk gesprek en zei dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen

0: bij het beëindigen van de oorlog. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel. De gesprekken over een einde aan de oorlog zijn grotendeels vastgelopen. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen, vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met een jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. Oekraïne viel onder meer doelen aan op de Krim, olieinfrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag 223 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa, waar volgens Oekraïnse media ook een kantoorgebouw, huizen en auto's werden geraakt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20%. Volgens de regering profiteren zo'n 32.000 zaken van die maatregel. De verlaging kost ongeveer 100 miljoen pond per jaar en wordt betaald door maatregelen tegen onder meer vapewinkels en online handelaren die minder belasting betalen dan fysieke winkels. De vorige regering had al een verlaging van 15% aangekondigd. De nieuwe korting komt daar bovenop. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Rotterdamse haven heeft in het eerste halfjaar 212 miljoen ton overgeslagen. Een stijging van 0,4%. De overslag van ruwe olie groeide licht. En de export van olieproducten nam met 36% toe, doordat de sluiting van de Straat van Hormuz de marges voor Europese raffinaderijen opdreef. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De overslag van chemische producten daalde ruim 17%, vooral door minder methanol. Kolenoverslag steeg met bijna 18%, dankzij hogere staalproductie. De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler, met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. De vakbonden en Philip Morris in Bergen-op-Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog. Meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto winst in het tweede kwartaal verdubbeld tot $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen prijzen van ruwe olie en geraffineerde producten door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 15% naar bijna $107 miljard. De olieprijzen zijn flink gestegen door verstoringen in de Straat van Hormuz. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. EasyJet heeft afgelopen kwartaal een flinke winstdaling geleden door de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend een kleine 100 miljoen euro. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en last-minute boekingen. Daarnaast is EasyJet inzet van een overnamestrijd tussen twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Crypto-leverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna 250 miljoen euro, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna 293 miljoen euro. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarig investeringscyclus voor AI-toepassingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde twee keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door twee doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog en neemt de wind af. Morgen ziet het er wat zonniger uit met temperaturen tot 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Waterschappen houden hun dijken deze weken extra in de gaten, omdat droogte, scheuren of verzakkingen kan veroorzaken. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat er vooralsnog amper problemen zijn. Al telde waterschap Delfland deze week 34 scheuren op droogtegevoelige dijken, waarvan 2 vrij ernstig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, maar reden tot grote zorg is er nog niet. Meerdere waterschappen voeren extra inspecties uit en maaien vaker om goed zicht te houden op de ondergrond. Het personeelstekort in de Nederlandse ouderenzorg loopt op en kan zonder ingrijpen oplopen tot honderdduizenden vacatures. Volgens Jan-Willem Spijkman van ING is arbeidsmigratie geen wondermiddel, maar wel een noodzakelijke aanvulling. Hij pleit voor snellere erkenning van buitenlandse diploma's en betere begeleiding van zorgprofessionals. Technologie en nieuwe woonconcepten helpen volgens hem, maar zijn niet genoeg om de groeiende zorgvraag op te vangen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer terug. Het dier, een kuifmangabij van 4 jaar oud, werd woensdag gevangen in een vangkooi bij het Brabantse Esbeek. Volgens het park gaat het goed met de aap en is hij rustig gebleven. Na een quarantaineperiode verhuist hij naar een dierentuin in Duitsland, waar hij bij een andere groep wordt geplaatst. Dat was al eerder gepland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in Midden-Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Alberche kunnen nog niet terug. Een Indiaas ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-bijeenkomst in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Rubio noemde het een goed en eerlijk gesprek en zei dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen bij het beëindigen van de oorlog. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel. De gesprekken over een einde aan de oorlog zijn grotendeels vastgelopen. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met een jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. Oekraïne viel onder meer doelen aan op de Krim, olieinfrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag 223 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa, waar volgens Oekraïnse media ook een kantoorgebouw, huizen en auto's werden geraakt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20%. Volgens de regering profiteren zo'n 32.000 zaken van die maatregel. De verlaging kost ongeveer 100 miljoen pond per jaar en wordt betaald door maatregelen tegen onder meer vapewinkels en online handelaren die minder belasting betalen dan fysieke winkels. De vorige regering had al een verlaging van 15% aangekondigd. De nieuwe korting komt daar bovenop. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Rotterdamse haven heeft in het eerste halfjaar 212 miljoen ton overgeslagen. Een stijging van 0,4%. De overslag van ruwe olie groeide licht. En de export van olieproducten nam met 36% toe, doordat de sluiting van de Straat van Hormuz de marges voor Europese raffinaderijen opdreef. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De overslag van chemische producten daalde ruim 17%, vooral door minder methanol. Kolenoverslag steeg met bijna 18%, dankzij hogere staalproductie. De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. De vakbonden en Philip Morris in Bergen-op-Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog. Meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto winst in het tweede kwartaal verdubbeld tot $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen prijzen van ruwe olie en geraffineerde producten door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 15% naar bijna $107 miljard. De olieprijzen zijn flink gestegen door verstoringen in de Straat van Hormuz. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers.
10: EasyJet heeft afgelopen kwartaal een flinke winstdaling geleden door de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend een kleine €100 miljoen. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en last-minute boekingen. Daarnaast is EasyJet inzet van een overnamestrijd tussen twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Crypto-leverancier Besi uit Duiven heeft in het tweede kwartaal fors meer omgezet dankzij de grote vraag naar geavanceerde chips voor kunstmatige intelligentie. De omzet kwam uit op bijna €250 miljoen, ruim 35% meer dan een kwartaal eerder. De orders stegen op jaarbasis met bijna 129% tot bijna €293 miljoen. Voor het derde kwartaal rekent Besi op een verdere omzetgroei van 10-15%. Topman Blikman spreekt van een meerjarige investeringscyclus voor AI-toepassingen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV.
14: Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade.
15: Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen.
16: Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden.
17: De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.
18: Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zegen. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pool kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zegen bij San Jose Earthquakes.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts de zon steeds vaker door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot zo'n 23 graden in het zuidoosten. Vanavond is het droog en in het zuidoosten schijnt eerst nog de zon. De wind valt grotendeels weg. Morgen wordt het mooier, met meer zon en temperaturen tot 26 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. Zeeland legt tijdelijke parkeerplaatsen aan, zet tientallen pendelbussen in en laat de Westerschelde-ferry extra varen. Het budget was eerder op 11 miljoen gezet, maar dat blijkt niet genoeg. Provinciale staten moeten op 4 september instemmen met de verhoging. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Waterschappen houden hun dijken deze weken extra in de gaten, omdat droogte, scheuren of verzakkingen kan veroorzaken. Uit de rondgang van het ANP blijkt dat er vooralsnog amper problemen zijn. Al telde waterschap Delfland deze week 34 scheuren op droogtegevoelige dijken, waarvan 2 vrij ernstig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, maar reden tot grote zorg is er nog niet. Meerdere waterschappen voeren extra inspecties uit en maaien vaker om goed zicht te houden op de ondergrond. Het personeelstekort in de Nederlandse ouderenzorg loopt op en kan zonder ingrijpen oplopen tot honderdduizenden vacatures. Volgens Jan-Willem Spijkman van ING is arbeidsmigratie geen wondermiddel, maar wel een noodzakelijke aanvulling. Hij pleit voor snellere erkenning van buitenlandse diploma's en betere begeleiding van zorgprofessionals. Technologie en nieuwe woonconcepten helpen volgens hem, maar zijn niet genoeg om de groeiende zorgvraag op te vangen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat maandagavond in Gent. Zij vroeg alle witte mannen om achteraan te gaan staan, zodat vrouwen, mensen van kleur en queer personen meer ruimte kregen. Unia heeft vele tientallen klachten ontvangen en bekijkt of de oproep in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving. Sophie Straat deed een vergelijkbare oproep eerder op het festival Best Kept Secret, wat leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in midden Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Alberche kunnen nog niet terug. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-bijeenkomst in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Rubio noemde het een goed en eerlijk gesprek en zei dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen bij het beëindigen van de oorlog. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel. De gesprekken over een einde aan de oorlog zijn grotendeels vastgelopen. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met 1 jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. Oekraïne viel onder meer doelen aan op de Krim, olieinfrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag 223 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa, waar volgens Oekraïnse media ook een kantoorgebouw, huizen en auto's werden geraakt. De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20%. Volgens de regering profiteren zo'n 32.000 zaken van die maatregel. De verlaging kost ongeveer 100 miljoen pond per jaar en wordt betaald door maatregelen tegen onder meer vapewinkels en online handelaren die minder belasting betalen dan fysieke winkels. De vorige regering had al een verlaging van 15% aangekondigd. De nieuwe korting komt daar bovenop. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. Volgens de organisatie moedigt het park met zijn herbruikbare beker voor €17 bezoekers aan om te veel suiker te consumeren. De Efteling wijst erop dat er ook suikervrije opties en water beschikbaar zijn. Het park zegt het jammer te vinden dat Foodwatch niet eerst contact heeft gezocht voor een gesprek. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto-winst in het tweede kwartaal verdubbeld naar $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg 15% tot bijna $107 miljard. Ook het Spaanse Repsol boekte in het eerste halfjaar bijna 3 keer zoveel netto-winst en wil de olieproductie in Venezuela met de helft verhogen. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. De Rotterdamse haven heeft in het eerste halfjaar 212 miljoen ton overgeslagen. Een stijging van 0,4%. De overslag van ruwe olie groeide licht
10: en de export van olieproducten nam met 36% toe, doordat de sluiting van de Straat van Hormuz de marges voor Europese raffinaderijen opdreef. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De overslag van chemische producten daalde ruim 17%, vooral door minder methanol. Kolenoverslag steeg met bijna 18%, dankzij hogere staalproductie. De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. De vakbonden en Philip Morris in Bergen-op-Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog, meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen. EasyJet heeft afgelopen kwartaal een flinke winstdaling geleden door de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De winst voor belastingen daalde met 70% naar omgerekend een kleine 100 miljoen euro. De Britse budgetmaatschappij wist het aantal passagiers wel redelijk stabiel te houden, dankzij scherpe ticketprijzen en last-minute boekingen. Daarnaast is EasyJet inzet van een overnamestrijd tussen twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen.
21: Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden.
22: De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.
23: Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zegen. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren.
21: Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts de zon steeds vaker door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond klaart het op, vooral in het zuidoosten, en valt de wind grotendeels weg. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon flink door en kan het 22 tot 26 graden worden.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar waren het er nog 350, bijna 16% minder dan een jaar eerder. Begin vorig jaar ging het nog om bijna 500 jongeren. De overheid wil de gesloten jeugdhulp rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit moet dat wel zorgvuldig en verantwoord gebeuren.
27: Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Het dubbele van wat eerder was begroot. De oostbuis van de tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie zet pendelbussen in, legt tijdelijke parkeerplaatsen aan en laat de Westerschelde-ferry extra varen. Wie toch door de tunnel wil, moet reserveren. Hulpdiensten, openbaar vervoer en vrachtverkeer krijgen daarbij voorrang. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan.
28: De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking.
29: Waterschappen houden hun dijken deze weken extra in de gaten, omdat droogte, scheuren of verzakkingen kan veroorzaken. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat er vooralsnog amper problemen zijn. Al telde waterschap Delfland deze week 34 scheuren op droogtegevoelige dijken, waarvan 2 vrij ernstig. Vooral veendijken zijn kwetsbaar, maar reden tot grote zorg is er nog niet. Meerdere waterschappen voeren extra inspecties uit en maaien vaker om goed zicht te houden op de ondergrond.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea richt zijn beleid ten opzichte van Noord-Korea niet langer primair op denuclearisatie, meldt persbureau Yonhap. De minister van Hereniging stelt dat het beleid is verschoven naar vrede eerst. Seoul verzet zich nog wel tegen de Noord-Koreaanse kernwapens, maar wil dat niet langer als voorwaarde stellen voor gesprekken. President Lee Jae-myung zette die koerswijziging in na zijn aantreden vorig jaar juni. Noord-Korea heeft vooralsnog geen interesse getoond in toenadering.
11: De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in Midden-Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Alberche kunnen nog niet terug.
12: Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt.
13: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-bijeenkomst in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Rubio noemde het een goed en eerlijk gesprek en zei dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen bij het beëindigen van de oorlog. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel. De gesprekken over een einde aan de oorlog zijn grotendeels vastgelopen.
14: De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen, vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met 1 jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd.
15: Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. Oekraïne viel onder meer doelen aan op de Krim, olieinfrastructuur en een logistiek centrum van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag 223 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Rusland bombardeerde op zijn beurt de Oekraïnse havenstad Odessa, waar volgens Oekraïnse media ook een kantoorgebouw, huizen en auto's werden geraakt.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
17: En nu het economisch nieuws. Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld 178.000 euro meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een pluswoning en meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op. Gemiddeld ruim 300.000 euro. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdranktappen.
1: Volgens de organisatie moedigt het park met zijn herbruikbare beker voor €17 bezoekers aan om te veel suiker te consumeren. De Efteling wijst erop dat er ook suikervrije opties en water beschikbaar zijn. Het park zegt het jammer te vinden dat Foodwatch niet eerst contact heeft gezocht voor een gesprek.
5: Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto winst in het tweede kwartaal verdubbeld naar $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg 15% tot bijna $107 miljard. Ook het Spaanse Repsol boekte in het eerste halfjaar bijna 3 keer zoveel netto winst en wil de olieproductie in Venezuela met de helft verhogen. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers.
6: De Rotterdamse haven heeft in het eerste halfjaar 212 miljoen ton overgeslagen. Een stijging van 0,4%. De overslag van ruwe olie groeide licht en de export van olieproducten nam met 36% toe, doordat de sluiting van de Straat van Hormuz de marges voor Europese raffinaderijen opdreef. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De overslag van chemische producten daalde ruim 17%, vooral door minder methanol. Kolenoverslag steeg met bijna 18% dankzij hogere staalproductie.
7: De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee.
10: De vakbonden en Philip Morris in Bergen-op-Zoom hebben woensdagavond alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt de CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de looneisen. In de eenjarige cao gaan de lonen met 3,6% omhoog. Meer dan de 3% die de werkgever eerder voorstelde. De vakbondsleden moeten nog over het resultaat stemmen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zegen. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door twee doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pool kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zegen bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.

0: gevallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en trekt landinwaarts de zon steeds vaker door. Langs de kust houdt de bewolking aan. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog en neemt de wind af. Vannacht minimumtemperaturen rond 12 tot 16 graden. Morgen wordt het mooier, met meer zon en temperaturen tot 26 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen, tegen bijna 39% in 2022. Schouten noemde de stap over het randje het engste moment. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren, bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp. Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel, het dubbele van wat eerder was begroot. De oostbuis van de tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie zet pendelbussen in, legt tijdelijke parkeerplaatsen aan en laat de Westerschelde-ferry extra varen. Wie toch door de tunnel wil, moet reserveren. Hulpdiensten, openbaar vervoer en vrachtverkeer krijgen daarbij voorrang. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlandsnieuws. Op de door Rusland geannexeerde Krim zijn openbare telefoons geïnstalleerd voor noodoproepen. Die moeten een alternatief bieden wanneer mobiele telefoons geen bereik hebben door Oekraïnse aanvallen. De aanvallen veroorzaken regelmatig stroomstoringen op het Schiereiland. De telefoons zijn aan muren bevestigd en bedoeld om snel politie of ambulance te kunnen bereiken. Woensdag

0: raakten 17 burgers gewond door een droneaanval in Yalta. Zuid-Korea richt zijn beleid ten opzichte van Noord-Korea niet langer primair op denuclearisatie, meldt persbureau Yonhap. De minister van Hereniging stelt dat het beleid is verschoven naar vrede eerst. Seoul verzet zich nog wel tegen de Noord-Koreaanse kernwapens, maar wil dat niet langer als voorwaarde stellen voor gesprekken. President Lee Jae-myung zette die koerswijziging in na zijn aantreden vorig jaar juni. Noord-Korea heeft vooralsnog geen interesse getoond in toenadering. De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in Midden-Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Alberche kunnen nog niet terug. Een Indiaas ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-bijeenkomst in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Rubio noemde het een goed en eerlijk gesprek en zei dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen bij het beëindigen van de oorlog. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel. De gesprekken over een einde aan de oorlog zijn grotendeels vastgelopen. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met 1 jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart. De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium en mogelijk kan meer dan 80% van het personeel de baan behouden. Bij de fabriek werken volgens vakbond CNV ongeveer 220 mensen. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhove is interesse getoond, met 9 partijen die verregaande belangstelling hebben. Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld 178.000 euro meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een kluswoning en meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op, gemiddeld ruim 300.000 euro. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. Volgens de organisatie moedigt het park met zijn herbruikbare beker voor 17 euro bezoekers aan om te veel suiker te consumeren. De Efteling wijst erop dat er ook suikervrije opties en water beschikbaar zijn. Het park zegt het jammer te vinden dat Foodwatch niet eerst contact heeft gezocht voor een gesprek. Het Franse olieconcern TotalEnergies heeft zijn netto-winst in het tweede kwartaal verdubbeld naar $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg 15% tot bijna $107 miljard. Ook het Spaanse Repsol boekte in het eerste halfjaar bijna 3 keer zoveel netto-winst en wil de olieproductie in Venezuela met de helft verhogen. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. De Rotterdamse haven heeft in het eerste halfjaar 212 miljoen ton overgeslagen. Een stijging van 0,4%. De overslag van ruwe olie groeide licht en de export van olieproducten nam met 36% toe, doordat de sluiting van de Straat van Hormuz de marges voor Europese raffinaderijen opdreef. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De overslag van chemische producten daalde ruim 17%, vooral door minder methanol. Kolenoverslag steeg met bijna 18% dankzij hogere staalproductie. De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fandag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het overwegend bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en trekt landinwaarts de zon steeds vaker door. Langs de kust houdt de bewolking aan. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog en neemt de wind af. Vannacht minimumtemperaturen rond 12 tot 16 graden. Morgen wordt het mooier, met meer zon en temperaturen tot 26 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen, tegen bijna 39% in 2022. Schouten noemde de stap over het randje het engste moment. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren, bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp. Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel, het dubbele van wat eerder was begroot. De oostbuis van de tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie zet pendelbussen in, legt tijdelijke parkeerplaatsen aan en laat de Westerschelde-ferry extra varen. Wie toch door de tunnel wil, moet reserveren. Hulpdiensten, openbaar vervoer en vrachtverkeer krijgen daarbij voorrang. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Op de door Rusland geannexeerde Krim zijn openbare telefoons geïnstalleerd voor noodoproepen. Die moeten een alternatief bieden wanneer mobiele telefoons geen bereik hebben door Oekraïnse aanvallen. De aanvallen veroorzaken regelmatig stroomstoringen op het Schiereiland. De telefoons zijn aan muren bevestigd en bedoeld om snel politie of ambulance te kunnen bereiken. Woensdag raakten 17 burgers gewond door een droneaanval in Jalta. Zuid-Korea richt zijn beleid ten opzichte van Noord-Korea niet langer primair op denuclearisatie, meldt persbureau Yonhap. De minister van Hereniging stelt dat het beleid is verschoven naar vrede eerst. Seoul verzet zich nog wel tegen de Noord-Koreaanse kernwapens, maar wil dat niet langer als voorwaarde stellen voor gesprekken. President Lee Jae-myung zette die koerswijziging in na zijn aantreden vorig jaar juni. Noord-Korea heeft vooralsnog geen interesse getoond in toenadering. De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in Midden-Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Alberche kunnen nog niet terug. Een Indiaanse ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en zijn Russische collega Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een ASEAN-bijeenkomst in de Filipijnen. Ze spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. Rubio noemde het een goed en eerlijk gesprek en zei dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen bij het beëindigen van de oorlog. Lavrov noemde de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne onacceptabel. De gesprekken over een einde aan de oorlog zijn grotendeels vastgelopen. De EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het formele akkoord wordt donderdagmiddag afgerond. Griekenland hield het pakket lang tegen vanwege een verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar aardgas. Maar er geldt nu een uitzondering voor contracten van voor de Russische invasie. Het prijsplafond voor Russische olie wordt met 1 jaar verlengd. Daarnaast komen er meer reisbeperkingen, handelsbeperkingen en worden tientallen banken en cryptobedrijven aan de sanctielijst toegevoegd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart. De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium en mogelijk kan meer dan 80% van het personeel de baan behouden. Bij de fabriek werken volgens vakbond CNV ongeveer 220 mensen. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhoven is interesse getoond, met 9 partijen die verregaande belangstelling hebben. Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zijn woning gemiddeld €178.000 meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een kluswoning en meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op, gemiddeld ruim €300.000. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. Volgens de organisatie moedigt het park met zijn herbruikbare beker voor €17 bezoekers aan om te veel suiker te consumeren. De Efteling wijst erop dat er ook suikervrije opties en water beschikbaar zijn. Het park zegt het jammer te vinden dat Foodwatch niet eerst contact heeft gezocht voor een gesprek. Het Franse olieconcern Total Energies heeft zijn netto-winst in het tweede kwartaal verdubbeld naar $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg 15% tot bijna $107 miljard. Ook het Spaanse Repsol boekte in het eerste halfjaar bijna 3 keer zoveel netto-winst en wil de olieproductie in Venezuela met de helft verhogen. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. De Rotterdamse haven heeft in het eerste halfjaar 212 miljoen ton overgeslagen. Een stijging van 0,4%. De overslag van ruwe olie groeide licht. En de export van olieproducten nam met 36% toe, doordat de sluiting van de Straat van Hormuz de marges voor Europese raffinaderijen opdreef. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De overslag van chemische producten daalde ruim 17%, vooral door minder methanol. Kolenoverslag steeg met bijna 18% dankzij hogere staalproductie. De AEX is donderdag licht lager begonnen, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB laat de rente naar verwachting onveranderd na de verhoging in juni, om de impact van hogere energieprijzen door de Iran-oorlog op de inflatie te beoordelen. Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler met een verlies van 4%, ondanks sterke verkoopcijfers. De olieprijzen stegen verder na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en incidenten met olietankers in de Rode Zee. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft in een oefenwedstrijd tegen Racing Genk met 4-0 gewonnen. De Braziliaan Wesley Patati scoorde 2 keer in Dirkshoorn. De andere treffers kwamen van Troy Parrott en Bendegoes Kovacs. Zaterdag speelt AZ tijdens de Fendag tegen Olympiakos de laatste oefenwedstrijd. Volgende week zondag wacht de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0-zege bij San Jose Earthquakes. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond klaart het op en valt de wind grotendeels weg. Vannacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon door en kan het in het zuidwesten oplopen tot 26 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren. Bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen, tegen bijna 39% in 2022. Schouten noemde de stap over het randje het engste moment. Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De politie in de Albanese hoofdstad Tirana heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een luxe hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied. De demonstraties duren al weken en richten zich inmiddels ook tegen corruptie en gebrek aan transparantie. De woede werd verder aangewakkerd door een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Het parlement zou donderdag naar verwachting instemmen met die subsidie. Premier Rama legde de kritiek naast zich neer en ontving Ye in zijn kantoor. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas bevat het pakket ingrijpende maatregelen tegen het financiële systeem, het militair-industriële complex en de energiesector van Rusland. Kallas benadrukt dat de EU al werkt aan volgende stappen en klaarstaat om te reageren op verdere escalatie. Het akkoord kwam na maandenlang overleg, omdat diverse lidstaten moeite hadden met maatregelen die ook hun eigen economie raken. Op de door Rusland geannexeerde Krim zijn openbare telefoons geïnstalleerd voor noodoproepen. Die moeten een alternatief bieden wanneer mobiele telefoons geen bereik hebben door Oekraïnse aanvallen. De aanvallen veroorzaken regelmatig stroomstoringen op het Schiereiland. De telefoons zijn aan muren bevestigd en bedoeld om snel politie of ambulance te kunnen bereiken. Woensdag raakten 17 burgers gewond door een droneaanval in Yalta. Zuid-Korea richt zijn beleid ten opzichte van Noord-Korea niet langer primair op denuclearisatie, meldt persbureau Yonhap. De minister van Hereniging stelt dat het beleid is verschoven naar vrede eerst. Seoul verzet zich nog wel tegen de Noord-Koreaanse kernwapens, maar wil dat niet langer als voorwaarde stellen voor gesprekken. President Lee Jae-myung zette die koerswijziging in na zijn aantreden vorig jaar juni. Noord-Korea heeft vooralsnog geen interesse getoond in toenadering. De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in midden Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Alberche kunnen nog niet terug. Een Indiaanse ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie legt Google een totale boete op van 890 miljoen euro voor het overtreden van de Digital Markets Act. Het techbedrijf krijgt 460 miljoen euro boete omdat het eigen diensten bovenaan de zoekresultaten plaatst in Google Search. Daarnaast volgt een boete van 430 miljoen euro omdat Google in zijn appwinkel Play geen ruimte biedt aan ontwikkelaars om naar andere appwinkels te verwijzen. Google krijgt 60 dagen om aanpassingen door te voeren, anders volgen nieuwe boetes. Het bedrijf kan nog in beroep gaan. De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart.
0: Volgens curator Erik Looyen zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium en kan mogelijk meer dan 80% van het personeel zijn baan behouden. Bij de fabriek werken ongeveer 220 mensen. Folding Boxboard werd eind juni failliet verklaard en was de tweede papierfabriek die in korte tijd omviel in Eerbeek. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhoven hebben meerdere partijen interesse getoond in een doorstart. Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld 178.000 euro meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een kluswoning en meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op, gemiddeld ruim 300.000 euro. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. Volgens de organisatie moedigt het park met zijn herbruikbare beker voor 17 euro bezoekers aan om te veel suiker te consumeren. De Efteling wijst erop dat er ook suikervrije opties en water beschikbaar zijn. Het park zegt het jammer te vinden dat Foodwatch niet eerst contact heeft gezocht voor een gesprek. Het Franse olieconcern TotalEnergies heeft zijn netto-winst in het tweede kwartaal verdubbeld naar 5,4 miljard dollar. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg 15% tot bijna 107 miljard dollar. Ook het Spaanse Repsol boekte in het eerste halfjaar bijna drie keer zoveel netto-winst en wil de olieproductie in Venezuela met de helft verhogen. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers. De Rotterdamse haven heeft in het eerste halfjaar 212 miljoen ton overgeslagen. Een stijging van 0,4%. De overslag van ruwe olie groeide licht en de export van olieproducten nam met 36% toe, doordat de sluiting van de Straat van Hormuz de marges voor Europese raffinaderijen opdreef. De containeroverslag bleef nagenoeg gelijk. De overslag van chemische producten daalde ruim 17%, vooral door minder methanol. Kolenoverslag steeg met bijna 18% dankzij hogere staalproductie.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won. Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pool kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0-zege bij San Jose Earthquakes. De Noorse Voetbalbond dient een officiële klacht in bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking weer toe en valt de wind grotendeels weg. Komende nacht blijft het droog met minima rond 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds meer door. Het wordt dan een stuk warmer, 22 tot 26 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren. Bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen, tegen bijna 39% in 2022. Schouten noemde de stap over het randje het engste moment. Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan.
0: De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
0: De politie in de Albanese hoofdstad Tirana heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een luxe hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied. De demonstraties duren al weken en richten zich inmiddels ook tegen corruptie en gebrek aan transparantie. De woede werd verder aangewakkerd door een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Het parlement zou donderdag naar verwachting instemmen met die subsidie. Premier Rama legde de kritiek naast zich neer en ontving Ye in zijn kantoor. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas bevat het pakket ingrijpende maatregelen tegen het financiële systeem, het militair-industriële complex en de energiesector van Rusland. Kallas benadrukt dat de EU al werkt aan volgende stappen en klaarstaat om te reageren op verdere escalatie. Het akkoord kwam na maandenlang overleg, omdat diverse lidstaten moeite hadden met maatregelen die ook hun eigen economie raken. Op de door Rusland geannexeerde Krim zijn openbare telefoons geïnstalleerd voor noodoproepen. Die moeten een alternatief bieden wanneer mobiele telefoons geen bereik hebben door Oekraïnse aanvallen. De aanvallen veroorzaken regelmatig stroomstoringen op het Schiereiland. De telefoons zijn aan muren bevestigd en bedoeld om snel politie of ambulance te kunnen bereiken. Woensdag raakten 17 burgers gewond door een droneaanval in Yalta.
12: Zuid-Korea richt zijn beleid ten opzichte van Noord-Korea niet langer primair op denuclearisatie, meldt persbureau Yonhap. De minister van Hereniging stelt dat het beleid is verschoven naar vrede eerst. Seoul verzet zich nog wel tegen de Noord-Koreaanse kernwapens, maar wil dat niet langer als voorwaarde stellen voor gesprekken. President Lee Jae-myung zette die koerswijziging in na zijn aantreden vorig jaar juni. Noord-Korea heeft vooralsnog geen interesse getoond in toenadering.
13: De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in Midden-Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Albertje kunnen nog niet terug.
14: Een Indiaas ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De prijs voor Brentolie is donderdag gestegen tot bijna $100 per vat. Een stijging van bijna 5%. Dat is het hoogste niveau in 6 weken. De stijging komt door de Amerikaanse aanvallen op Iran en aanvallen van Houthis op Saoedische tankers op de Rode Zee. Ook viel Iran de afgelopen dagen schepen aan in de straat van Hormuz, waar nauwelijks meer schepen doorheen varen. Voor de oorlog schommelde de olieprijs maandenlang tussen de $60 en $70 per vat.
17: De Europese Commissie legt Google een totale boete op van €890 miljoen voor het overtreden van de Digital Markets Act. Het techbedrijf krijgt €460 miljoen boete omdat het eigen diensten bovenaan de zoekresultaten plaatst in Google Search. Daarnaast volgt een boete van €430 miljoen omdat Google in zijn appwinkel Play geen ruimte biedt aan ontwikkelaars om naar andere appwinkels te verwijzen. Google krijgt 60 dagen om aanpassingen door te voeren, anders volgen nieuwe boetes. Het bedrijf kan nog in beroep gaan.
18: De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart. Volgens curator Erik Looyen zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium en kan mogelijk meer dan 80% van het personeel zijn baan behouden. Bij de fabriek werken ongeveer 220 mensen. Folding Boxboard werd eind juni failliet verklaard en was de tweede papierfabriek die in korte tijd omviel in Eerbeek. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhoven hebben meerdere partijen interesse getoond in een doorstart.
19: Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld €178.000 meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een kluswoning. En meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op. Gemiddeld ruim €300.000.
20: Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdranktappen. Volgens de organisatie moedigt het park met zijn herbruikbare beker voor €17 bezoekers aan om te veel suiker te consumeren. De Efteling wijst erop dat er ook suikervrije opties en water beschikbaar zijn. Het park zegt het jammer te vinden dat Foodwatch niet eerst contact heeft gezocht voor een gesprek.
21: Het Franse olieconcern TotalEnergies heeft zijn netto-winst in het tweede kwartaal verdubbeld naar $5,4 miljard. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg 15% tot bijna $107 miljard. Ook het Spaanse Repsol boekte in het eerste halfjaar bijna 3 keer zoveel netto-winst en wil de olieproductie in Venezuela met de helft verhogen. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Darter Gian van Veen heeft bij het World Matchplay in Blackpool de kwartfinales bereikt. De als derde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde landgenoot Wessel Nijman nipt met 14-12. Van Veen evenaart daarmee zijn prestatie van vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van James Wade. In de kwartfinale treft hij mogelijk opnieuw Wade. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen.
24: Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden.
23: De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.

0: De Noorse Voetbalbond dient een officiële klacht in bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en in het zuidwesten kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust houdt de bewolking aan. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog en neemt de wind af. Morgen meer zon en warmer, met 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren, bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen, tegen bijna 39% in 2022. Schouten noemde de stap over het randje het engste moment. Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt. Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet.

0: liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De politie in de Albanese hoofdstad Tirana heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een luxe hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied. De demonstraties duren al weken en richten zich inmiddels ook tegen corruptie en gebrek aan transparantie. De woede werd verder aangewakkerd door een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Het parlement zou donderdag naar verwachting instemmen met die subsidie. Premier Rama legde de kritiek naast zich neer en ontving Ye in zijn kantoor. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas bevat het pakket ingrijpende maatregelen tegen het financiële systeem, het militair-industriële complex en de energiesector van Rusland. Kallas benadrukt dat de EU al werkt aan volgende stappen en klaarstaat om te reageren op verdere escalatie. Het akkoord kwam na maandenlang overleg, omdat diverse lidstaten moeite hadden met maatregelen die ook hun eigen economie raken. Op de door Rusland geannexeerde Krim zijn openbare telefoons geïnstalleerd voor noodoproepen. Die moeten een alternatief bieden wanneer mobiele telefoons geen bereik hebben door Oekraïnse aanvallen. De aanvallen veroorzaken regelmatig stroomstoringen op het Schiereiland. De telefoons zijn aan muren bevestigd en bedoeld om snel politie of ambulance te kunnen bereiken. Woensdag raakten 17 burgers gewond door een droneaanval in Yalta.
3: Zuid-Korea richt zijn beleid ten opzichte van Noord-Korea niet langer primair op denuclearisatie, meldt persbureau Yonhap. De minister van Hereniging stelt dat het beleid is verschoven naar vrede eerst. Seoul verzet zich nog wel tegen de Noord-Koreaanse kernwapens, maar wil dat niet langer als voorwaarde stellen voor gesprekken. President Lee Jae-myung zette die koerswijziging in na zijn aantreden vorig jaar juni. Noord-Korea heeft vooralsnog geen interesse getoond in toenadering.
4: De meeste bewoners van het gebied rond Toledo in Midden-Spanje, waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar hun huizen. De brand brak woensdag uit, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer boekt vooruitgang, maar het vuur is nog niet onder controle en verschillende wegen blijven afgesloten. Alleen bewoners van de wijk El Encinar del Alberche kunnen nog niet terug.
5: Een Indiaas ingenieur is gearresteerd voor het versturen van meer dan 1500 valse bommeldingen in 3 jaar tijd. Hij richtte zich onder meer op luchtvaartmaatschappijen, scholen en politici. Elke melding moest serieus worden behandeld, wat leidde tot ontruimingen en inzet van de explosieve opruimingsdienst. De man woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt op de luchthaven van Chennai nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De olieprijs is donderdag fors gestegen door de aanhoudende aanvallen van de Verenigde Staten op Iran en door Houthi-aanvallen op Saoedische tankers op de Rode Zee. De prijs voor Brentolie steeg met bijna 5% tot ruim $98 per vat, het hoogste niveau in 6 weken. Ook Iran viel de afgelopen dagen schepen aan in de straat van Hormuz, waar nauwelijks meer scheepvaart is. Door de hoge olieprijzen loopt ook de benzineprijs in Nederland op.
5: De adviesprijs voor een liter euro 95 staat nu op 2,624 euro, dicht bij het record van begin mei.
6: De Europese Commissie legt Google een totale boete op van 890 miljoen euro voor het overtreden van de Digital Markets Act. Het techbedrijf krijgt 460 miljoen euro boete omdat het eigen diensten bovenaan de zoekresultaten plaatst in Google Search. Daarnaast volgt een boete van 430 miljoen euro omdat Google in zijn appwinkel Play geen ruimte biedt aan ontwikkelaars om naar andere appwinkels te verwijzen. Google krijgt 60 dagen om aanpassingen door te voeren, anders volgen nieuwe boetes. Het bedrijf kan nog in beroep gaan.
7: De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart. Volgens curator Erik Looijen zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium en kan mogelijk meer dan 80% van het personeel zijn baan behouden. Bij de fabriek werken ongeveer 220 mensen. Folding Boxboard werd eind juni failliet verklaard en was de tweede papierfabriek die in korte tijd omviel in Eerbeek. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhoven hebben meerdere partijen interesse getoond in een doorstart.
8: Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld 178.000 euro meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een pluswoning. En meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op. Gemiddeld ruim 300.000 euro.
9: Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. Volgens de organisatie moedigt het park met zijn herbruikbare beker voor 17 euro bezoekers aan om te veel suiker te consumeren. De Efteling wijst erop dat er ook suikervrije opties en water beschikbaar zijn. Het park zegt het jammer te vinden dat Foodwatch niet eerst contact heeft gezocht voor een gesprek.
10: Het Franse olieconcern TotalEnergies heeft zijn netto-winst in het tweede kwartaal verdubbeld naar 5,4 miljard dollar. Het bedrijf profiteert van de fors gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg 15% tot bijna 107 miljard dollar. Ook het Spaanse Repsol boekte in het eerste halfjaar bijna drie keer zoveel netto-winst en wil de olieproductie in Venezuela met de helft verhogen. Shell komt volgende week donderdag met zijn kwartaalcijfers.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Arsenal kan voorlopig niet beschikken over verdediger William Saliba. De 25-jarige Fransman liep in de WK halve finale tegen Spanje een rugblessure op. Een operatie is niet nodig, maar Saliba begint wel direct aan een revalidatieprogramma. Volgens Arsenal zal hij naar verwachting langere tijd niet kunnen spelen.
13: Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden.
14: De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.
15: Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door twee doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren.
16: Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes.
17: De Noorse Voetbalbond dient een officiële klacht in bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen. Karim Adeyemi verruilt Borussia Dortmund voor FC Barcelona. De 24-jarige Duitse aanvaller tekent een contract tot medio 2031 bij de Catalaanse club. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona zo'n 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Adeyemi wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt de zon af en toe door, maar langs de kust blijft het vrij bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Morgen wordt het droger en zonniger, met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren, bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp.
23: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen, tegen bijna 39% in 2022. Schouten noemde de stap over het randje het engste moment.
24: Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt.
25: Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan. De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige, chronische, psychotische stoornis en verstandelijke beperking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Het internationaal strafhof stopt de zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda. Aanklagers hadden daar zelf om gevraagd, omdat er niet genoeg bewijs meer zou zijn voor een veroordeling. Banda werd verdacht van oorlogsmisdaden in de regio Darfur in 2007. Getuigen willen of kunnen niet meer meewerken en bij sommigen zijn er twijfels over de geloofwaardigheid. Het hof benadrukt dat er altijd een nieuwe zaak tegen Banda kan worden gestart. Bij de Franse stad Bordeaux zijn zeker 12.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur brak woensdag uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden bestrijden de brand, die zich 's nachts sneller verspreidde dan verwacht. Campings, stranden en woongebieden in de omgeving zijn ontruimd. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Griekenland koopt het Israëlische luchtverdedigingssysteem Achilles Schild om zich te beschermen tegen drones en raketten. Volgens bronnen van persbureau AFP kost het systeem 2,8 miljard euro. Het maakt deel uit van een groter Grieks defensiepakket van in totaal 4,2 miljard euro. NAVO-lid Griekenland wil de komende jaren de hele krijgsmacht moderniseren, onder meer met nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen en fregatten. De politie in de Albanese hoofdstad Tirana heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een luxe hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied. De demonstraties duren al weken en richten zich inmiddels ook tegen corruptie en gebrek aan transparantie. De woede werd verder aangewakkerd door een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Het parlement zou donderdag naar verwachting instemmen met die subsidie. Premier Rama legde de kritiek naast zich neer en ontving Ye in zijn kantoor. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas bevat het pakket ingrijpende maatregelen tegen het financiële systeem, het militair-industriële complex en de energiesector van Rusland. Kallas benadrukt dat de EU al werkt aan volgende stappen en klaarstaat om te reageren op verdere escalatie. Het akkoord kwam na maandenlang overleg, omdat diverse lidstaten moeite hadden met maatregelen die ook hun eigen economie raken. Op de door Rusland geannexeerde Krim zijn openbare telefoons geïnstalleerd voor noodoproepen. Die moeten een alternatief bieden wanneer mobiele telefoons geen bereik hebben door Oekraïnse aanvallen. De aanvallen veroorzaken regelmatig stroomstoringen op het Schiereiland. De telefoons zijn aan muren bevestigd en bedoeld om snel politie of ambulance te kunnen bereiken. Woensdag raakten 17 burgers gewond door een droneaanval in Yalta.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Google heeft stevige kritiek op de Europese digitale marktregels en de handhaving daarvan. Het techbedrijf kreeg donderdag een boete van 890 miljoen euro voor overtredingen van de Digital Markets Act. Volgens Brussel trekt Google zijn eigen diensten voor in de zoekresultaten en biedt het in zijn appwinkel te weinig ruimte aan concurrenten. Google stelt dat de regels alledaagse producten slechter maken en overweegt in beroep te gaan.
3: De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, sluit niet uit dat er dit jaar nog fabrieken de deuren sluiten. De industrie in de haven staat al langer onder druk en investeringen lopen achter. Simons noemt het stikstofpakket van het kabinet een positief signaal, maar ziet de hoge energieprijzen als een veel groter obstakel voor bedrijven.
4: De olieprijs is donderdag fors gestegen door de aanhoudende aanvallen van de Verenigde Staten op Iran en door Houthi-aanvallen op Saoedische tankers op de Rode Zee. De prijs voor Brentolie steeg met bijna 5% tot ruim $98 per vat, het hoogste niveau in 6 weken. Ook Iran viel de afgelopen dagen schepen aan in de straat van Hormuz, waar nauwelijks meer scheepvaart is. Door de hoge olieprijzen loopt ook de benzineprijs in Nederland op. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat nu op 2 euro 624 durig, dicht bij het record van begin mei.
5: De Europese Commissie legt Google een totale boete op van 890 miljoen euro voor het overtreden van de Digital Markets Act. Het techbedrijf krijgt 460 miljoen euro boete omdat het eigen diensten bovenaan de zoekresultaten plaatst in Google Search. Daarnaast volgt een boete van 430 miljoen euro omdat Google in zijn appwinkel Play geen ruimte biedt aan ontwikkelaars om naar andere appwinkels te verwijzen. Google krijgt 60 dagen om aanpassingen door te voeren, anders volgen nieuwe boetes. Het bedrijf kan nog in beroep gaan.
6: De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart. Volgens curator Erik Looyen zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium en kan mogelijk meer dan 80% van het personeel zijn baan behouden. Bij de fabriek werken ongeveer 220 mensen. Folding Boxboard werd eind juni failliet verklaard en was de tweede papierfabriek die in korte tijd omviel in Eerbeek. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhoven hebben meerdere partijen interesse getoond in een doorstart.
26: Kluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld 178.000 euro meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een kluswoning en meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op, gemiddeld ruim 300.000 euro.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Roberto Ayala, assistent bondscoach van Argentinië, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn aanvaring met de Spaanse middenvelder Dani Olmo na de WK-finale. De FIFA onderzoekt de vechtpartij die de Spaanse overwinning overschaduwde. Op televisiebeelden was te zien hoe Ayala Olmo een flinke duw gaf na het laatste fluitsignaal. Ayala zegt dat zijn emoties de overhand namen en dat hij Olmo persoonlijk zijn excuses wil aanbieden.
29: De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.
30: Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zegen. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez.
1: De 37-jarige Pol kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0-zege bij San Jose Earthquakes.
7: De Noorse Voetbalbond dient een officiële klacht in bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen.
8: Karim Adeyemi verruilt Borussia Dortmund voor FC Barcelona. De 24-jarige Duitse aanvaller tekent een contract tot medio 2031 bij de Catalaanse club. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona zo'n 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Adeyemi wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong.
9: De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van drie bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over vijf gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 4:15 's middags verwacht op de finish.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend droog met half tot zwaar bewolkte luchten. Landinwaarts breekt de zon af en toe door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. De nacht verloopt droog met minima rond 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden in het zuidwesten.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd.
16: Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren, bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp.
31: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen, tegen bijna 39% in 2022. Schouten noemde de stap over het randje het engste moment.
32: Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown,
31: de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt.
0: Een politiemedewerker van de eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politie meldt dat na een melding onderzoek werd gedaan waaruit plichtsverzuim bleek. Tijdens het onderzoek was de medewerker al buiten functie gesteld. De politie zegt niet wat de medewerker precies heeft gedaan.
31: De weduwnaar van de 76-jarige vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen psychiatrische zorginstelling Vivoor. Dat bevestigt de familie na berichtgeving van AD Utrechts Nieuwsblad. De vrouw werd op 2 januari vorig jaar op straat om het leven gebracht door een 29-jarige man die met toestemming buiten de kliniek was. Woensdag kreeg de dader 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging opgelegd. De echtgenoot verwijt Vivoor dood door schuld, omdat de kliniek de man naar buiten liet gaan, ondanks zijn ernstige chronische psychotische stoornis en verstandelijke beperking.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. Het historische centrum van Paramaribo staat voortaan op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager aan het ANP. De degradatie heeft te maken met de bouw van 2 panden die het aanzicht van het gebied aantasten. Suriname hield daarbij geen rekening met aanbevelingen van UNESCO. Ook gaan in het grotendeels houten stadscentrum regelmatig panden verloren door brand. Het internationaal strafhof stopt de zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda. Aanklagers hadden daar zelf om gevraagd, omdat er niet genoeg bewijs meer zou zijn voor een veroordeling. Banda werd verdacht van oorlogsmisdaden in de regio Darfur in 2007. Getuigen willen of kunnen niet meer meewerken en bij sommigen zijn er twijfels over de geloofwaardigheid. Het hof benadrukt dat er altijd een nieuwe zaak tegen Banda kan worden gestart. Bij de Franse stad Bordeaux zijn zeker 12.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur brak woensdag uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden bestrijden de brand, die zich 's nachts sneller verspreidde dan verwacht. Campings, stranden en woongebieden in de omgeving zijn ontruimd. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Griekenland koopt het Israëlische luchtverdedigingssysteem Achilles Schild om zich te beschermen tegen drones en raketten. Volgens bronnen van persbureau AFP kost het systeem 2,8 miljard euro. Het maakt deel uit van een groter Grieks defensiepakket van in totaal 4,2 miljard euro. NAVO-lid Griekenland wil de komende jaren de hele krijgsmacht moderniseren, onder meer met nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen en fregatten. De politie in de Albanese hoofdstad Tirana heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een luxe hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied. De demonstraties duren al weken en richten zich inmiddels ook tegen corruptie en gebrek aan transparantie. De woede werd verder aangewakkerd door een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Het parlement zou donderdag naar verwachting instemmen met die subsidie. Premier Rama legde de kritiek naast zich neer en ontving Ye in zijn kantoor. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas bevat het pakket ingrijpende maatregelen tegen het financiële systeem, het militair-industriële complex en de energiesector van Rusland.
4: Callas benadrukt dat de EU al werkt aan volgende stappen en klaarstaat om te reageren op verdere escalatie. Het akkoord kwam na maandenlang overleg, omdat diverse lidstaten moeite hadden met maatregelen die ook hun eigen economie raken.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Google heeft stevige kritiek op de Europese digitale marktregels en de handhaving daarvan. Het techbedrijf kreeg donderdag een boete van 890 miljoen euro voor het voortrekken van eigen diensten in Google Search en het beperken van appontwikkelaars in Google Play. Volgens Google maken de regels alledaagse producten alleen maar slechter en moeten veiligheidsmaatregelen worden afgebouwd. Het bedrijf overweegt in beroep te gaan tegen de boete.
4: De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, sluit niet uit dat er dit jaar nog fabrieken de deuren sluiten. Investeringen in de havenindustrie lopen achter, vooral door hoge energieprijzen. Simons noemt het stikstofpakket van het kabinet een positief signaal, maar ziet energie als een veel groter obstakel. Eerder dit jaar brak Mitsubishi Gas Chemical de bouw van een fabriek af. De sluiting van de Straat van Hormuz heeft de Europese raffinaderijen juist geholpen, doordat het aanbod van olieproducten afnam en de prijzen stegen. De olieprijs is donderdag fors gestegen door de aanhoudende aanvallen van de Verenigde Staten op Iran en door Houthi-aanvallen op Saoedische tankers op de Rode Zee. De prijs voor Brentolie steeg met bijna 5% tot ruim $98 per vat, het hoogste niveau in 6 weken. Ook Iran viel de afgelopen dagen schepen aan in de Straat van Hormuz, waar nauwelijks meer scheepvaart is. Door de hoge olieprijzen loopt ook de benzineprijs in Nederland op. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat nu op 2,624 euro, dicht bij het record van begin mei.
2: De Europese Commissie legt Google een totale boete op van 890 miljoen euro voor het overtreden van de Digital Markets Act. Het techbedrijf krijgt 460 miljoen euro boete omdat het eigen diensten bovenaan de zoekresultaten plaatst in Google Search. Daarnaast volgt een boete van 430 miljoen euro omdat Google in zijn appwinkel Play geen ruimte biedt aan ontwikkelaars om naar andere appwinkels te verwijzen. Google krijgt 60 dagen om aanpassingen door te voeren, anders volgen nieuwe boetes. Het bedrijf kan nog in beroep gaan.
4: De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart. Volgens curator Erik Looyen zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium en kan mogelijk meer dan 80% van het personeel zijn baan behouden. Bij de fabriek werken ongeveer 220 mensen. Folding Boxboard werd eind juni failliet verklaard en was de tweede papierfabriek die in korte tijd omviel in Eerbeek. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhoven hebben meerdere partijen interesse getoond in een doorstart.
2: Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld 178.000 euro meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een kluswoning en meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op, gemiddeld ruim 300.000 euro.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.
17: Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse competitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. Zijn ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door 2 doelpunten van Luis Suarez. De 37-jarige Pool kwam zelf niet tot scoren. Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn debuut voor Orlando City en maakte een doelpunt in de 4-0 zege bij San Jose Earthquakes. De Noorse Voetbalbond dient een officiële klacht in bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen. Karim Adeyemi verruilt Borussia Dortmund voor FC Barcelona. De 24-jarige Duitse aanvaller tekent een contract tot medio 2031 bij de Catalaanse club. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona zo'n 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Adeyemi wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong. De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van 3 bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over 5 gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 4:15 middags verwacht op de finish. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 6:00 s'avonds gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en breekt landinwaarts af en toe de zon door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond droog en geleidelijk meer bewolking. De wind valt grotendeels weg. Vannacht droog met minimumtemperaturen rond 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met maxima tot 26 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Radboud Universiteit heeft per ongeluk alle verenigingen die zich aanmelden voor de introductiemarkt automatisch een inschrijvingsbevestiging gestuurd, meldt Omroep Gelderland. Daardoor kon de universiteit geen verenigingen meer weren. Ook de extreemrechtse Groot-Nederlandse Studentenvereniging is daardoor dit jaar weer aanwezig bij de Nijmeegse introductie. De universiteit had juist een nieuwe aanmeldingsprocedure opgezet om verenigingen te kunnen weigeren als hun gedachtegoed niet past bij dat van de universiteit.
23: Het bureau Discriminatie.nl heeft vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Gerald Martin. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft aangiftes ontvangen over het concert van een maand geleden. De zangeres vroeg tijdens het festival of alle witte mannen bij een moshpit een stap naar achteren wilden doen, om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Discriminatie.nl bedenkt nog wat het met de klachten gaat doen.
1: De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd.
7: Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren, bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp.
8: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen, tegen bijna 39% in 2022. Schouten noemde de stap over het randje het engste moment.
9: Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De autoriteiten in het Zuid-Franse departement Gironde evacueren opnieuw duizenden mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd en nu worden nog eens 8800 mensen uit Clauy preventief geëvacueerd. Inmiddels is 2400 hectare verbrand. Het vuur naderde de gemeente Lerge-Cap-Ferret tot op 300 meter. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan.
24: UNESCO heeft het historische centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. Het grotendeels houten stadscentrum stond sinds 2002 op de werelderfgoedlijst. De plaatsing als bedreigd erfgoed komt doordat 2 nieuwbouwpanden het aanzicht aantasten en er regelmatig panden verloren gaan door brand. Suriname hield geen rekening met aanbevelingen van UNESCO en reageerde, voor zover bekend, niet op een brief over het voornemen.
25: Het internationaal strafhof stopt de zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda. Aanklagers hadden daar zelf om gevraagd, omdat er niet genoeg bewijs meer zou zijn voor een veroordeling. Banda werd verdacht van oorlogsmisdaden in de regio Darfur in 2007. Getuigen willen of kunnen niet meer meewerken en bij sommigen zijn er twijfels over de geloofwaardigheid. Het hof benadrukt dat er altijd een nieuwe zaak tegen Banda kan worden gestart.
26: Bij de Franse stad Bordeaux zijn zeker 12.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur brak woensdag uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2.000 hectare. Honderden brandweerlieden bestrijden de brand, die zich 's nachts sneller verspreidde dan verwacht. Campings, stranden en woongebieden in de omgeving zijn ontruimd. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld.
27: Griekenland koopt het Israëlische luchtverdedigingssysteem Achilles Schild om zich te beschermen tegen drones en raketten.
0: Volgens bronnen van persbureau AFP kost het systeem 2,8 miljard euro. Het maakt deel uit van een groter Grieks defensiepakket van in totaal 4,2 miljard euro. NAVO-lid Griekenland wil de komende jaren de hele krijgsmacht moderniseren, onder meer met nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen en fregatten. De politie in de Albanese hoofdstad Tirana heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een luxe hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied. De demonstraties duren al weken en richten zich inmiddels ook tegen corruptie en gebrek aan transparantie. De woede werd verder aangewakkerd door een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Het parlement zou donderdag naar verwachting instemmen met die subsidie. Premier Rama legde de kritiek naast zich neer en ontving Ye in zijn kantoor.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Rotterdamse haven sluit niet uit dat er dit jaar nog fabrieken dichtgaan. Topman Boudewijn Simons noemt het investeringsklimaat als grootste probleem, met name de hoge energieprijzen. De stikstofmaatregelen van het kabinet bieden volgens hem enig perspectief, maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Simons waarschuwt dat bedrijven over een jaar of twee alsnog vertrekken als het investeringsklimaat niet verbetert.
12: Google heeft stevige kritiek op de Europese digitale marktregels en de handhaving daarvan. Het techbedrijf kreeg donderdag een boete van 890 miljoen euro voor het voortrekken van eigen diensten in Google Search en het beperken van appontwikkelaars in Google Play. Volgens Google maken de regels alledaagse producten alleen maar slechter en moeten veiligheidsmaatregelen worden afgebouwd. Het bedrijf overweegt in beroep te gaan tegen de boete.
0: De olieprijs is donderdag fors gestegen door de aanhoudende aanvallen van de Verenigde Staten op Iran en door Houthi-aanvallen op Saoedische tankers op de Rode Zee. De prijs voor Brentolie steeg met bijna 5% tot ruim $98 per vat, het hoogste niveau in 6 weken. Ook Iran viel de afgelopen dagen schepen aan in de straat van Hormuz, waar nauwelijks meer scheepvaart is. Door de hoge olieprijzen loopt ook de benzineprijs in Nederland op. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat nu op 2,624 euro, dicht bij het record van begin mei.
13: De Europese Commissie legt Google een totale boete op van 890 miljoen euro voor het overtreden van de Digital Markets Act. Het techbedrijf krijgt 460 miljoen euro boete omdat het eigen diensten bovenaan de zoekresultaten plaatst in Google Search. Daarnaast volgt een boete van 430 miljoen euro omdat Google in zijn appwinkel Play geen ruimte biedt aan ontwikkelaars om naar andere appwinkels te verwijzen. Google krijgt 60 dagen om aanpassingen door te voeren, anders volgen nieuwe boetes. Het bedrijf kan nog in beroep gaan.
14: De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart. Volgens curator Erik Looijen zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium en kan mogelijk meer dan 80% van het personeel zijn baan behouden. Bij de fabriek werken ongeveer 220 mensen. Folding Boxboard werd eind juni failliet verklaard en was de tweede papierfabriek die in korte tijd omviel in Eerbeek. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhoven hebben meerdere partijen interesse getoond in een doorstart.
15: Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld 178.000 euro meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een pluswoning en meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op, gemiddeld ruim 300.000 euro.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse voetballer Gavi vindt dat de Argentijn Leandro Paredes geen schorsing verdient voor zijn uitbarsting na de WK-finale. Paredes stormde na afloop op Gavi af, wat leidde tot verder duwen en trekken. Volgens Gavi hoort een fysieke kant bij voetbal en was het logischer geweest om Paredes tijdens de wedstrijd van het veld te sturen. De FIFA laat onderzoek doen naar de incidenten na de finale die Spanje met 1-0 won.

0: van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen. Karim Adeyemi verruilt Borussia Dortmund voor FC Barcelona. De 24-jarige Duitse aanvaller tekent een contract tot medio 2031 bij de Catalaanse club. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona zo'n 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Adeyemi wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong. De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van drie bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over vijf gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 16:45 middags verwacht op de finish. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 6:00 s'avonds gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt de zon af en toe door, maar langs de kust blijft het vrij bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Komende nacht blijft het droog bij 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met 22 tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen. Iets meer dan in 2022. Schouten noemde de stap over de rand het engste moment. Ze benadrukte dat een hogere opkomst vraagt om blijvend contact met bewoners in de wijken.
8: De Radboud Universiteit heeft per ongeluk alle verenigingen die zich aanmelden voor de introductiemarkt automatisch een inschrijvingsbevestiging gestuurd, meldt Omroep Gelderland. Daardoor kon de universiteit geen verenigingen meer weren. Ook de extreemrechtse Groot-Nederlandse Studentenvereniging is daardoor dit jaar weer aanwezig bij de Nijmeegse introductie. De universiteit had juist een nieuwe aanmeldingsprocedure opgezet om verenigingen te kunnen weigeren als hun gedachtegoed niet past bij dat van de universiteit.
9: Het bureau Discriminatie.nl heeft vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Gerald Martin. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft aangiftes ontvangen over het concert van een maand geleden. De zangeres vroeg tijdens het festival of alle witte mannen bij een moshpit een stap naar achteren wilden doen, om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Discriminatie.nl bedenkt nog wat het met de klachten gaat doen.
10: De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel.
7: de oostbuis, gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht

0: voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Op 1 april van dit jaar ging het om 350 jongeren, bijna 16% minder dan een jaar eerder. De overheid wil dit soort instellingen rond 2030 nagenoeg hebben afgeschaft. De Nederlandse Zorgautoriteit benadrukt dat de afbouw zorgvuldig en verantwoord moet gebeuren, zodat jongeren kunnen blijven rekenen op passende hulp. Decorontwerper Roland de Groot is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper kreeg het erelintje voor zijn bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie. Hij maakte decors voor onder meer Pipo de Clown, de films van Paul Verhoeven en 4 keer het Eurovisie Songfestival. De Groot introduceerde daar als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten postcards, die nog altijd worden gebruikt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De autoriteiten in het Zuid-Franse departement Gironde evacueren opnieuw duizenden mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd en nu worden nog eens 8800 mensen uit Clauy preventief geëvacueerd. Inmiddels is 2400 hectare verbrand. Het vuur naderde de gemeente Lerge-Cap-Ferret tot op 300 meter. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan. UNESCO heeft het historische centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. Het grotendeels houten stadscentrum stond sinds 2002 op de werelderfgoedlijst. De plaatsing als bedreigd erfgoed komt doordat 2 nieuwbouwpanden het aanzicht aantasten en er regelmatig panden verloren gaan door brand. Suriname hield geen rekening met aanbevelingen van UNESCO en reageerde voor zover bekend niet op een brief over het voornemen. Het internationaal strafhof stopt de zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda. Aanklagers hadden daar zelf om gevraagd, omdat er niet genoeg bewijs meer zou zijn voor een veroordeling. Banda werd verdacht van oorlogsmisdaden in de regio Darfur in 2007. Getuigen willen of kunnen niet meer meewerken en bij sommigen zijn er twijfels over de geloofwaardigheid. Het hof benadrukt dat er altijd een nieuwe zaak tegen Banda kan worden gestart. Bij de Franse stad Bordeaux zijn zeker 12.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur brak woensdag uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2.000 hectare. Honderden brandweerlieden bestrijden de brand, die zich 's nachts sneller verspreidde dan verwacht. Campings, stranden en woongebieden in de omgeving zijn ontruimd. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Griekenland koopt het Israëlische luchtverdedigingssysteem Achilles Schild om zich te beschermen tegen drones en raketten. Volgens bronnen van persbureau AFP kost het systeem 2,8 miljard euro. Het maakt deel uit van een groter Grieks defensiepakket van in totaal 4,2 miljard euro. NAVO-lid Griekenland wil de komende jaren de hele krijgsmacht moderniseren, onder meer met nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen en fregatten. De politie in de Albanese hoofdstad Tirana heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een luxe hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied. De demonstraties duren al weken en richten zich inmiddels ook tegen corruptie en gebrek aan transparantie. De woede werd verder aangewakkerd door een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Het parlement zou donderdag naar verwachting instemmen met die subsidie. Premier Rama legde de kritiek naast zich neer en ontving Ye in zijn kantoor. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Rotterdamse haven sluit niet uit dat er dit jaar nog fabrieken dichtgaan. Topman Boudewijn Simons noemt het investeringsklimaat als grootste probleem, met name de hoge energieprijzen. De stikstofmaatregelen van het kabinet bieden volgens hem enig perspectief, maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Simons waarschuwt dat bedrijven over een jaar of twee alsnog vertrekken als het investeringsklimaat niet verbetert. Google heeft stevige kritiek op de Europese digitale marktregels en de handhaving daarvan. Het techbedrijf kreeg donderdag een boete van 890 miljoen euro voor het voortrekken van eigen diensten in Google Search en het beperken van appontwikkelaars in Google Play. Volgens Google maken de regels alledaagse producten alleen maar slechter en moeten veiligheidsmaatregelen worden afgebouwd. Het bedrijf overweegt in beroep te gaan tegen de boete. De olieprijs is donderdag fors gestegen door de aanhoudende aanvallen van de Verenigde Staten op Iran en door Houthi-aanvallen op Saoedische tankers op de Rode Zee. De prijs voor Brentolie steeg met bijna 5% tot ruim $98 per vat, het hoogste niveau in 6 weken. Ook Iran viel de afgelopen dagen schepen aan in de straat van Hormuz, waar nauwelijks meer scheepvaart is. Door de hoge olieprijzen loopt ook de benzineprijs in Nederland op. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat nu op 2,624 euro, dicht bij het record van begin mei. De Europese Commissie legt Google een totale boete op van 890 miljoen euro voor het overtreden van de Digital Markets Act. Het techbedrijf krijgt 460 miljoen euro boete omdat het eigen diensten bovenaan de zoekresultaten plaatst in Google Search. Daarnaast volgt een boete van 430 miljoen euro omdat Google in zijn appwinkel Play geen ruimte biedt aan ontwikkelaars om naar andere appwinkels te verwijzen. Google krijgt 60 dagen om aanpassingen door te voeren, anders volgen nieuwe boetes. Het bedrijf kan nog in beroep gaan. De curator van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek ziet mogelijkheden voor een doorstart. Volgens curator Erik Looyen zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium en kan mogelijk meer dan 80% van het personeel zijn baan behouden. Bij de fabriek werken ongeveer 220 mensen. Folding Boxboard werd eind juni failliet verklaard en was de tweede papierfabriek die in korte tijd omviel in Eerbeek. Ook voor de eerder failliete papierfabriek Coldenhoven hebben meerdere partijen interesse getoond in een doorstart. Pluswoningen zijn vorig jaar flink in waarde gestegen. Na een verbouwing werd zo'n woning gemiddeld 178.000 euro meer waard, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. 60% van de verkochte woningen was vorig jaar een pluswoning en meer dan de helft daarvan ging naar starters. Vooral vrijstaande woningen buiten de stad leverden na een verbouwing veel meer op, gemiddeld ruim 300.000 euro. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Noorse Voetbalbond dient een officiële klacht in bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen. Karim Adeyemi verruilt Borussia Dortmund voor FC Barcelona. De 24-jarige Duitse aanvaller tekent een contract tot medio 2031 bij de Catalaanse club. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona zo'n 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Adeyemi wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong. De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van drie bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over vijf gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 4:15 middags verwacht op de finish. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 18:00 gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. Dat laat de Voetbalbond weten na aanleiding van een klacht die de Noorse bond bij de FIFA heeft ingediend. Balogun kreeg rood in de 16e finales, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. De KNVB zegt al eerder om opheldering te hebben gevraagd en wacht de uitkomst daarvan af. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt af en toe de zon door, maar langs de kust blijft het vrij bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog bij 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De omstreden rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. De Radboud Universiteit laat weten dat de vereniging door een fout automatisch is toegelaten. Na eerdere ophef moesten organisaties bij hun aanmelding toelichten hoe zij bijdragen aan een inclusieve campus. Die uitleg zou inhoudelijk worden beoordeeld, maar door de fout is dat bij geen enkele organisatie gebeurd. Het gerechtshof in Rotterdam heeft donderdag de vier verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Volgens het hof is er te weinig bewijs voor een veroordeling. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep celstraffen tot ruim 10 jaar geëist tegen twee van de verdachten. Kuut werd in maart 2009 met een mes gedood en gemarteld. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Bureau Discriminatie.nl heeft vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Gerald Martin. Straat vroeg tijdens het festival of witte mannen een stap naar achteren wilden doen in een moshpit om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Haar oproep leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft aangiftes ontvangen over het concert. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen. Iets meer dan in 2022. Schouten noemde de stap over de rand het engste moment. Ze benadrukte dat een hogere opkomst vraagt om blijvend contact met bewoners in de wijken. De Radboud Universiteit heeft per ongeluk alle verenigingen die zich aanmelden voor de introductiemarkt automatisch een inschrijvingsbevestiging gestuurd, meldt Omroep Gelderland. Daardoor kon de universiteit geen verenigingen meer weren. Ook de extreemrechtse Groot-Nederlandse Studentenvereniging is daardoor dit jaar weer aanwezig bij de Nijmeegse introductie. De universiteit had juist een nieuwe aanmeldingsprocedure opgezet om verenigingen te kunnen weigeren als hun gedachtegoed niet past bij dat van de universiteit. De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. President Trump stelt dat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen doorgaat als het land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Trump schrijft verder dat het akkoord alleen civiel gebruik betreft en dat er geen verrijking van uranium zal plaatsvinden. Internationale media melden eerder dat zo'n verbod niet in de deal stond. De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken. Eén optie is het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister, vermoedelijk na een conflict met topmilitair Sirski. Betogers eisten dat Fedorov zou aanblijven, waarna ook Sirski werd vervangen. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend. De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld.
9: De autoriteiten in het Zuid-Franse departement Gironde evacueren opnieuw duizenden mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd en nu worden nog eens 8800 mensen uit Clauy preventief geëvacueerd. Inmiddels is 2400 hectare verbrand. Het vuur naderde de gemeente Lerge-Cap-Ferret tot op 300 meter. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan.
10: UNESCO heeft het historische centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. Het grotendeels houten stadscentrum stond sinds 2002 op de werelderfgoedlijst. De plaatsing als bedreigd erfgoed komt doordat twee nieuwbouwpanden het aanzicht aantasten en er regelmatig panden verloren gaan door brand. Suriname hield geen rekening met aanbevelingen van UNESCO en reageerde, voor zover bekend, niet op een brief over het voornemen. Het internationaal strafhof stopt de zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda. Aanklagers hadden daar zelf om gevraagd, omdat er niet genoeg bewijs meer zou zijn voor een veroordeling. Banda werd verdacht van oorlogsmisdaden in de regio Darfur in 2007. Getuigen willen of kunnen niet meer meewerken en bij sommigen zijn er twijfels over de geloofwaardigheid. Het hof benadrukt dat er altijd een nieuwe zaak tegen Banda kan worden gestart.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen... terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. Door het geweld in de regio zijn de brandstofprijzen deze maand weer flink gestegen. Vorige maand verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt. De eerste verhoging sinds september 2023. De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land. Het Internationaal Monetair Fonds roept centrale banken op beter te letten op de invloed van kunstmatige intelligentie op de financiële stabiliteit. Volgens IMF-econoom Tobias Adrian kunnen toekomstige marktcrashes ontstaan doordat talloze AI-systemen tegelijk op dezelfde informatie reageren. Hij pleit voor aangepaste stresstests en beter toezicht op hoe financiële instellingen AI gebruiken. Daarnaast moeten toezichthouders scherper zijn op cyberrisico's, omdat geavanceerde AI-modellen zelfstandig aanvallen kunnen uitvoeren. De Rotterdamse haven exporteert steeds meer lege containers richting Azië, die vol terugkomen. Volgens haventopman Boudewijn Simons wijst dat op een groeiende afhankelijkheid van Europa. Het aantal overgeslagen containers daalde in het eerste halfjaar licht, terwijl de import uit Azië met 8% toenam. Simons noemt het ongemakkelijk dat Europa steeds meer importeert en minder produceert. De Rotterdamse haven sluit niet uit dat er dit jaar nog fabrieken dichtgaan. Topman Boudewijn Simons noemt het investeringsklimaat als grootste probleem, met name de hoge energieprijzen. De stikstofmaatregelen van het kabinet bieden volgens hem enig perspectief, maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Simons waarschuwt dat bedrijven over een jaar of twee alsnog vertrekken als het investeringsklimaat niet verbetert.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Noorse Voetbalbond dient een officiële klacht in bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen. Karim Adeyemi verruilt Borussia Dortmund voor FC Barcelona. De 24-jarige Duitse aanvaller tekent een contract tot medio 2031 bij de Catalaanse club. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona zo'n 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Adeyemi wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong. De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van drie bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over vijf gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 4:15 middags verwacht op de finish. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 18:00 gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt af en toe de zon door, maar langs de kust blijft het vrij bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog bij 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De omstreden rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. De Radboud Universiteit laat weten dat de vereniging door een fout automatisch is toegelaten. Na eerdere ophef moesten organisaties bij hun aanmelding toelichten hoe zij bijdragen aan een inclusieve campus. Die uitleg zou inhoudelijk worden beoordeeld, maar door de fout is dat bij geen enkele organisatie gebeurd.
15: Het gerechtshof in Rotterdam heeft donderdag de vier verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Volgens het hof is er te weinig bewijs voor een veroordeling. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep celstraffen tot ruim 10 jaar geëist tegen twee van de verdachten. Kuut werd in maart 2009 met een mes gedood en gemarteld. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Bureau Discriminatie.nl heeft vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Gerald Martin. Straat vroeg tijdens het festival of witte mannen een stap naar achteren wilden doen in een moshpit om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Haar oproep leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft aangiftes ontvangen over het concert. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen. Iets meer dan in 2022. Schouten noemde de stap over de rand het engste moment. Ze benadrukte dat een hogere opkomst vraagt om blijvend contact met bewoners in de wijken. De Radboud Universiteit heeft per ongeluk alle verenigingen die zich aanmelden voor de introductiemarkt automatisch een inschrijvingsbevestiging gestuurd, meldt Omroep Gelderland. Daardoor kon de universiteit geen verenigingen meer weren. Ook de extreemrechtse Groot-Nederlandse Studentenvereniging is daardoor dit jaar weer aanwezig bij de Nijmeegse introductie. De universiteit had juist een nieuwe aanmeldingsprocedure opgezet om verenigingen te kunnen weigeren als hun gedachtegoed niet past bij dat van de universiteit. De provincie Zeeland heeft ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen rond de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie van betonschade. Dat is het dubbele van het eerder gereserveerde bedrag. Zeeland zet pendelbussen in, laat de veerboot extra varen en legt tijdelijke parkeerplaatsen aan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevraagd mee te betalen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. President Trump stelt dat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen doorgaat als het land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Trump schrijft verder dat het akkoord alleen civiel gebruik betreft en dat er geen verrijking van uranium zal plaatsvinden. Internationale media melden eerder dat zo'n verbod niet in de deal stond. De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken. Eén optie is het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister, vermoedelijk na een conflict met topmilitair Sirski. Betogers eisten dat Fedorov zou aanblijven, waarna ook Sirski werd vervangen. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend. De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld. De autoriteiten in het Zuid-Franse departement Gironde evacueren opnieuw duizenden mensen
17: vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd en nu worden nog eens 8800 mensen uit Klaui preventief geëvacueerd. Inmiddels is 2400 hectare verbrand. Het vuur naderde de gemeente Lerge-Cap-Ferret tot op 300 meter. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan.
18: UNESCO heeft het historische centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. Het grotendeels houten stadscentrum stond sinds 2002 op de werelderfgoedlijst. De plaatsing als bedreigd erfgoed komt doordat twee nieuwbouwpanden het aanzicht aantasten en er regelmatig panden verloren gaan door brand. Suriname hield geen rekening met aanbevelingen van UNESCO en reageerde, voor zover bekend, niet op een brief over het voornemen. Het internationaal strafhof stopt de zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda. Aanklagers hadden daar zelf om gevraagd, omdat er niet genoeg bewijs meer zou zijn voor een veroordeling. Banda werd verdacht van oorlogsmisdaden in de regio Darfur in 2007. Getuigen willen of kunnen niet meer meewerken en bij sommigen zijn er twijfels over de geloofwaardigheid. Het hof benadrukt dat er altijd een nieuwe zaak tegen Banda kan worden gestart.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen... terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente.
22: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. Door het geweld in de regio zijn de brandstofprijzen deze maand weer flink gestegen. Vorige maand verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt. De eerste verhoging sinds september 2023.
23: De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land.
24: Het Internationaal Monetair Fonds roept centrale banken op beter te letten op de invloed van kunstmatige intelligentie op de financiële stabiliteit. Volgens IMF-econoom Tobias Adrian kunnen toekomstige marktcrashes ontstaan doordat talloze AI-systemen tegelijk op dezelfde informatie reageren. Hij pleit voor aangepaste stresstests en beter toezicht op hoe financiële instellingen AI gebruiken. Daarnaast moeten toezichthouders scherper zijn op cyberrisico's, omdat geavanceerde AI-modellen zelfstandig aanvallen kunnen uitvoeren.
25: De Rotterdamse haven exporteert steeds meer lege containers richting Azië, die vol terugkomen. Volgens haventopman Boudewijn Simons wijst dat op een groeiende afhankelijkheid van Europa. Het aantal overgeslagen containers daalde in het eerste halfjaar licht, terwijl de import uit Azië met 8% toenam. Simons noemt het ongemakkelijk dat Europa steeds meer importeert en minder produceert.
26: De Rotterdamse haven sluit niet uit dat er dit jaar nog fabrieken dichtgaan. Topman Boudewijn Simons noemt het investeringsklimaat als grootste probleem, met name de hoge energieprijzen.
0: De stikstofmaatregelen van het kabinet bieden volgens hem enig perspectief, maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Simons waarschuwt dat bedrijven over een jaar of twee alsnog vertrekken als het investeringsklimaat niet verbetert.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Noorse Voetbalbond dient een officiële klacht in bij de FIFA over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun. Die kreeg rood in de 16e finales van het WK, maar zijn schorsing werd na inmenging van president Trump omgezet in een voorwaardelijke straf. Daardoor kon Balogun gewoon meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond noemt de gang van zaken gevaarlijk voor de sport en bekritiseert FIFA-functionarissen die de zaak in de doofpot willen stoppen.
7: Karim Adeyemi verruilt Borussia Dortmund voor FC Barcelona. De 24-jarige Duitse aanvaller tekent een contract tot medio 2031 bij de Catalaanse club. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona zo'n 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Adeyemi wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong.
8: De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van drie bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over vijf gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 4:15 middags verwacht op de finish.
9: Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 6:00 avonds gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal.
12: Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Azië Cup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
27: De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt af en toe de zon door, maar langs de kust blijft het vrij bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Komende nacht blijft het droog bij 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met maxima tot 26 graden in het zuidwesten.
32: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
33: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
34: Dit is het Binnenlands Nieuws. De omstreden rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging
2: mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout in het aanmeldproces kregen alle organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De Radboud Universiteit had juist een nieuwe procedure ingevoerd om verenigingen te toetsen aan de missie en visie van de universiteit. De introductiemarkt is op 17 augustus, vlak voor het nieuwe collegejaar.
3: In de haven van Amsterdam zijn woensdagmiddag 5 mannen aangehouden bij het transport van 800 kilo cocaïne. De recherche in Den Haag had informatie over het naderende transport en besloot de partij te onderscheppen. De verdachten zaten in een bus op een haventerrein. De straatwaarde van de lading wordt geschat op 40 miljoen euro. De 5 worden vrijdag voorgeleid aan een rechtercommissaris.
4: Het gerechtshof heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Volgens het hof is er te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut werd in maart 2009 gemarteld en met een mes gedood, waarna zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Het hof noemt belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar. Vragen over het tijdstip, de plek, het moordwapen en het motief blijven onbeantwoord. Bureaudiscriminatie.nl heeft vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Gerald Martin. Straat vroeg tijdens het festival of witte mannen een stap naar achteren wilden doen in een moshpit om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Haar oproep leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft aangiftes ontvangen over het concert.
6: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen. Iets meer dan in 2022. Schouten noemde de stap over de rand het engste moment. Ze benadrukte dat een hogere opkomst vraagt om blijvend contact met bewoners in de wijken.
10: De Radboud Universiteit heeft per ongeluk alle verenigingen die zich aanmelden voor de introductiemarkt automatisch een inschrijvingsbevestiging gestuurd, meldt Omroep Gelderland. Daardoor kon de universiteit geen verenigingen meer weren. Ook de extreemrechtse Groot-Nederlandse Studentenvereniging is daardoor dit jaar weer aanwezig bij de Nijmeegse introductie. De universiteit had juist een nieuwe aanmeldingsprocedure opgezet om verenigingen te kunnen weigeren als hun gedachtegoed niet past bij dat van de universiteit.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
33: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden 2 Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie.
15: De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend.
16: De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht
0: op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld.
1: President Trump stelt dat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen doorgaat als het land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Trump schrijft verder dat het akkoord alleen civiel gebruik betreft en dat er geen verrijking van uranium zal plaatsvinden. Internationale media melden eerder dat zo'n verbod niet in de deal stond.
5: De autoriteiten in het Zuid-Franse departement Gironde evacueren opnieuw duizenden mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd en nu worden nog eens 8800 mensen uit Clauy preventief geëvacueerd. Inmiddels is 2400 hectare verbrand. Het vuur naderde de gemeente Lerge-Cap-Ferret tot op 300 meter. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan.
7: UNESCO heeft het historische centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed geplaatst. Het grotendeels houten stadscentrum stond sinds 2002 op de werelderfgoedlijst. De plaatsing als bedreigd erfgoed komt doordat twee nieuwbouwpanden het aanzicht aantasten en er regelmatig panden verloren gaan door brand. Suriname hield geen rekening met aanbevelingen van UNESCO en reageerde, voor zover bekend, niet op een brief over het voornemen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. McCormick, dat een groot deel van de voedingsmerken van Unilever overneemt, kiest Londen als locatie voor zijn tweede beursnotering. Dat is een tegenvaller voor de Amsterdamse beurs, die daarmee een grote nieuwkomer misloopt. Het gaat om merken als Knorr en Calvé, onderdeel van een deal van ongeveer 39 miljard euro. Ondernemersorganisatie VNO-NCW spreekt van een gemiste kans, maar is wel positief dat het internationale hoofdkantoor van McCormick in Nederland komt. De Amsterdamse beurs ziet de laatste tijd meerdere grote bedrijven verdwijnen, onder meer door overnames en fusies.
19: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september.
20: De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land.
21: Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen, terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente.
22: Het Internationaal Monetair Fonds roept centrale banken op beter te letten op de invloed van kunstmatige intelligentie op de financiële stabiliteit.
2: Volgens IMF-econoom Tobias Adrian kunnen toekomstige marktcrashes ontstaan doordat talloze AI-systemen tegelijk op dezelfde informatie reageren. Hij pleit voor aangepaste stresstests en beter toezicht op hoe financiële instellingen AI gebruiken. Daarnaast moeten toezichthouders scherper zijn op cyberrisico's, omdat geavanceerde AI-modellen zelfstandig aanvallen kunnen uitvoeren.

0: economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Karim Adeyemi verruilt Borussia Dortmund voor FC Barcelona. De 24-jarige Duitse aanvaller tekent een contract tot medio 2031 bij de Catalaanse club. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona zo'n 22 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Adeyemi wordt in Barcelona ploeggenoot van Frenkie de Jong. De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van drie bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over vijf gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 4:15 middags verwacht op de finish. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 18:00 gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer 40 miljoen euro, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt de zon steeds vaker door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan de kust tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog bij 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met maxima tot 26 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. de introductie.

0: Vrijmarkt is op 17 augustus. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de vier verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde Tattoo Killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar. In de haven van Amsterdam zijn woensdagmiddag vijf mannen aangehouden bij het transport van 800 kilo cocaïne. De recherche in Den Haag had informatie over het naderende transport en besloot de partij te onderscheppen. De verdachten zaten in een bus op een haventerrein. De straatwaarde van de lading wordt geschat op 40 miljoen euro. De vijf worden vrijdag voorgeleid aan een rechtercommissaris. Bureau Discriminatie.nl heeft vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Gerald Martin. Straat vroeg tijdens het festival of witte mannen een stap naar achteren wilden doen in een moshpit om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Haar oproep leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft aangiftes ontvangen over het concert. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan vier jaar geleden. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen. Iets meer dan in 2022. Schouten noemde de stap over de rand het engste moment. Ze benadrukte dat een hogere opkomst vraagt om blijvend contact met bewoners in de wijken. De Radboud Universiteit heeft per ongeluk alle verenigingen die zich aanmelden voor de introductiemarkt automatisch een inschrijvingsbevestiging gestuurd, meldt Omroep Gelderland. Daardoor kon de universiteit geen verenigingen meer weren. Ook de extreemrechtse Groot-Nederlandse Studentenvereniging is daardoor dit jaar weer aanwezig bij de Nijmeegse introductie. De universiteit had juist een nieuwe aanmeldingsprocedure opgezet om verenigingen te kunnen weigeren als hun gedachtegoed niet past bij dat van de universiteit. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de internationale voedselwaakhond IPC hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid. President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden twee Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie. De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend. De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld.
2: President Trump stelt dat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen doorgaat als het land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Trump schrijft verder dat het akkoord alleen civiel gebruik betreft en dat er geen verrijking van uranium zal plaatsvinden. Internationale media melden eerder dat zo'n verbod niet in de deal stond.
3: De autoriteiten in het Zuid-Franse departement Gironde evacueren opnieuw duizenden mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd en nu worden nog eens 8800 mensen uit Clauy preventief geëvacueerd. Inmiddels is 2400 hectare verbrand. Het vuur naderde de gemeente Lerge-Cap-Ferret tot op 300 meter. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. McCormick, dat een groot deel van de voedingsmerken van Unilever overneemt, kiest Londen als locatie voor zijn tweede beursnotering. Dat is een tegenvaller voor de Amsterdamse beurs, die daarmee een grote nieuwkomer misloopt. Het gaat om merken als Knorr en Calvé, onderdeel van een deal van ongeveer 39 miljard euro. Ondernemersorganisatie VNO-NCW spreekt van een gemiste kans, maar is wel positief dat het internationale hoofdkantoor van McCormick in Nederland komt. De Amsterdamse beurs ziet de laatste tijd meerdere grote bedrijven verdwijnen, onder meer door overnames en fusies. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september.
4: De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land.
2: Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen, terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente.
4: Het Internationaal Monetair Fonds roept centrale banken op beter te letten op de invloed van kunstmatige intelligentie op de financiële stabiliteit. Volgens IMF-econoom Tobias Adrian kunnen toekomstige marktcrashes ontstaan doordat talloze AI-systemen tegelijk op dezelfde informatie reageren. Hij pleit voor aangepaste stresstests en beter toezicht op hoe financiële instellingen AI gebruiken. Daarnaast moeten toezichthouders scherper zijn op cyberrisico's, omdat geavanceerde AI-modellen zelfstandig aanvallen kunnen uitvoeren.
5: De Rotterdamse haven exporteert steeds meer lege containers richting Azië, die vol terugkomen. Volgens haventopman Boudewijn Simons wijst dat op een groeiende afhankelijkheid van Europa. Het aantal overgeslagen containers daalde in het eerste halfjaar licht, terwijl de import uit Azië met 8% toenam. Simons noemt het ongemakkelijk dat Europa steeds meer importeert en minder produceert.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van 3 bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over 5 gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 4:15 middags verwacht op de finish. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 18:00 gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer 40 miljoen euro, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft 2 voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt de zon steeds vaker door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog, met in het zuidoosten nog wat zon. De wind valt geleidelijk weg. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnertpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard na ernstige incidenten en het bleef rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnerpark.
15: Het gerechtshof in Rotterdam heeft de vier verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde tattoo-killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar.
16: De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. De introductiemarkt is op 17 augustus.
17: In de haven van Amsterdam zijn woensdagmiddag 5 mannen aangehouden bij het transport van 800 kilo cocaïne. De recherche in Den Haag had informatie over het naderende transport en besloot de partij te onderscheppen. De verdachten zaten in een bus op een haventerrein. De straatwaarde van de lading wordt geschat op 40 miljoen euro. De 5 worden vrijdag voorgeleid aan een rechtercommissaris.
18: Bureau Discriminatie.nl heeft vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Gerald Martin. Straat vroeg tijdens het festival of witte mannen een stap naar achteren wilden doen in een moshpit om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Haar oproep leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft aangiftes ontvangen over het concert.
19: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen. Iets meer dan in 2022. Schouten noemde de stap over de rand het engste moment. Ze benadrukte dat een hogere opkomst vraagt om blijvend contact met bewoners in de wijken.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws.
23: Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de internationale voedselwaakhond IPC hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid.
24: President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden 2 Saoedische olietankers te hebben aangevallen.
0: Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend.
2: De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld.
3: President Trump stelt dat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen doorgaat als het land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Trump schrijft verder dat het akkoord alleen civiel gebruik betreft en dat er geen verrijking van uranium zal plaatsvinden. Internationale media melden eerder dat zo'n verbod niet in de deal stond.
4: De autoriteiten in het Zuid-Franse departement Gironde evacueren opnieuw duizenden mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd en nu worden nog eens 8800 mensen uit Clauy preventief geëvacueerd. Inmiddels is 2400 hectare verbrand. Het vuur naderde de gemeente Lerge-Cap-Ferret tot op 300 meter. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
28: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september.
29: De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land.
30: Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen, terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente.
5: Het Internationaal Monetair Fonds roept centrale banken op beter te letten op de invloed van kunstmatige intelligentie op de financiële stabiliteit. Volgens IMF-econoom Tobias Adrian kunnen toekomstige marktcrashes ontstaan doordat talloze AI-systemen tegelijk op dezelfde informatie reageren. Hij pleit voor aangepaste stresstests en beter toezicht op hoe financiële instellingen AI gebruiken. Daarnaast moeten toezichthouders scherper zijn op cyberrisico's, omdat geavanceerde AI-modellen zelfstandig aanvallen kunnen uitvoeren.
6: De Rotterdamse haven exporteert steeds meer lege containers richting Azië, die vol terugkomen. Volgens haventopman Boudewijn Simons wijst dat op een groeiende afhankelijkheid van Europa. Het aantal overgeslagen containers daalde in het eerste halfjaar licht, terwijl de import uit Azië met 8% toenam. Simons noemt het ongemakkelijk dat Europa steeds meer importeert en minder produceert.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de eerste van drie bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron naar het skioord Orcières-Merlet op 1825 meter hoogte, over vijf gecategoriseerde beklimmingen. Tadej Pogacar start in de gele trui met een voorsprong van ruim 4,5 minuut op Remco Evenepoel. De eerste renner wordt rond 4:15 middags verwacht op de finish. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 6:00 s'avonds gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer 40 miljoen euro, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt af en toe de zon door, langs de kust blijft het vrij bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. De nacht verloopt droog met minima rond 12 tot 16 graden. Morgen wordt het geleidelijk zonniger en warmer met maxima tot 26 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnertpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard, na ernstige incidenten, en het bleef rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnerpark.
15: Het gerechtshof in Rotterdam heeft de vier verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde Tattoo Killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar.
16: De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. De introductiemarkt is op 17 augustus.
17: In de haven van Amsterdam zijn woensdagmiddag 5 mannen aangehouden bij het transport van 800 kilo cocaïne. De recherche in Den Haag had informatie over het naderende transport en besloot de partij te onderscheppen. De verdachten zaten in een bus op een haventerrein. De straatwaarde van de lading wordt geschat op 40 miljoen euro. De 5 worden vrijdag voorgeleid aan een rechtercommissaris.
18: Bureaudiscriminatie.nl heeft vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt directeur Gerald Martin. Straat vroeg tijdens het festival of witte mannen een stap naar achteren wilden doen in een moshpit om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Haar oproep leidde tot een golf van haatberichten en doodsbedreigingen. Ook het Openbaar Ministerie in West-Brabant heeft aangiftes ontvangen over het concert.
19: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Dat lukte nipt. Ruim 40% van de Rotterdammers ging stemmen. Iets meer dan in 2022. Schouten noemde de stap over de rand het engste moment. Ze benadrukte dat een hogere opkomst vraagt om blijvend contact met bewoners in de wijken.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC, hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat.
0: tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid.
1: President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden twee Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend.
3: De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld.
4: President Trump stelt dat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen doorgaat als het land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Trump schrijft verder dat het akkoord alleen civiel gebruik betreft en dat er geen verrijking van uranium zal plaatsvinden. Internationale media melden eerder dat zo'n verbod niet in de deal stond.
23: De autoriteiten in het Zuid-Franse departement Gironde evacueren opnieuw duizenden mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd en nu worden nog eens 8800 mensen uit Clauy preventief geëvacueerd. Inmiddels is 2400 hectare verbrand. Het vuur naderde de gemeente Lerge-Cap-Ferret tot op 300 meter. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
27: ECB-president Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Ze zei dat na het besluit om de rente in de eurozone onveranderd te laten. De centrale bank wil meer tijd om de gevolgen van het opgeleide geweld in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. Door de oorlog in die regio zijn de brandstofprijzen weer gestegen.
28: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
29: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september.
31: De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur.
5: Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land.
6: Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen, terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente.
7: Het Internationaal Monetair Fonds roept centrale banken op beter te letten op de invloed van kunstmatige intelligentie op de financiële stabiliteit. Volgens IMF-econoom Tobias Adrian kunnen toekomstige marktcrashes ontstaan doordat talloze AI-systemen tegelijk op dezelfde informatie reageren. Hij pleit voor aangepaste stresstests en beter toezicht op hoe financiële instellingen AI gebruiken. Daarnaast moeten toezichthouders scherper zijn op cyberrisico's, omdat geavanceerde AI-modellen zelfstandig aanvallen kunnen uitvoeren.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 6 uur 's avonds gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30ste editie van de Johan Cruijffschaal.
10: Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer €40 miljoen, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen.
11: De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2 uur 's middags afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt de zon af en toe door, langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog en geleidelijk meer bewolking. De wind valt grotendeels weg. Vannacht blijft het droog bij 12 tot 16 graden. Morgen wordt het een mooie dag met steeds meer zon en temperaturen tot 26 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nijmegen is in de nacht van woensdag op donderdag een beveiliger ernstig mishandeld bij een fietsenstalling op het Stationsplein. Meerdere mannen sloegen en trapten het slachtoffer na een woordenwisseling rond 4:15 's ochtends. Ambulancepersoneel heeft de beveiliger nagekeken. Het incident vond plaats tijdens de Vierdaagse feesten, waar deze week al meerdere ernstige incidenten waren, waaronder een dodelijk schietincident.
16: Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam kan nog enkele weken duren, meldt de RET. De harde schijven en de blackbox van de tram worden uitgelezen voor technisch onderzoek. Bij de botsing woensdag raakten 15 mensen gewond, van wie 6 naar het ziekenhuis moesten. De trambestuurder krijgt slachtofferhulp aangeboden. De RET wil ook nazorg bieden aan reizigers die niet gewond raakten, maar wel erg geschrokken zijn.
17: De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnetpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard na ernstige incidenten en het bleef rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnerpark.
18: Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde Tattoo Killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar.
19: De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. De introductiemarkt is op 17 augustus.
20: In de haven van Amsterdam zijn woensdagmiddag 5 mannen aangehouden bij het transport van 800 kilo cocaïne. De recherche in Den Haag had informatie over het naderende transport en besloot de partij te onderscheppen. De verdachten zaten in een bus op een haventerrein. De straatwaarde van de lading wordt geschat op 40 miljoen euro. De 5 worden vrijdag voorgeleid aan een rechtercommissaris.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova trekt zijn plannen in voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria. Dat melden Spaanse media.
0: Dierenwelzijnsorganisaties voerden 5 jaar actie tegen de kwekerij, omdat octopussen van nature solitaire dieren zijn en in gevangenschap zouden lijden. Tegenstanders vreesden bovendien dat een kwekerij de vraag naar octopusvlees juist zou vergroten. Compassion in World Farming Nederland spreekt van een grote overwinning.
1: Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC, hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid.
2: President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden 2 Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie.
3: De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend.
4: De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld.
22: President Trump stelt dat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen doorgaat als het land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Trump schrijft verder dat het akkoord alleen civiel gebruik betreft en dat er geen verrijking van uranium zal plaatsvinden. Internationale media melden eerder dat zo'n verbod niet in de deal stond.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
27: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
28: ECB-president Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Ze zei dat na het besluit om de rente in de eurozone onveranderd te laten. De centrale bank wil meer tijd om de gevolgen van het opgeleide geweld in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. Door de oorlog in die regio zijn de brandstofprijzen weer gestegen.
31: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak.
5: Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
6: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen.

0: vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land. Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen, terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar wordt zondag 2 augustus om 6 uur 's avonds gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Voor Gözübüyük is het de derde keer dat hij deze wedstrijd leidt. De ontmoeting is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer €40 miljoen, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen. De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2 uur 's middags afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt de zon steeds vaker door, langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog en de wind valt weg. Vannacht rustig weer met minima rond 12 tot 16 graden. Morgen wordt een mooie dag. Steeds meer zon en het kan 22 tot 26 graden worden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.

0: Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nijmegen is in de nacht van woensdag op donderdag een beveiliger ernstig mishandeld bij een fietsenstalling op het Stationsplein. Meerdere mannen sloegen en trapten het slachtoffer na een woordenwisseling rond 4:15 's ochtends. Ambulancepersoneel heeft de beveiliger nagekeken. Het incident vond plaats tijdens de Vierdaagse feesten, waar deze week al meerdere ernstige incidenten waren, waaronder een dodelijk schietincident. Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam kan nog enkele weken duren, meldt de RET. De harde schijven en de blackbox van de tram worden uitgelezen voor technisch onderzoek. Bij de botsing woensdag raakten 15 mensen gewond, van wie 6 naar het ziekenhuis moesten. De trambestuurder krijgt slachtofferhulp aangeboden. De RET wil ook nazorg bieden aan reizigers die niet gewond raakten, maar wel erg geschrokken zijn. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnertpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard na ernstige incidenten en het bleef rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnertpark. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde Tattoo Killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar. De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. De introductiemarkt is op 17 augustus. In de haven van Amsterdam zijn woensdagmiddag 5 mannen aangehouden bij het transport van 800 kilo cocaïne. De recherche in Den Haag had informatie over het naderende transport en besloot de partij te onderscheppen. De verdachten zaten in een bus op een haventerrein. De straatwaarde van de lading wordt geschat op 40 miljoen euro. De 5 worden vrijdag voorgeleid aan een rechtercommissaris. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De aardbevingen in Venezuela van 24 juni hebben naar schatting van de Wereldbank bijna 20 miljard dollar aan directe materiële schade veroorzaakt. Dat is omgerekend ruim 17 miljard euro. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Bij de 2 aardbevingen kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten duizenden mensen dakloos. Volgens de Wereldbank gaat de wederopbouw sowieso jaren duren. Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova trekt zijn plannen in voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria. Dat melden Spaanse media. Dierenwelzijnsorganisaties voerden 5 jaar actie tegen de kwekerij omdat octopussen van nature solitaire dieren zijn en in gevangenschap zouden lijden. Tegenstanders vreesden bovendien dat een kwekerij de vraag naar octopusvlees juist zou vergroten. Compassion in World Farming Nederland spreekt van een grote overwinning. Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC, hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid. President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden twee Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie. De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend. De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25% en neemt meer tijd om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voor de inflatie te beoordelen. President Lagarde verwacht dat stijgende energieprijzen de inflatie waarschijnlijk tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ING-econoom Karsten Brzeski lijkt een renteverhoging in september vrijwel zeker. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een 0,25 procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september. De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land. Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen, terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer €40 miljoen, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen. De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2:00 middags afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez. Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim €46 miljoen van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van €137 miljoen, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Landinwaarts breekt de zon steeds vaker door, langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot zo'n 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog en geleidelijk meer bewolking. De wind valt grotendeels weg. Morgen wordt het mooier, met meer zon en temperaturen tot 26 graden in het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nijmegen is in de nacht van woensdag op donderdag een beveiliger ernstig mishandeld bij een fietsenstalling op het Stationsplein. Meerdere mannen sloegen en trapten het slachtoffer na een woordenwisseling rond 4:15 ochtends. Ambulancepersoneel heeft de beveiliger nagekeken. Het incident vond plaats tijdens de Vierdaagse feesten, waar deze week al meerdere ernstige incidenten waren, waaronder een dodelijk schietincident. Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam kan nog enkele weken duren, meldt de RET. De harde schijven en de blackbox van de tram worden uitgelezen voor technisch onderzoek. Bij de botsing woensdag raakten 15 mensen gewond, van wie 6 naar het ziekenhuis moesten. De trambestuurder krijgt slachtofferhulp aangeboden. De RET wil ook nazorg bieden aan reizigers die niet gewond raakten, maar wel erg geschrokken zijn. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnertpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard na ernstige incidenten en het bleef er rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnertpark. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde Tattoo Killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar. De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. De introductiemarkt is op 17 augustus. In de haven van Amsterdam zijn woensdagmiddag 5 mannen aangehouden bij het transport van 800 kilo cocaïne. De recherche in Den Haag had informatie over het naderende transport en besloot de partij te onderscheppen. De verdachten zaten in een bus op een haventerrein. De straatwaarde van de lading wordt geschat op 40 miljoen euro. De 5 worden vrijdag voorgeleid aan een rechtercommissaris. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De aardbevingen in Venezuela van 24 juni hebben naar schatting van de Wereldbank bijna 20 miljard dollar aan directe materiële schade veroorzaakt. Dat is omgerekend ruim 17 miljard euro. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Bij de twee aardbevingen kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten duizenden mensen dakloos. Volgens de Wereldbank gaat de wederopbouw sowieso jaren duren. Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova trekt zijn plannen in voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria. Dat melden Spaanse media. Dierenwelzijnsorganisaties voerden 5 jaar actie tegen de kwekerij omdat octopussen van nature solitaire dieren zijn en in gevangenschap zouden lijden. Tegenstanders vreesden bovendien dat een kwekerij de vraag naar octopusvlees juist zou vergroten. Compassion in World Farming Nederland spreekt van een grote overwinning. Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de internationale voedselwaakhond IPC hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid. President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden 2 Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie. De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend. De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25% en neemt meer tijd om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voor de inflatie te beoordelen. President Lagarde verwacht dat stijgende energieprijzen de inflatie waarschijnlijk tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ING-econoom Karsten Brzeski lijkt een renteverhoging in september vrijwel zeker. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro.
1: VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met 0,25 procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september. De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land. Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim 0,25 tot $80 miljoen, terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer €40 miljoen, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen. De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2:00 PM afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez. Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Landinwaarts breekt de zon steeds vaker door, langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot zo'n 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog en geleidelijk meer bewolking. De wind valt grotendeels weg. Morgen wordt het mooier, met meer zon en temperaturen tot 26 graden in het zuidwesten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nijmegen is in de nacht van woensdag op donderdag een beveiliger ernstig mishandeld bij een fietsenstalling op het Stationsplein. Meerdere mannen sloegen en trapten het slachtoffer na een woordenwisseling rond 16:45 ochtends. Ambulancepersoneel heeft de beveiliger nagekeken. Het incident vond plaats tijdens de Vierdaagse feesten, waar deze week al meerdere ernstige incidenten waren, waaronder een dodelijk schietincident.
7: Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam kan nog enkele weken duren, meldt de RET. De harde schijven en de blackbox van de tram worden uitgelezen voor technisch onderzoek. Bij de botsing woensdag raakten 15 mensen gewond, van wie 6 naar het ziekenhuis moesten. De trambestuurder krijgt slachtofferhulp aangeboden. De RET wil ook nazorg bieden aan reizigers die niet gewond raakten, maar wel erg geschrokken zijn.
9: De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnertpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard na ernstige incidenten en het bleef rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnertpark.
7: Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde Tattoo Killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar.
1: De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. De introductiemarkt is op 17 augustus.
7: In de haven van Amsterdam zijn woensdagmiddag 5 mannen aangehouden bij het transport van 800 kilo cocaïne. De recherche in Den Haag had informatie over het naderende transport en besloot de partij te onderscheppen. De verdachten zaten in een bus op een haventerrein. De straatwaarde van de lading wordt geschat op 40 miljoen euro. De 5 worden vrijdag voorgeleid aan een rechtercommissaris.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd?
10: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De aardbevingen in Venezuela van 24 juni... hebben naar schatting van de Wereldbank bijna 20 miljard dollar aan directe materiële schade veroorzaakt. Dat is omgerekend ruim 17 miljard euro. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Bij de twee aardbevingen kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten duizenden mensen dakloos. Volgens de Wereldbank gaat de wederopbouw sowieso jaren duren. Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova trekt zijn plannen in voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria. Dat melden Spaanse media. Dierenwelzijnsorganisaties voerden 5 jaar actie tegen de kwekerij, omdat octopussen van nature solitaire dieren zijn en in gevangenschap zouden lijden. Tegenstanders vreesden bovendien dat een kwekerij de vraag naar octopusvlees juist zou vergroten. Compassion in World Farming Nederland spreekt van een grote overwinning. Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de internationale voedselwaakhond IPC hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid. President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden 2 Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie. De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend. De extremistische Israëlische minister Ben-Gvir heeft met honderden andere Israëliërs het terrein van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem bezocht op de Joodse rouwdag Tisha B'Av. Volgens een lokale islamitische organisatie ging het om 2300 bezoekers. Het bidden door Joodse Israëliërs op de Tempelberg geldt als taboe op grond van informele afspraken tussen Jordanië en Israël. Jordanië heeft het bezoek en de rol van de Israëlische politie veroordeeld.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25% en neemt meer tijd om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voor de inflatie te beoordelen. President Lagarde verwacht dat stijgende energieprijzen de inflatie waarschijnlijk tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ING-econoom Karsten Brzeski lijkt een renteverhoging in september vrijwel zeker. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie.
1: Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
7: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
1: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september.
7: De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land. Harley-Davidson heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. De netto-winst daalde met ruim een kwart tot $80 miljoen, terwijl de omzet 6% lager uitkwam op $1,2 miljard. De verkoop van motoren steeg weliswaar met 9%, maar bleef achter bij de verwachtingen. Vooral de financieringstak deed het slecht, met een omzetdaling van 55%. De vraag naar motoren in de Verenigde Staten staat al jaren onder druk door de gestegen rente.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Azië Cup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer €40 miljoen, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen. De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2 uur 's middags afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez. Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt de zon af en toe door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog en geleidelijk meer bewolking. De wind valt grotendeels weg. Vannacht droog en rustig, rond 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Deze week is 3 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Noord-Holland. Bij een inbraak in Monnikendam werden essentiële levensreddende goederen gestolen. Bij eerdere inbraken in Broek in Waterland en Krommenie werd wel een ruit vernield, maar niets meegenomen. Ook elders in Nederland is de laatste tijd ingebroken bij brandweerkazernes. Volgens de politie heeft dit grote impact op de hulpverlening. In Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag een beveiliger ernstig mishandeld door meerdere mannen. Het incident gebeurde bij een fietsenstalling op het Stationsplein na een woordenwisseling. Het slachtoffer moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. In de stad zijn momenteel de vierdaagse feesten, waar al meerdere ernstige incidenten plaatsvonden. Vanwege die incidenten zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam kan nog enkele weken duren, meldt de RET. De harde schijven en de blackbox van de tram worden uitgelezen voor technisch onderzoek. Bij de botsing woensdag raakten 15 mensen gewond, van wie 6 naar het ziekenhuis moesten. De trambestuurder krijgt slachtofferhulp aangeboden. De RET wil ook nazorg bieden aan reizigers die niet gewond raakten, maar wel erg geschrokken zijn. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnertpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard na ernstige incidenten en het bleef rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnertpark. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde Tattoo Killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar. De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging, zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. De introductiemarkt is op 17 augustus.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft een programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen voorlopig stopgezet. De regeling zou in september ingaan om overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Gevangenen met een korte straf zouden na een derde van hun straf onder toezicht vrijkomen. Duizenden slachtoffers werden per brief ingelicht zonder duidelijke datum, wat tot ophef leidde. Burnham zegt dat niemand vrijkomt voordat alles goed is doorgelicht.
16: De aardbevingen in Venezuela van 24 juni hebben naar schatting van de Wereldbank bijna 20 miljard dollar aan directe materiële schade veroorzaakt. Dat is omgerekend ruim 17 miljard euro. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Bij de twee aardbevingen kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten duizenden mensen dakloos. Volgens de Wereldbank gaat de wederopbouw sowieso jaren duren.
17: Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova trekt zijn plannen in voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria. Dat melden Spaanse media. Dierenwelzijnsorganisaties voerden 5 jaar actie tegen de kwekerij omdat octopussen van nature solitaire dieren zijn en in gevangenschap zouden lijden. Tegenstanders vreesden bovendien dat een kwekerij de vraag naar octopusvlees juist zou vergroten. Compassion in World Farming Nederland spreekt van een grote overwinning.
18: Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC, hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid.
19: President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden 2 Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie.
20: De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen nu hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Bij het eerste thema staat componist Ludwig van Beethoven op het biljet van 10 euro. Bij het tweede een ijsvogel bij een waterval of een rivierpoel.
2: De Raad van Bestuur neemt eind dit jaar een definitief besluit over het ontwerp.
6: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.

0: het Midden-Oosten. McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september. De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer 40 miljoen euro, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen. De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2 uur 's middags afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez. Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is.

0: was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt de zon af en toe door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond droog en geleidelijk meer bewolking. De wind valt grotendeels weg. Vannacht droog en rustig, rond 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Deze week is 3 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Noord-Holland. Bij een inbraak in Monnikendam werden essentiële levensreddende goederen gestolen. Bij eerdere inbraken in Broek in Waterland en Krommenie werd wel een ruit vernield, maar niets meegenomen. Ook elders in Nederland is de laatste tijd ingebroken bij brandweerkazernes. Volgens de politie heeft dit grote impact op de hulpverlening. In Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag een beveiliger ernstig mishandeld door meerdere mannen. Het incident gebeurde bij een fietsenstalling op het Stationsplein na een woordenwisseling. Het slachtoffer moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. In de stad zijn momenteel de vierdaagse feesten, waar al meerdere ernstige incidenten plaatsvonden. Vanwege die incidenten zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam kan nog enkele weken duren, meldt de RET. De harde schijven en de blackbox van de tram worden uitgelezen voor technisch onderzoek. Bij de botsing woensdag raakten 15 mensen gewond, van wie 6 naar het ziekenhuis moesten. De trambestuurder krijgt slachtofferhulp aangeboden. De RET wil ook nazorg bieden aan reizigers die niet gewond raakten, maar wel erg geschrokken zijn. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnetpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard na ernstige incidenten en het bleef rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnetpark. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Ommo Kuut in 2009 vrijgesproken, net als de rechtbank eerder deed. Het hof ziet te weinig bewijs voor een veroordeling. Kuut was lid van de zogenoemde Tattoo Killers en werd in maart 2009 met een mes gedood. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Volgens het hof zijn belangrijke getuigenverklaringen innerlijk tegenstrijdig en te weinig betrouwbaar. De omstreken rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging mag volgende maand toch met een kraam op de introductiemarkt voor nieuwe studenten in Nijmegen staan. Door een fout bij de Radboud Universiteit kregen alle aangemelde organisaties automatisch een inschrijvingsbevestiging zonder inhoudelijke beoordeling. De universiteit heeft besloten dat niet terug te draaien. Alle deelnemers hebben toegezegd zich aan de huisregels te houden, waaronder een verbod op discriminatie. De introductiemarkt is op 17 augustus.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft een programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen voorlopig stopgezet. De regeling zou in september ingaan om overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Gevangenen met een korte straf zouden na een derde van hun straf onder toezicht vrijkomen. Duizenden slachtoffers werden per brief ingelicht zonder duidelijke datum, wat tot ophef leidde. Burnham zegt dat niemand vrijkomt voordat alles goed is doorgelicht.
1: De aardbevingen in Venezuela van 24 juni hebben naar schatting van de Wereldbank bijna 20 miljard dollar aan directe materiële schade veroorzaakt. Dat is omgerekend ruim 17 miljard euro. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Bij de twee aardbevingen kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten duizenden mensen dakloos. Volgens de Wereldbank gaat de wederopbouw sowieso jaren duren. Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova trekt zijn plannen in voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria. Dat melden Spaanse media. Dierenwelzijnsorganisaties voerden 5 jaar actie tegen de kwekerij omdat octopussen van nature solitaire dieren zijn en in gevangenschap zouden lijden. Tegenstanders vreesden bovendien dat een kwekerij de vraag naar octopusvlees juist zou vergroten. Compassion in World Farming Nederland spreekt van een grote overwinning. Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC, hadden meer dan 1,2 miljoen mensen tussen april en juni niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Tussen juli en december kampen naar verwachting 1,4 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid. President Trump houdt Iran verantwoordelijk voor aanvallen van de Houthis en dreigt met zware militaire straffen als de Jemenitische beweging opnieuw schepen in de Rode Zee beschiet. De Houthis stelden vorige week een zeeblokkade in voor Saoedische schepen en claimden 2 Saoedische olietankers te hebben aangevallen. Trump zegt zeer teleurgesteld te zijn dat de Houthis weer zijn begonnen met schieten. Buitenlandminister Rubio riep de beweging eerder al op tot de-escalatie. De Oekraïense president Zelensky heeft oud-minister van Defensie Fedorov verschillende functies aangeboden om voor de regering te blijven werken, waaronder het vicepremierschap van militaire innovatie. Fedorov werd ontslagen als defensieminister na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels ook is vertrokken. Betogers hadden geëist dat Fedorov zou aanblijven. Wat de 35-jarige Fedorov uiteindelijk gaat doen, is nog niet bekend.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen nu hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Bij het eerste thema staat componist Ludwig van Beethoven op het biljet van 10 euro. Bij het tweede een ijsvogel bij een waterval of een rivierpoel. De Raad van Bestuur neemt eind dit jaar een definitief besluit over het ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september. De Rotterdamse haven maakt zich zorgen over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Topman Boudewijn Simons noemt de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer een voorbeeld van verouderde infrastructuur uit de jaren 50 en 60. Volgens hem zijn veel bruggen niet gebouwd voor het huidige vrachtverkeer en de intensiteit waarmee ze nu worden gebruikt. Simons benadrukt dat tijdige renovatie cruciaal is voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en voor de weerbaarheid van het land.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Hajime Moriyasu blijft bondscoach van Japan tot en met de Aziëcup van volgend jaar. Daarna neemt Go Ohiwa, nu coach van het elftal onder 21, het stopje over in februari 2027. Japan werd op het WK in de 16e finales uitgeschakeld door Brazilië, nadat het in de groepsfase met 2-2 had gelijk gespeeld tegen Nederland. Ohiwa is oud-international en bereidt zich met Japan onder 21 voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer 40 miljoen euro, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf. Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen. De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2 uur 's middags afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez. Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Landinwaarts breekt de zon steeds vaker door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot zo'n 23 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Morgen wordt het mooier, met meer zon en temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De schadevergoeding die winkeliers kunnen eisen na winkeldiefstal stijgt van 181 naar 242 euro. Dat meldt de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstelling, die het proces rond deze vergoedingen regelt voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten. Volgens de organisatie zijn de kosten voor winkeliers flink gestegen, terwijl het tarief sinds 2012 niet was aangepast. Het nieuwe bedrag gaat op 14 september volgend jaar in. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische com-netwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben gevraagd zichzelf te snijden en zijn naam op hun lichaam te schrijven. Ten tijde van de verdenkingen was hij minderjarig. Volgens het Openbaar Ministerie benaderen jonge daders via platformen als Roblox en Discord vaak jonge slachtoffers. In zulke netwerken verwerven daders status door slachtoffers aan te zetten tot zelfverwonding. Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam duurt nog enkele weken, meldt de RET. De harde schijven en de zwarte doos van de tram worden onderzocht door het team Opsporing Verkeer van de politie. De trambestuurder was niet onder invloed van drank of drugs en krijgt slachtofferhulp aangeboden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. 6 van hen moesten naar het ziekenhuis. Deze week is 3 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Noord-Holland. Bij een inbraak in Monnikendam werden essentiële levensreddende goederen gestolen. Bij eerdere inbraken in Broek in Waterland en Krommenie werd wel een ruit vernield, maar niets meegenomen. Ook elders in Nederland is de laatste tijd ingebroken bij brandweerkazernes. Volgens de politie heeft dit grote impact op de hulpverlening. In Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag een beveiliger ernstig mishandeld door meerdere mannen. Het incident gebeurde bij een fietsenstalling op het Stationsplein na een woordenwisseling. Het slachtoffer moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. In de stad zijn momenteel de vierdaagse feesten, waar al meerdere ernstige incidenten plaatsvonden. Vanwege die incidenten zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben effect gehad, zegt de gemeente. Het Hunnertpark werd woensdag tot veiligheidsrisicogebied verklaard na ernstige incidenten en het bleef rustig. Festivaldirecteur David Brons van Matrix at the Park liet weten volgend jaar geen grote publiekstrekkers meer te boeken, omdat die te veel jongeren uit het hele land aantrekken. De gemeente staat achter dat besluit en evalueert na afloop de toekomst van het festival in het Hunnerpark.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd?
11: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald. Maar de situatie blijft ernstig. Volgens de internationale voedselwaakhond hadden tussen april en juni meer dan 1,2 miljoen mensen niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Toch wordt verwacht dat tussen juli en december 1,4 miljoen mensen kampen met ernstige voedselonzekerheid.
1: De Israëlische premier Netanyahu noemt een mogelijke erkenning van Israël door Saoedi-Arabië een historische stap richting vrede in het Midden-Oosten. Hij reageerde op de mededeling van president Trump dat een Amerikaans-Saoedisch nucleair akkoord alleen doorgaat als Saoedi-Arabië de Abraham-akkoorden tekent. Saoedi-Arabië heeft Israël nooit erkend en eist eerst een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. Het ongeval leidde tot grote verontwaardiging in Suriname.
4: De Britse premier Andy Burnham heeft een programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen voorlopig stopgezet. De regeling zou in september ingaan om overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Gevangenen met een korte straf zouden na 1/3 van hun straf onder toezicht vrijkomen. Duizenden slachtoffers werden per brief ingelicht zonder duidelijke datum, wat tot ophef leidde. Burnham zegt dat niemand vrijkomt voordat alles goed is doorgelicht.
1: De aardbevingen in Venezuela van 24 juni hebben naar schatting van de Wereldbank bijna 20 miljard dollar aan directe materiële schade veroorzaakt. Dat is omgerekend ruim 17 miljard euro. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Bij de 2 aardbevingen kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten duizenden mensen dakloos. Volgens de Wereldbank gaat de wederopbouw sowieso jaren duren.
4: Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova trekt zijn plannen in voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria. Dat melden Spaanse media. Dierenwelzijnsorganisaties voerden 5 jaar actie tegen de kwekerij omdat octopussen van nature solitaire dieren zijn en in gevangenschap zouden lijden. Tegenstanders vreesden bovendien dat een kwekerij de vraag naar octopusvlees juist zou vergroten. Compassion in World Farming Nederland spreekt van een grote overwinning.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Het waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kampte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks veel steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Het bedrijf maakt waterstoftankstations en noemt zichzelf Europees technologieleider en marktleider in waterstofmobiliteit. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen gepresenteerd voor het nieuwe eurobiljet. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun voorkeur aangeven. De 2 thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Eind dit jaar neemt de ECB een definitief besluit over het ontwerp. Het is voor het eerst sinds de introductie in 2002 dat de eurobiljetten helemaal opnieuw worden ontworpen.
6: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
12: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
13: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
12: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De KNVB wacht op een toelichting van de FIFA over de zaak rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun op het WK. De Noorse Voetbalbond heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond over de kwestie. De KNVB zegt de vragen van de Nooren te begrijpen en zelf ook om opheldering te hebben gevraagd, maar niet in de vorm van een klacht. Na inmenging van president Trump bij FIFA-voorzitter Infantino werd Balogun's schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Arsenal heeft de Griekse aanvaller Christos Tsolis overgenomen van Club Brugge. De 24-jarige tekende een meerjarig contract bij de Engelse kampioen. Volgens Belgische media betaalt Arsenal ongeveer 40 miljoen euro, waarmee het de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie is. Tsolis moet de opvolger worden van Leandro Trossard, die naar het Turkse Beşiktaş vertrok. De Griek speelde eerder bij FC Twente en Fortuna Düsseldorf.
15: Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen.
16: De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2 uur 's middags afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez. Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is.
17: Voor Brandon McNulty is de Tour de France voorbij. De Amerikaan is in de 18e etappe afgestapt nadat hij dinsdag voor de tijdrit was aangereden door een auto. McNulty was een belangrijke ploeggenoot van geleedruitdrager Tadej Pogacar. Die heeft donderdag ook weinig steun van Tim Wellens en Adam Yates, die ziek maar wel gestart zijn. Vrijdag en zaterdag staan twee zware bergetappes met finishes op de Alpe d'Huez op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Landinwaarts breekt de zon steeds vaker door. Langs de kust blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond droog, in het zuidoosten nog wat zon en de wind valt grotendeels weg. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 26 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Hij zou via het spelplatform Roblox contact hebben gelegd met zijn slachtoffer. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. De schadevergoeding die winkeliers kunnen eisen na winkeldiefstal stijgt van 181 naar 242 euro. Dat meldt de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstelling, die het proces rond deze vergoedingen regelt voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten. Volgens de organisatie zijn de kosten voor winkeliers flink gestegen, terwijl het tarief sinds 2012 niet was aangepast. Het nieuwe bedrag gaat op 14 september volgend jaar in. Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam duurt nog enkele weken, meldt de RET. De harde schijven en de zwarte doos van de tram worden onderzocht door het team Opsporing Verkeer van de politie. De trambestuurder was niet onder invloed van drank of drugs en krijgt slachtofferhulp aangeboden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. 6 van hen moesten naar het ziekenhuis. Deze week is 3 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Noord-Holland. Bij een inbraak in Monnikendam werden essentiële levensreddende goederen gestolen. Bij eerdere inbraken in Broek in Waterland en Krommenie werd wel een ruit vernield, maar niets meegenomen. Ook elders in Nederland is de laatste tijd ingebroken bij brandweerkazernes. Volgens de politie heeft dit grote impact op de hulpverlening. In Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag een beveiliger ernstig mishandeld door meerdere mannen. Het incident gebeurde bij een fietsenstalling op het Stationsplein na een woordenwisseling. Het slachtoffer moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. In de stad zijn momenteel de vierdaagse feesten, waar al meerdere ernstige incidenten plaatsvonden. Vanwege die incidenten zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
22: De Britse premier Andy Burnham heeft een programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen voorlopig stopgezet, melden onder meer de BBC en Sky News. De regeling zou in september ingaan om overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Gevangenen met een korte straf zouden na 1/3 van hun straf onder toezicht vrijkomen. Burnham wil eerst alles goed laten doorlichten om risico's voor de samenleving te beperken. Onder de regeling zouden meer dan 6.000 gevangenen vrijkomen.
23: Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens de internationale voedselwaakhond hadden tussen april en juni meer dan 1,2 miljoen mensen niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Toch wordt verwacht dat tussen juli en december 1,4 miljoen mensen kampen met ernstige voedselonzekerheid.
24: De Israëlische premier Netanyahu noemt een mogelijke erkenning van Israël door Saoedi-Arabië een historische stap richting vrede in het Midden-Oosten. Hij reageerde op de mededeling van president Trump dat een Amerikaans-Saoedisch nucleair akkoord alleen doorgaat als Saoedi-Arabië de Abraham-akkoorden tekent. Saoedi-Arabië heeft Israël nooit erkend en eist eerst een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
25: De aardbevingen in Venezuela van 24 juni hebben naar schatting van de Wereldbank bijna $20 miljard aan directe materiële schade veroorzaakt. Dat is omgerekend ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Bij de 2 aardbevingen kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten duizenden mensen dakloos. Volgens de Wereldbank gaat de wederopbouw sowieso jaren duren.
26: Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova trekt zijn plannen in voor de eerste octopuskwekerij ter wereld, op Gran Canaria. Dat melden Spaanse media. Dierenwelzijnsorganisaties voerden 5 jaar actie tegen de kwekerij omdat octopussen van nature solitaire dieren zijn en in gevangenschap zouden lijden. Tegenstanders vreesden bovendien dat een kwekerij de vraag naar octopusvlees juist zou vergroten. Compassion in World Farming Nederland spreekt van een grote overwinning.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.
30: Het waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kampte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks veel steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Het bedrijf maakt waterstoftankstations en noemt zichzelf Europees technologieleider en marktleider in waterstofmobiliteit.
1: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
4: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
30: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
4: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,25%. Met de rentepauze wil de ECB meer tijd nemen om de gevolgen van de opgeleide oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. De brandstofprijzen zijn deze maand weer flink gestegen. In juni verhoogde de ECB de rente nog met een kwart procentpunt na een sterke stijging van de energieprijzen door de Iran-oorlog. De volgende rentevergadering is in september.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aangetrokken. Verdediger Prins Aning komt over van Borussia Dortmund 2 en aanvaller Fabiano Rust van Feyenoord onder 21. Beide spelers tekenden een contract tot medio 2028 met een optie voor een extra seizoen. Ze waren op proef bij de Eredivisieclub en wisten daar de technische staf te overtuigen.
7: De weg naar de Alpe d'Huez is donderdag vanaf 2 uur 's middags afgesloten voor alle voertuigen vanwege de verkeersdrukte. Voetgangers en fietsers hebben tot vrijdag nog wel toegang tot het skioord. De maatregelen zijn getroffen in aanloop naar de Tour de France. Vrijdag wordt de 19e etappe van Gap naar Alpe d'Huez verreden. En ook zaterdag is de finish op de Alpe d'Huez.
9: Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is.
10: Voor Brandon McNulty is de Tour de France voorbij. De Amerikaan is in de 18e etappe afgestapt nadat hij dinsdag voor de tijdrit was aangereden door een auto. McNulty was een belangrijke ploeggenoot van geleedruitdrager Tadej Pogacar. Die heeft donderdag ook weinig steun van Tim Wellens en Adam Yates, die ziek maar wel gestart zijn. Vrijdag en zaterdag staan twee zware bergetappes met finishes op de Alpe d'Huez op het programma.
11: Richard Carapaz heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van IF Education Easy Post ging op de slotklim naar Auxerre-Merlet solo en finishte 45 seconden voor de Zwitser Mauro Schmid.
2: Tadej Pogacar behield de gele trui met ruim 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel. Valentin Paret-Peintre pakte de bolletjestrui, al staat Pogacar nog bovenaan in het bergklassement. Mats Pedersen verstevigde zijn greep op de groene puntentrui. Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken voor de Eredivisie. De 24-jarige speler tekende een 2-jarig contract bij de Tilburgse club. Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat vorig seizoen op het tweede niveau van België uitkwam. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts breekt af en toe de zon door, maar langs de kust blijft het vrij bewolkt. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestelijke wind. Vanavond neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. De nacht verloopt droog met minima rond 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt dan 22 tot plaatselijk 26 graden met weinig wind.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
17: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
18: De schadevergoeding die winkeliers kunnen eisen na winkeldiefstal stijgt van 181 naar 242 euro. Dat meldt de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstelling, die het proces rond deze vergoedingen regelt voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten. Volgens de organisatie zijn de kosten voor winkeliers flink gestegen, terwijl het tarief sinds 2012 niet was aangepast. Het nieuwe bedrag gaat op 14 september volgend jaar in.
19: Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam duurt nog enkele weken, meldt de RET. De harde schijven en de zwarte doos van de tram worden onderzocht door het team Opsporing Verkeer van de politie. De trambestuurder was niet onder invloed van drank of drugs en krijgt slachtofferhulp aangeboden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. 6 van hen moesten naar het ziekenhuis.
20: Deze week is 3 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Noord-Holland. Bij een inbraak in Monnikendam werden essentiële levensreddende goederen gestolen. Bij eerdere inbraken in Broek in Waterland en Krommenie werd wel een ruit vernield, maar niets meegenomen. Ook elders in Nederland is de laatste tijd ingebroken bij brandweerkazernes. Volgens de politie heeft dit grote impact op de hulpverlening.
31: In Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag een beveiliger ernstig mishandeld door meerdere mannen. Het incident gebeurde bij een fietsenstalling op het Stationsplein na een woordenwisseling. Het slachtoffer moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.
0: In de stad zijn momenteel de vierdaagse feesten, waar al meerdere ernstige incidenten plaatsvonden. Vanwege die incidenten zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy.
23: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst.
24: De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
25: De Britse premier Andy Burnham heeft een programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen voorlopig stopgezet, melden onder meer de BBC en Sky News. De regeling zou in september ingaan om overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Gevangenen met een korte straf zouden na 1/3 van hun straf onder toezicht vrijkomen. Burnham wil eerst alles goed laten doorlichten om risico's voor de samenleving te beperken. Onder de regeling zouden meer dan 6.000 gevangenen vrijkomen.
26: Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens de internationale voedselwaakhond hadden tussen april en juni meer dan 1,2 miljoen mensen niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Toch wordt verwacht dat tussen juli en december 1,4 miljoen mensen kampen met ernstige voedselonzekerheid.
27: De Israëlische premier Netanyahu noemt een mogelijke erkenning van Israël door Saoedi-Arabië een historische stap richting vrede in het Midden-Oosten. Hij reageerde op de mededeling van president Trump dat een Amerikaans-Saoedisch nucleair akkoord alleen doorgaat als Saoedi-Arabië de Abraham-akkoorden tekent. Saoedi-Arabië heeft Israël nooit erkend en eist eerst een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten, met een verlies van 1,3%. Ook andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers reageerden op de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg tot boven de $100 per vat.
1: De Verenigde Staten voerden voor de 12e nacht op rij luchtaanvallen uit op Iran.
2: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.
4: Het waterstoftankbedrijf

0: president Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
1: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
2: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is. Voor Brandon McNulty is de Tour de France voorbij. De Amerikaan is in de 18e etappe afgestapt nadat hij dinsdag voor de tijdrit was aangereden door een auto. McNulty was een belangrijke ploeggenoot van geleedruitdrager Tadej Pogacar. Die heeft donderdag ook weinig steun van Tim Wellens en Adam Yates, die ziek maar wel gestart zijn. Vrijdag en zaterdag staan twee zware bergetappes met finishes op de Alpe d'Huez op het programma. Richard Carapaz heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van IF Education Easy Post ging op de slotklim naar Auxerre-Merlet solo en finishte 45 seconden voor de Zwitser Mauro Schmid. Tadej Pogacar behield de gele trui met ruim 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel. Valentin Paret-Peintre pakte de bolletjestrui, al staat Pogacar nog bovenaan in het bergklassement. Mats Pedersen verstevigde zijn greep op de groene puntentrui. Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken voor de Eredivisie. De 24-jarige speler tekende een tweejarig contract bij de Tilburgse club. Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat vorig seizoen op het tweede niveau van België uitkwam. Richard Carapaz heeft zijn etappezege in de Tour de France opgedragen aan zijn familie. De 33-jarige klimmer uit Ecuador kwam in Auxerre-Merlet alleen over de streep en won voor de tweede keer een etappe in de Ronde van Frankrijk. Carapaz ontsnapte op ruim 3 kilometer van de finish uit een kopgroepje. Hij maakte eerder naam als winnaar van de Ronde van Italië in 2019 en de Olympische gouden medaille in Tokio. FC Groningen heeft de 21-jarige Slovaakse linksback Nicolas Brandis aangetrokken. Hij komt over van AS Trenčín en tekende een vierjarig contract. Brandis is jeugdinternational van Slowakije en wilde naar eigen zeggen al langer naar Groningen. De club versterkte zich deze zomer ook met onder andere Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hurnes.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je...

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 22 tot 26 graden bij weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Woensdagavond waren hulpverleners tot 11:15 s'avonds bezig. In totaal werden woensdag 1031 blaarbehandelingen uitgevoerd, wat volgens een woordvoerder een heel gemiddeld aantal is. Donderdag rond 4:00 middags zat de centrale medische post alweer vol met wachtenden, met toen al meer dan 400 behandelingen achter de rug. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
4: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. De schadevergoeding die winkeliers kunnen eisen na winkeldiefstal stijgt van 181 naar 242 euro. Dat meldt de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstelling, die het proces rond deze vergoedingen regelt voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten. Volgens de organisatie zijn de kosten voor winkeliers flink gestegen, terwijl het tarief sinds 2012 niet was aangepast. Het nieuwe bedrag gaat op 14 september volgend jaar in. Het onderzoek naar de oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam duurt nog enkele weken, meldt de RET. De harde schijven en de zwarte doos van de tram worden onderzocht door het team Opsporing Verkeer van de politie. De trambestuurder was niet onder invloed van drank of drugs en krijgt slachtofferhulp aangeboden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. 6 van hen moesten naar het ziekenhuis.
5: Deze week is 3 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Noord-Holland. Bij een inbraak in Monnikendam werden essentiële levensreddende goederen gestolen. Bij eerdere inbraken in Broek in Waterland en Krommenie werd wel een ruit vernield, maar niets meegenomen. Ook elders in Nederland is de laatste tijd ingebroken bij brandweerkazernes. Volgens de politie heeft dit grote impact op de hulpverlening.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat.
3: Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst. De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy. De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden. De Britse premier Andy Burnham heeft een programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen voorlopig stopgezet, melden onder meer de BBC en Sky News. De regeling zou in september ingaan om overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Gevangenen met een korte straf zouden na 1/3 van hun straf onder toezicht vrijkomen. Burnham wil eerst alles goed laten doorlichten om risico's voor de samenleving te beperken. Onder de regeling zouden meer dan 6000 gevangenen vrijkomen. Het aantal mensen dat honger lijdt in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Volgens de internationale voedselwaakhond hadden tussen april en juni meer dan 1,2 miljoen mensen niet genoeg te eten. Dat is bijna 60% van de bevolking. De verbetering komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer hulp toelaat. Toch wordt verwacht dat tussen juli en december 1,4 miljoen mensen kampen met ernstige voedselonzekerheid. De Israëlische premier Netanyahu noemt een mogelijke erkenning van Israël door Saoedi-Arabië een historische stap richting vrede in het Midden-Oosten. Hij reageerde op de mededeling van president Trump dat een Amerikaans-Saoedisch nucleair akkoord alleen doorgaat als Saoedi-Arabië de Abraham-akkoorden tekent. Saoedi-Arabië heeft Israël nooit erkend en eist eerst een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. Het waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kampte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks veel steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen.
4: Het bedrijf maakt waterstoftankstations en noemt zichzelf Europees technologieleider en marktleider in waterstofmobiliteit. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
6: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
4: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige Argentijnse vleugelspits een seizoen en neemt hem daarna definitief over. Chelsea kocht Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro van Manchester United. De twee clubs deden eerder al zaken. Chelsea nam Morgan Rodgers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro, waarmee hij de duurste Britse speler ooit is. Voor Brandon McNulty is de Tour de France voorbij. De Amerikaan is in de 18e etappe afgestapt nadat hij dinsdag voor de tijdrit was aangereden door een auto. McNulty was een belangrijke ploeggenoot van geleedruitdrager Tadej Pogacar. Die heeft donderdag ook weinig steun van Tim Wellens en Adam Yates, die ziek maar wel gestart zijn. Vrijdag en zaterdag staan twee zware bergetappes met finishes op de Alpe d'Huez op het programma. Richard Carapaz heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van IF Education Easy Post ging op de slotklim naar Auxerre-Merlet solo en finishte 45 seconden voor de Zwitser Mauro Schmid. Tadej Pogacar behield de gele trui met ruim 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel. Valentin Paret-Peintre pakte de bolletjestrui, al staat Pogacar nog bovenaan in het bergklassement. Mats Pedersen verstevigde zijn greep op de groene puntentrui. Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken voor de Eredivisie. De 24-jarige speler tekende een tweejarig contract bij de Tilburgse club. Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat vorig seizoen op het tweede niveau van België uitkwam. Richard Carapaz heeft zijn etappezege in de Tour de France opgedragen aan zijn familie. De 33-jarige klimmer uit Ecuador kwam in Auxerre-Merlet alleen over de streep en won voor de tweede keer een etappe in de Ronde van Frankrijk. Carapaz ontsnapte op ruim 3 kilometer van de finish uit een kopgroepje. Hij maakte eerder naam als winnaar van de Ronde van Italië in 2019 en de Olympische gouden medaille in Tokio. FC Groningen heeft de 21-jarige Slovaakse linksback Nicolas Brandis aangetrokken. Hij komt over van AS Trenčín en tekende een 4-jarig contract. Brandis is jeugdinternational van Slowakije en wilde naar eigen zeggen al langer naar Groningen. De club versterkte zich deze zomer ook met onder andere Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hurnes.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind speelt nauwelijks een rol. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te denken dat ze discrimineerde op basis van huidskleur of geslacht. De enkele honderden klagers krijgen daar binnenkort een brief over. Sophie Straat vroeg tijdens een morspit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen, om ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Directeur Gerald Martin verduidelijkt dat het uiteindelijk aan politie en justitie is om te beoordelen of er sprake was van discriminatie. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Woensdagavond waren hulpverleners tot 11:15 s'avonds bezig. In totaal werden woensdag 1031 blaarbehandelingen uitgevoerd, wat volgens een woordvoerder een heel gemiddeld aantal is. Donderdag rond 4:00 s'middags zat de centrale medische post alweer vol met wachtenden, met toen al meer dan 400 behandelingen achter de rug. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. De schadevergoeding die winkeliers kunnen eisen na winkeldiefstal stijgt van 181 naar 242 euro. Dat meldt de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstelling, die het proces rond deze vergoedingen regelt voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten. Volgens de organisatie zijn de kosten voor winkeliers flink gestegen, terwijl het tarief sinds 2012 niet was aangepast. Het nieuwe bedrag gaat op 14 september volgend jaar in.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
13: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlandsnieuws. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met twee anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
15: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker één dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3:00 middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6:00 s'avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord.
16: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst. De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy.
17: De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, maar van 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
18: De Britse premier Andy Burnham heeft een programma voor vervroegde vrijlating van gevangenen voorlopig stopgezet, melden onder meer de BBC en Sky News. De regeling zou in september ingaan om overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Gevangenen met een korte straf zouden na 1/3 van hun straf onder toezicht vrijkomen. Burnham wil eerst alles goed laten doorlichten om risico's voor de samenleving te beperken. Onder de regeling zouden meer dan 6.000 gevangenen vrijkomen.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
21: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%.
0: Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
5: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
22: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
23: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Voor Brandon McNulty is de Tour de France voorbij. De Amerikaan is in de 18e etappe afgestapt nadat hij dinsdag voor de tijdrit was aangereden door een auto. McNulty was een belangrijke ploeggenoot van geleedruitdrager Tadej Pogacar. Die heeft donderdag ook weinig steun van Tim Wellens en Adam Yates, die ziek maar wel gestart zijn. Vrijdag en zaterdag staan twee zware bergetappes met finishes op de Alpe d'Huez op het programma. Richard Carapaz heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van IF Education Easy Post ging op de slotklim naar Auxerre-Merlet solo en finishte 45 seconden voor de Zwitser Mauro Schmid. Tadej Pogacar behield de gele trui met ruim 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel. Valentin Paret-Peintre pakte de bolletjestrui, al staat Pogacar nog bovenaan in het bergklassement. Mats Pedersen verstevigde zijn greep op de groene puntentrui. Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken voor de Eredivisie. De 24-jarige speler tekende een tweejarig contract bij de Tilburgse club. Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat vorig seizoen op het tweede niveau van België uitkwam. Richard Carapaz heeft zijn etappezege in de Tour de France opgedragen aan zijn familie. De 33-jarige klimmer uit Ecuador kwam in Auxerre-Merlet alleen over de streep en won voor de tweede keer een etappe in de Ronde van Frankrijk. Carapaz ontsnapte op ruim 3 kilometer van de finish uit een kopgroepje. Hij maakte eerder naam als winnaar van de Ronde van Italië in 2019 en de Olympische gouden medaille in Tokio. FC Groningen heeft de 21-jarige Slovaakse linksback Nicolas Brandis aangetrokken. Hij komt over van AS Trenčín en tekende een vierjarig contract. Brandis is jeugdinternational van Slowakije en wilde naar eigen zeggen al langer naar Groningen. De club versterkte zich deze zomer ook met onder andere Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hurnes. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond, De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt 135 miljoen euro voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit. Want Morgan Rodgers ging onlangs voor 137 miljoen euro van Aston Villa naar Chelsea. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel overal droog met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijkt het droog bij minimumtemperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden, met nauwelijks wind. Morgenavond weinig bewolking.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
27: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gediskwalificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
28: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Woensdagavond waren hulpverleners tot 11:15 s'avonds bezig. In totaal werden woensdag 1031 blaarbehandelingen uitgevoerd, wat volgens een woordvoerder een heel gemiddeld aantal is. Donderdag rond 4:00 s'middags zat de centrale medische post alweer vol met wachtenden, met toen al meer dan 400 behandelingen achter de rug.
29: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
30: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
31: De schadevergoeding die winkeliers kunnen eisen na winkeldiefstal stijgt van 181 naar 242 euro. Dat meldt de serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstelling, die het proces rond deze vergoedingen regelt voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten.
1: Volgens de organisatie zijn de kosten voor winkeliers flink gestegen, terwijl het tarief sinds 2012 niet was aangepast. Het nieuwe bedrag gaat op 14 september volgend jaar in.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
12: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
13: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord.
14: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst.
15: De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy.
16: De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, maar van 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
19: En nu het economisch nieuws. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
0: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
3: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.
4: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
5: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van €890 miljoen. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
6: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer €39 miljard. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Voor Brandon McNulty is de Tour de France voorbij. De Amerikaan is in de 18e etappe afgestapt nadat hij dinsdag voor de tijdrit was aangereden door een auto. McNulty was een belangrijke ploeggenoot van geleedruitdrager Tadej Pogacar. Die heeft donderdag ook weinig steun van Tim Wellens en Adam Yates, die ziek maar wel gestart zijn. Vrijdag en zaterdag staan twee zware bergetappes met finishes op de Alpe d'Huez op het programma. Richard Carapaz heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van IF Education Easy Post ging op de slotklim naar Auxerre-Merlet solo en finishte 45 seconden voor de Zwitser Mauro Schmid. Tadej Pogacar behield de gele trui met ruim 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel. Valentin Paret-Peintre pakte de bolletjestrui, al staat Pogacar nog bovenaan in het bergklassement. Mats Pedersen verstevigde zijn greep op de groene puntentrui. Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken voor de Eredivisie. De 24-jarige speler tekende een tweejarig contract bij de Tilburgse club. Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat vorig seizoen op het tweede niveau van België uitkwam. Richard Carapaz heeft zijn etappezege in de Tour de France opgedragen aan zijn familie. De 33-jarige klimmer uit Ecuador kwam in Auxerre-Merlet alleen over de streep en won voor de tweede keer een etappe in de Ronde van Frankrijk. Carapaz ontsnapte op ruim 3 kilometer van de finish uit een kopgroepje. Hij maakte eerder naam als winnaar van de Ronde van Italië in 2019 en de Olympische gouden medaille in Tokio. FC Groningen heeft de 21-jarige Slovaakse linksback Nicolas Brandis aangetrokken.
8: Hij komt over van AS Trenčín en tekende een 4-jarig contract. Brandis is jeugdinternational van Slowakije en wilde naar eigen zeggen al langer naar Groningen. De club versterkte zich deze zomer ook met onder andere Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hurnes. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond. De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt 135 miljoen euro voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit, want Morgan Rodgers ging onlangs voor 137 miljoen euro van Aston Villa naar Chelsea. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht wordt het 12 tot 16 graden en blijft het droog. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden bij weinig wind. Morgenavond is het helder en rustig weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers
1: en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
2: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
25: Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
26: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
27: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord.
28: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst.
29: De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy.
30: De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, maar van 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
3: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kampte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
4: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

0: 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Richard Carapaz heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van IF Education Easy Post ging op de slotklim naar Auxerre-Merlet solo en finishte 45 seconden voor de Zwitser Mauro Schmid. Tadej Pogacar behield de gele trui met ruim 4,5 minuut voorsprong op Remco Evenepoel. Valentin Paret-Peintre pakte de bolletjestrui, al staat Pogacar nog bovenaan in het bergklassement. Mats Pedersen verstevigde zijn greep op de groene puntentrui. Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken voor de Eredivisie. De 24-jarige speler tekende een tweejarig contract bij de Tilburgse club. Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat vorig seizoen op het tweede niveau van België uitkwam. Richard Carapaz heeft zijn etappezege in de Tour de France opgedragen aan zijn familie. De 33-jarige klimmer uit Ecuador kwam in Auxerre-Merlet alleen over de streep en won voor de tweede keer een etappe in de Ronde van Frankrijk. Carapaz ontsnapte op ruim 3 kilometer van de finish uit een kopgroepje. Hij maakte eerder naam als winnaar van de Ronde van Italië in 2019 en de Olympische gouden medaille in Tokio. FC Groningen heeft de 21-jarige Slovaakse linksback Nicolas Brandis aangetrokken. Hij komt over van AS Trenčín en tekende een 4-jarig contract. Brandis is jeugdinternational van Slowakije en wilde naar eigen zeggen al langer naar Groningen. De club versterkte zich deze zomer ook met onder andere Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hurnes. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond. De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt 135 miljoen euro voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit, want Morgan Rodgers ging onlangs voor 137 miljoen euro van Aston Villa naar Chelsea. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Mokyohot voor op de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe het weekend zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij bekijkt het naar eigen zeggen race voor race. Dit was het laatste sport.

0: Nieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden bij weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet? zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord. Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst. De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy. De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, maar van 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%.
4: Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
5: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van 890 miljoen euro. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer 39 miljard euro. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken voor de Eredivisie. De 24-jarige speler tekende een 2-jarig contract bij de Tilburgse club. Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat vorig seizoen op het tweede niveau van België uitkwam. Richard Carapaz heeft zijn etappezege in de Tour de France opgedragen aan zijn familie. De 33-jarige klimmer uit Ecuador kwam in Orcières-Merlet alleen over de streep en won voor de tweede keer een etappe in de Ronde van Frankrijk. Carapaz ontsnapte op ruim 3 kilometer van de finish uit een kopgroepje. Hij maakte eerder naam als winnaar van de Ronde van Italië in 2019 en de Olympische gouden medaille in Tokio. FC Groningen heeft de 21-jarige Slovaakse linksback Nicolas Brandis aangetrokken. Hij komt over van AS Trenčín en tekende een 4-jarig contract. Brandis is jeugdinternational van Slowakije en wilde naar eigen zeggen al langer naar Groningen. De club versterkte zich deze zomer ook met onder andere Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hurnes. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond. De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt 135 miljoen euro voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit, want Morgan Rodgers ging onlangs voor 137 miljoen euro van Aston Villa naar Chelsea. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden bij weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
10: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
4: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen, om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
11: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
12: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
13: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee.
14: Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
15: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
16: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord.
17: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst. De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy.
18: De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
1: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
21: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
22: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van €890 miljoen. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
23: McCormick kiest Londen en niet Amsterdam voor zijn tweede beursnotering. Het Amerikaanse kruidenbedrijf neemt een groot deel van Unilever's voedingsmerken over, waaronder Knorr en Calvé, in een deal van ongeveer €39 miljard. VNO-NCW noemt het een gemiste kans voor het Damrak. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. De overname is naar verwachting medio volgend jaar afgerond.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Willem II heeft de Belgische verdediger Mats Lemmens aangetrokken voor de Eredivisie. De 24-jarige speler tekende een 2-jarig contract bij de Tilburgse club. Lemmens komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat vorig seizoen op het tweede niveau van België uitkwam.
26: Richard Carapaz heeft zijn etappezege in de Tour de France opgedragen aan zijn familie. De 33-jarige klimmer uit Ecuador kwam in Orcières-Merlet alleen over de streep en won voor de tweede keer een etappe in de Ronde van Frankrijk. Carapaz ontsnapte op ruim 3 kilometer van de finish uit een kopgroepje. Hij maakte eerder naam als winnaar van de Ronde van Italië in 2019 en de Olympische gouden medaille in Tokio. FC Groningen heeft de 21-jarige Slovaakse linksback Nicolas Brandis aangetrokken. Hij komt over van AS Trenčín en tekende een 4-jarig contract. Brandis is jeugdinternational van Slowakije en wilde naar eigen zeggen al langer naar Groningen. De club versterkte zich deze zomer ook met onder andere Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hurnes. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond. De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt €135 miljoen voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit, want Morgan Rodgers ging onlangs voor €137 miljoen van Aston Villa naar Chelsea. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog bij minimumtemperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 22 tot 26 graden met weinig wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
7: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
8: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
9: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
27: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
12: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
13: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord.
14: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst.
15: De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy.
16: De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod.
1: Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
17: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
18: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
19: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van €890 miljoen. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond. De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt €135 miljoen voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit. Want Morgan Rogers ging onlangs voor €137 miljoen van Aston Villa naar Chelsea.
22: Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Frenkie de Jong stelt op Instagram dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. De middenvelder van FC Barcelona speelde door met de kwetsuur, omdat de artsen van Oranje hem hadden laten weten dat het niet kon verergeren. De Jong zegt opheldering te willen geven, omdat er volgens hem onjuiste berichten in de media zijn verschenen. Hij vindt het lastig dat mensen zijn toewijding aan Barcelona en Oranje in twijfel trekken op basis van valse berichtgeving.
21: Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog bij minimumtemperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 22 tot 26 graden met weinig wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
7: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
8: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
23: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden.
4: Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
9: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keren uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlandsnieuws. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
13: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
14: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord.
24: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst.
25: De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy.
26: De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, maar van 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.

0: vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van €890 miljoen. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond. De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt €135 miljoen voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit. Want Morgan Rogers ging onlangs voor €137 miljoen van Aston Villa naar Chelsea. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Frenkie de Jong stelt op Instagram dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. De middenvelder van FC Barcelona speelde door met de kwetsuur, omdat de artsen van Oranje hem hadden laten weten dat het niet kon verergeren. De Jong zegt opheldering te willen geven, omdat er volgens hem onjuiste berichten in de media zijn verschenen. Hij vindt het lastig dat mensen zijn toewijding aan Barcelona en Oranje in twijfel trekken op basis van valse berichtgeving. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Budapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe

0: nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Yuri Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het overwegend droog, met in het zuidoosten nog wat zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog, bij minimumtemperaturen rond 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden, met weinig wind. Morgenavond is het rustig weer, met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord. Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst. De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy. De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, maar van 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van €890 miljoen. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond. De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt €135 miljoen voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit. Want Morgan Rogers ging onlangs voor €137 miljoen van Aston Villa naar Chelsea. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Budapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het overwegend droog, met in het zuidoosten nog wat zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog, bij minimumtemperaturen rond 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden, met weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
5: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord. Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst. De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy. De 37-jarige Nederlander Roger L. is in Paramaribo veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij veroorzaakte in januari een dodelijk ongeluk, waarbij 5 mensen omkwamen. L. had geen rijbewijs en negeerde een stopbord, waarna hij met zijn auto een personenbus met 26 inzittenden ramde. 6 andere inzittenden raakten zwaar gewond. De verkeersveiligheid in Suriname is een groot punt van zorg, met dit jaar al zeker 50 verkeersdoden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
7: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, melden ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van €890 miljoen. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft de komst van middenvelder Elliot Anderson definitief afgerond. De 23-jarige Engelse international komt over van Nottingham Forest en tekent voor 5 jaar. City betaalt €135 miljoen voor Anderson. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit. Want Morgan Rodgers ging onlangs voor €137 miljoen van Aston Villa naar Chelsea. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jury Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog, bij minimaal 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden met weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
15: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
16: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
17: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen.
5: Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
18: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
19: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan.
23: Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
24: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
25: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord.
26: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst.
27: De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik. Nederland stemde eerder tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
3: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
6: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
7: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
8: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.
9: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
28: Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van €890 miljoen. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels. Dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Casper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog, bij minimaal 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden met weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen, om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie,
27: aldus directeur Gerald Martin.
14: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan.
17: Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
18: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
19: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord.
27: Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis.
0: Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst.
1: De EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de maatregel die online platforms toestaat chats van gebruikers te scannen op kindermisbruik. De maatregel geldt tot 3 april 2028 en is vrijwillig. Versleutelde berichtendiensten zoals WhatsApp en Signal vallen er niet onder. De EU werkt nog aan definitieve wetgeving over het opsporen van online kindermisbruik.

0: overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren. Alphabet en Tesla stonden donderdag bij de dalers op Wall Street na publicatie van hun kwartaalcijfers. Alphabet presteerde beter dan verwacht, maar beleggers reageerden negatief op de aankondiging van nog hogere investeringen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast legde de Europese Commissie Google boetes op van €890 miljoen. Tesla zakte ruim 9% omdat prijsverlagingen de winst drukten. De stemming werd ook gedrukt door stijgende olieprijzen als gevolg van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen.

0: niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Casper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog wat zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog bij minimumtemperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden met weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwernood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord. Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Casper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het vrijwel overal droog met in het zuidoosten nog wat zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht blijft het droog bij minimumtemperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden met weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord. Hooggeplaatste EU-functionarissen verdedigen het 21ste sanctiepakket tegen Rusland, dat tijdens onderhandelingen met lidstaten flink is afgezwakt. Ze noemen het prijsplafond voor Russische olie, dat tot juli 2027 is vastgelegd, op ruim $44 per vat, een belangrijk resultaat. Rusland loopt daardoor naar verwachting $3,5 miljard aan inkomsten mis. Onder druk van landen als Duitsland en Portugal zijn maatregelen zoals importbeperkingen op vis geschrapt. Inmiddels staat de helft van de Russische banken op de EU-sanctielijst.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
7: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
8: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
9: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
10: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.
11: De Europese Centrale Bank houdt de rente in de eurozone op 2,25%. President Lagarde verwacht dat de hoge energieprijzen de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling van 2% houden. Het besluit was unaniem, maar enkele beleidsmakers vroegen zich af of een verhoging niet overwogen moest worden. Volgens ingewijden is de ECB bereid de rente in september te verhogen, tenzij de inflatievooruitzichten aanzienlijk verbeteren.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure.
13: Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest. Daley Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden en blijft het droog. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden, met weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie,
19: aldus directeur Gerald Martin.
20: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keren uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt. Mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze twee Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
0: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker één dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
22: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
23: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
24: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, melden ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
25: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
26: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
27: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Casper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidoosten nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en valt de wind grotendeels weg. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden en blijft het droog. Morgen begint bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden, met weinig wind. Morgenavond is het rustig weer met weinig bewolking.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
9: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
10: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht.
5: Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen, om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
11: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
12: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
13: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen.
17: De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze twee Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië.
18: Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan.
19: Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
30: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger,
0: is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met twee anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
4: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker één dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken

0: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
3: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
4: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
5: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
6: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
7: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen zegt dat hij met zijn Red Bull een stijgende lijn te pakken heeft. De viervoudig wereldkampioen bereidt zich in Hongarije voor op de laatste race voor de zomerstop. Verstappen vindt het lastig in te schatten hoe de race zal verlopen, omdat hij niet weet welke updates de concurrentie meebrengt. Hij herhaalde zijn kritiek op de aangepaste regels, die het rijden volgens hem onnatuurlijk maken. Over zijn toekomst wilde Verstappen niet praten. Frenkie de Jong mist de start van het nieuwe seizoen van FC Barcelona. De middenvelder heeft volgens zijn club een scheurtje in een knieband opgelopen. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is niet bekendgemaakt. Spaanse media melden dat het mogelijk om 4 maanden gaat. De blessure is een nieuwe tegenvaller voor de Jong, die eerder al het EK miste door een enkel blessure. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Budapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina.

0: In de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Casper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met vooral in het zuidwesten mooie opklaringen. Later neemt de bewolking toe. De wind valt landinwaarts weg, alleen aan de noordelijke kust blijft het matig waaien uit het noordwesten. Komende nacht wordt het 12 tot 16 graden en blijft het droog. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. Er staat nauwelijks wind.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt. Mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, melden ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaseter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest. Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona. De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Juri Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met vooral in het zuidwesten mooie opklaringen. Later neemt de bewolking toe. De wind valt landinwaarts weg, alleen aan de noordelijke kust blijft het matig waaien uit het noordwesten. Komende nacht wordt het 12 tot 16 graden en blijft het droog. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. Er staat nauwelijks wind.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt. Mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze twee Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
7: Bij een incident in een bankfiliaal in het Beierse Regensburg is zeker 1 dode gevallen. Volgens Bild gaat het vermoedelijk om een bankmedewerker die werd neergestoken en later in het ziekenhuis overleed. De verdachte drong rond 3 uur 's middags gewapend met een mes het bankgebouw binnen en werd rond 6 uur 's avonds gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat het om een eenling gaat. De verdachte wordt beschuldigd van moord. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
7: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
9: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
10: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
11: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
12: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
13: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun mening geven over de opties. De thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. De Raad van Bestuur van de ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Wout Weghorst staat vanavond aan de aftrap bij FC Twente in het thuisduel met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits kwam transfervrij over van Ajax en nam maar een korte vakantie na het WK met Oranje. Weghorst vormt de aanval met Daan Rots en Sondre Urjaceter. De opstelling van trainer Van den Brom bevat verder geen grote verrassingen. De return is volgende week in Boedapest.
16: Daily Blind begint vanavond met Ajax aan de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Blind keerde afgelopen maand transfervrij terug bij Ajax vanuit Girona.
0: De dure zomeraankopen Marco Leonardo en Caio Henrique beginnen niet in de basis bij de nieuwe Spaanse trainer Michel. Davy Klaassen, Oscar Gloek en Jurie Regeer starten op het middenveld, terwijl Casper Dolberg, Steven Berghuis en Mika Gods de aanval vormen. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Casper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidwesten nog mooie opklaringen. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Komende nacht wordt het rustig weer, met minima rond 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden bij weinig wind.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen.
10: Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen, om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
20: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1.300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
21: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
22: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over twee weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak.
26: Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen.
27: De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze twee Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië.
28: Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan.
29: Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio.
1: De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
2: Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met twee anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.
9: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
11: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
12: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
13: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
14: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws.
31: Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht.
30: Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet Anderson nog dichtbij komen. Eerder schakelde hij landgenoot Michael van Gerwen uit. Dian van Veen kan zich vrijdag ook nog plaatsen voor de halve finale. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidwesten nog mooie opklaringen. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Komende nacht wordt het rustig weer, met minima rond 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden bij weinig wind.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
16: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem
17: klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
18: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen, om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
19: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
20: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
21: De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over twee weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak.
25: Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen.
26: De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze twee Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië.
27: Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni
1: ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwernood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan.
2: Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee.

0: terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
3: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
1: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
3: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
1: De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
7: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ.

0: AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet Anderson nog dichtbij komen. Eerder schakelde hij landgenoot Michael van Gerwen uit. Dian van Veen kan zich vrijdag ook nog plaatsen voor de halve finale. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidwesten mooie opklaringen. Later neemt de bewolking toe. De wind valt landinwaarts weg. Vannacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. de Duitse krijgsmacht, zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met twee anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet Anderson nog dichtbij komen. Eerder schakelde hij landgenoot Michael van Gerwen uit. Dian van Veen kan zich vrijdag ook nog plaatsen voor de halve finale. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met in het zuidwesten mooie opklaringen. Later neemt de bewolking toe. De wind valt landinwaarts weg. Vannacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het zuidwesten. De wind is zwak. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen, om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in komnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwernood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. de mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met twee anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. De AEX-index is donderdag flink lager gesloten door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg ruim 6% tot boven de $100 per vat. De AEX verloor 1,3% en ook andere Europese beurzen gingen omlaag. Shell profiteerde juist van de hogere olieprijzen en steeg ruim 1%. Chiptoeleverancier Besi daalde ruim 7%, doordat beleggers na sterke koersstijgingen winst namen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Josef opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Josef bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet Anderson nog dichtbij komen. Eerder schakelde hij landgenoot Michael van Gerwen uit. Dian van Veen kan zich vrijdag ook nog plaatsen voor de halve finale. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met vooral in het zuidwesten brede opklaringen. Later neemt de bewolking weer toe. De wind valt landinwaarts grotendeels weg. Komende nacht is het droog, met minimumtemperaturen tussen de 12 en 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden en het waait nauwelijks.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over twee weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze twee Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met 2 anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10% en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Handelsvertegenwoordiger Jameson Greer noemt als reden de vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid. Landen die al een verbod op dwangarbeid hebben, zoals Canada, de EU en het Verenigd Koninkrijk, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Eerder verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van Trumps tariefbeleid onwettig, waarna hij op basis van een andere wet nieuwe heffingen invoerde. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80e minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het vrijwel overal droog, met vooral in het zuidwesten brede opklaringen. Later neemt de bewolking weer toe. De wind valt landinwaarts grotendeels weg. Komende nacht is het droog, met minimumtemperaturen tussen de 12 en 16 graden. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 tot 26 graden en het waait nauwelijks.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend. Maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste twee dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. Drie deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie twee militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische komnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. De zwerm onbekende drones die vorig jaar november langs de Zeeuwse kust vloog, is ook waargenomen binnen de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat blijkt uit documenten en appberichten die het AD heeft opgevraagd. De drones vlogen op zo'n 500 meter hoogte en keerden uiteindelijk terug naar zee. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt de waarnemingen, maar zegt dat de drones geen risico vormden voor de veilige werking van de centrale. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over twee weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de

0: Gouda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Kozo Okamoto, een voormalig lid van het Japanse Rode Leger, is op 78-jarige leeftijd overleden in Beirut. Okamoto pleegde in 1972 samen met twee anderen een terroristische aanslag op het vliegveld van Tel Aviv, waarbij 26 mensen om het leven kwamen. Hij werd destijds gevangen en kreeg levenslang, maar kwam in 1985 vrij bij een gevangenenruil. Sindsdien woonde hij in Libanon. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Handelsvertegenwoordiger Jameson Greer noemt als reden de vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid. Landen die al een verbod op dwangarbeid hebben, zoals Canada, de EU en het Verenigd Koninkrijk, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Eerder verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van Trumps tariefbeleid onwettig, waarna hij op basis van een andere wet nieuwe heffingen invoerde. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Frenkie de Jong laat via Instagram

0: weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met minima van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Handelsvertegenwoordiger Jameson Greer noemt als reden de vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid. Landen die al een verbod op dwangarbeid hebben, zoals Canada, de EU en het Verenigd Koninkrijk, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Eerder verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van Trumps tariefbeleid onwettig, waarna hij op basis van een andere wet nieuwe heffingen invoerde. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met minima van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond weinig bewolking. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan 21 tot 28 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1.300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak.
8: Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen.
9: De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië.
10: Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan.
11: Duitsland haalt 2 marineschepen terug uit de Rode Zee vanwege de onstabiele politieke situatie in de regio. De mijnenjager Fulda en het ondersteuningsschip Mosel varen de komende dagen naar de Middellandse Zee. De schepen waren naar Djibouti gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Door de hervatting van de vijandelijkheden tussen Iran en de VS is inzet op korte termijn niet realistisch. De Duitse krijgsmacht zegt wel paraat te staan als dat verandert.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Handelsvertegenwoordiger Jameson Greer noemt als reden de vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid. Landen die al een verbod op dwangarbeid hebben, zoals Canada, de EU en het Verenigd Koninkrijk, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Eerder verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van Trumps tariefbeleid onwettig, waarna hij op basis van een andere wet nieuwe heffingen invoerde.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.
16: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
17: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid.
18: Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
19: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
20: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
23: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een 2-jarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen.
24: Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena.
25: FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest.
26: Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede.
27: Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met minimumtemperaturen van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend half tot zwaar bewolkt, maar vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het blijft droog en het wordt 22 tot 26 graden. De wind speelt nauwelijks een rol. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast.
2: Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
3: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
4: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
5: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
6: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn.
11: Het gaat om 3 bosbranden bij Via del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden.
12: De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel.
13: Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak.
14: Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen.
15: De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië.
16: Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwernood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.
21: De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt.
0: Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
1: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
22: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
23: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
26: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest.
27: Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede.
28: Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met minimumtemperaturen van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend half tot zwaar bewolkt, maar vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het blijft droog en het wordt 22 tot 26 graden. De wind speelt nauwelijks een rol. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het oosten een kleine kans op een bui. Het wordt dan zo'n 21 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast.
6: Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest.
7: Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet.
8: Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin.
9: Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt.
10: De politie heeft maandag een verdachte aangehouden in een onderzoek naar online sadistische comnetwerken. De verdachte zou als lid van de groep 764 meisjes hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en uitbuiting van grotendeels minderjarige meisjes. Een tweede verdachte, een 20-jarige man die op 10 juli in Purmerend is aangehouden, blijft 90 dagen langer vastzitten. Daders in comnetwerken benaderen via platforms als Roblox en Discord jonge slachtoffers en dwingen hen tot geweld tegen zichzelf.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk.
11: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
13: De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias.

0: vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. De Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties veroordeelt de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De Houthis verklaarden donderdag dat ze 2 Saoedische olietankers hebben aangevallen. Op een van de schepen brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. De Houthis kondigden op 20 juli een blokkade af voor de Saoedische scheepvaart als reactie op de militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Een 59-jarige man uit Minnesota is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel voor de moord op de democratische parlementsvoorzitter van de staat en haar man. Vance Bolter schoot vorig jaar in juni ook democratisch senator John Hoffman neer, die de aanslag ten nauwe nood overleefde. Bolter handelde uit politieke motieven en bekende om de doodstraf te ontlopen. Verkleed als politieman belde hij bij zijn slachtoffers aan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10% en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch

0: systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelden de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met minimumtemperaturen van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door bij 22 tot 26 graden. Morgen wisselen zon en wolken af met maxima van 21 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuidoosten. In het oosten is er een kleine kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yezilgus na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De Es is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie, is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben ruim 42.000 deelnemers de tocht volbracht. Bijna 1300 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Een uitvalspercentage van bijna 3%. 3 deelnemers zijn donderdag gedisqualificeerd, onder wie 2 militairen die te weinig gewicht droegen. Vrijdag is de laatste wandeldag en waarschijnlijk ook de warmste, met 26 graden in de middag. De wandelaars steken dan bij Kuik de Maas over, waarna de intocht op de Via Gladiola in Nijmegen volgt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen.
5: Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op één na grootste ooit gemeten. De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken. Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor.
0: Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt. Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis. Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel. Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen. Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zege bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest. Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede. Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, met minima van 9 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Het is nagenoeg windstil. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar droog. Vanmiddag breekt steeds vaker de zon door, met temperaturen tussen 22 en 26 graden. Vanavond weinig bewolking. Morgen wisselen zon en wolken af, met in het oosten kans op een bui. Het wordt dan tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden aan de Noordvliet. Daarbij raakte één persoon ernstig gewond. De politie kreeg rond 00:30 s'nachts een melding van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Oxfam Novib heeft excuses aangeboden aan minister van Defensie Yezilgus na een bericht op TikTok dat leidde tot tientallen haatdragende reacties. In het bericht werden mensen opgeroepen te reageren met zogenaamd een opdracht uit de online zoekgeschiedenis van de minister. Oxfam Novib haalde de post offline toen de reacties haatdragend en vrouwonvriendelijk werden. Dat meldt Goedenavond Nederland van WNL. In de Rotterdamse wijk De S is het rustig, sinds daar donderdagavond een nachtelijk gebiedsverbod van kracht is. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt 3 maanden lang tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Mensen die niet in de wijk wonen, werken of op bezoek komen, mogen er dan niet zijn. De maatregel moet een eind maken aan jarenlange overlast door straatraces, drugsgebruik en geluidsoverlast. Vorig jaar november zijn drones waargenomen in de buurt van de kerncentrale in Borselen. De kustwacht spotte die avond op verschillende plekken in Zeeland clusters van 4 tot 7 drones op zo'n 500 meter hoogte. Ze vlogen mogelijk door de no-fly zone rond de centrale, blijkt uit documenten die het AD heeft opgevraagd. Dat er drones boven Zeeland vlogen was al bekend, maar nu is bevestigd dat ze ook bij de kerncentrale zijn geweest. Het Rode Kruis maakt tijdens de Vierdaagse in Nijmegen lange dagen om blaren van wandelaars te behandelen. Op de tweede wandeldag waren er ruim 1000 blaarbehandelingen. Een aantal dat volgens de organisatie heel gemiddeld is. Eerder meldde het Rode Kruis nog een mogelijk recordaantal. Maar door een storing in het systeem klopten de cijfers van de eerste 2 dagen niet. Donderdag werkte alles weer en zijn de aantallen compleet. Het meldpunt discriminatie.nl ziet in de uitspraak van zangeres Sophie Straat op festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te spreken van discriminatie op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort ontvangen. Straat vroeg tijdens een moshpit of alle witte mannen een stap naar achteren wilden doen om ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het meldpunt wijst erop dat artiesten volgens Europese en Nederlandse rechtsinstanties meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting. Of er echt sprake was van discriminatie is aan politie en justitie, aldus directeur Gerald Martin. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd voor de regio Madrid en de provincie Ávila vanwege uitslaande bosbranden. In de regio Madrid zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand neemt een militaire noodeenheid de coördinatie over. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden bosbranden door extreme hitte en harde wind. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in de EU is dit jaar het op 1 na grootste ooit gemeten.
9: De Verenigde Staten gaan bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan schepen en lading te vergoeden die is veroorzaakt door aanvallen in en rond de Perzische Golf. President Trump maakte dat bekend op Truth Social. Hij noemt het een eerlijke en rechtvaardige handelswijze, ook al kan de schade aanzienlijk zijn. De spanningen met Iran lopen op, nu beide partijen elkaar al bijna 2 weken bestoken en door Iran gesteunde Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers hebben getroffen. De regio Madrid heeft de Spaanse regering gevraagd de nationale noodtoestand uit te roepen vanwege ernstige bosbranden. Regio-president Isabel Díaz Ayuso zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd en dat de branden niet meer te blussen zijn. Het gaat om 3 bosbranden bij Villa del Prado en San Martín de Valdeiglesias. Volgens de regionale minister van Milieu zijn meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. Brandweer en de militaire noodhulpeenheid zijn ingezet om levens en eigendommen te redden. De regering Trump gaat de uitlevering van influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan aan Groot-Brittannië niet tegenhouden. Woordvoerder Caroline Leavitt bevestigde dat donderdag. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam afstand van de zaak. De broers werden zaterdag in Miami opgepakt en vechten hun uitlevering aan. In het Verenigd Koninkrijk wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van de New York Times. De krant schreef op basis van anonieme bronnen over vermeende beveiligingsproblemen bij het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De New York Times wil dat de zaak wordt stopgezet omdat de staat journalisten niet mag dwingen hun bronnen prijs te geven. Over 2 weken volgt meer duidelijkheid over het verdere verloop van de zaak. Bij een natuurbrand ten westen van Bordeaux is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. Hij is in veiligheid gebracht. Sinds woensdag zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd en is al 4300 hectare in vlammen opgegaan. Ongeveer 800 brandweerlieden en meerdere blusvliegtuigen worden ingezet. De autoriteiten roepen bewoners op gasflessen in zwembaden te gooien om explosies te voorkomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe importheffingen in van 10 en 12,5% voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Volgens handelsvertegenwoordiger Greer is de reden dat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Landen met een eigen verbod op gedwongen arbeid, zoals Canada en de EU, krijgen het lagere tarief van 10%. China en Japan vallen onder het hogere tarief. Brazilië noemt de heffing volkomen willekeurig en stapt naar de Wereldhandelsorganisatie. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 1%, de S&P 500 zakte 1,2% en de Nasdaq daalde 2,2%. Tesla kelderde ruim 14% na tegenvallende winstcijfers, ondanks hogere verkopen. Defensieconcern Lockheed Martin steeg ruim 10% dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De olieproducerende landen van OPEC Plus stemmen volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. 7 landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zouden de productie met ongeveer 188.000 vaten per dag willen verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten verstoort echter de export van golfstaten, waardoor de werkelijke productie ver onder de quota ligt. Een verhoging in september zou de eerdere productiebeperkingen volledig ongedaan maken.
11: Chocoladefabrikant Lindt & Sprüngli is in de Verenigde Staten aangeklaagd door een activistisch advocatenkantoor. Het bedrijf wordt beschuldigd van het onterecht promoten van zijn inspanningen tegen kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Volgens International Rights Advocates worden consumenten misleid omdat Lindt zou blijven profiteren van kinderarbeid. Lindt ontkent de beschuldigingen en noemt ze misplaatst. Het bedrijf stelt dat het vermoedelijke gevallen van kinderarbeid in de toeleveringsketen systematisch onderzoekt.
0: Meerdere partijen tonen interesse in een overname van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Een van hen is de Canadese branchegenoot WSP Global, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. WSP zou het afgelopen jaar met adviseurs hebben gesproken over een mogelijk bod. Ook grote private equity bedrijven zouden een overname hebben onderzocht. Toch verwachten de bronnen niet dat er snel een bod komt, onder meer vanwege de aandeelhoudersstructuur van Arcadis.
12: Waterstoftankbedrijf Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Het bedrijf kantte de afgelopen weken met financieringsproblemen. Ondanks steun en interesse lukte het niet om op korte termijn voldoende geld binnen te halen. Een bewindvoerder bekijkt nu samen met het bedrijf hoe het verder moet. RHT hoopt op een doorstart met nieuwe financiers.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong laat via Instagram weten dat zijn knieblessure op het WK ernstiger was dan gedacht. Volgens de middenvelder van FC Barcelona vertelde de artsen van Oranje hem dat het om een lichte blessure ging die niet kon verergeren. Daarom speelde hij door, ondanks de pijn. Na terugkeer in Barcelona bleek de kwetsuur toch serieuzer. Een operatie is voorlopig niet nodig en de Jong richt zich nu volledig op zijn herstel.
15: Willem II haalt de Belgische verdediger Mats Lemmens voor de Eredivisie. De 24-jarige heeft een tweejarig contract getekend en komt transfervrij over van RWDM Brussels, dat uitkwam op het tweede niveau van België. Daarnaast huurt de Tilburgse club de 20-jarige middenvelder Kasper Bogaert van AZ voor het komende seizoen.
16: Ajax is het Europese seizoen goed begonnen met een ruime 1-4 zegen bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Davy Klaassen opende al na 2 minuten de score, waarna Steven Berghuis en Oscar Gloek de voorsprong uitdraaiden. Tussendoor maakte Vojvodina via een kopbal van Petar Sukachev gelijk. De 16-jarige invaller Mohamed Abdallah bepaalde in blessuretijd de eindstand. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena.
17: FC Twente heeft thuis met 1-2 verloren van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. Lenny Joseph opende de score voor de Hongaren in de 14e minuut. Aske Adelgaard maakte halverwege de eerste helft gelijk met zijn eerste doelpunt voor Twente. Joseph bezorgde Ferencváros in de 80ste minuut alsnog de overwinning met zijn tweede treffer. De return is volgende week in Boedapest.
18: Wout Weghorst ziet ondanks de thuisnederlaag van FC Twente tegen Ferencváros voldoende aanknopingspunten voor de return in Boedapest. De spits zei na afloop vertrouwen te hebben in een goed resultaat volgende week. Volgens Weghorst had er meer in gezeten, maar liet Twente te veel kansen liggen en te veel ruimte bij omschakelmomenten. De voormalig Ajax-speler genoot wel van de ontvangst door de fans in Enschede.
19: Darter Dirk van Duivenbode staat in de halve finale van het World Matchplay in Blackpool. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 16-13. Van Duivenbode leidde ruim met 14-6, maar liet zijn tegenstander nog dichtbij komen. In de halve finale treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Gian van Veen speelt vrijdag zijn kwartfinale tegen James Wade. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio,
4: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.